Morning Generation, Ed Sheeran bij 538. Je hoorde Repeat It. Hey, wat is de meest vreselijke date die je ooit hebt meegemaakt? Ik heb het je vast een keer eerder verteld, maar een vriend van mij die is ooit een keer op date geweest met een meisje. En dat meisje zat de hele tijd op de telefoon. Ze heeft maar één keer opgekeken en dat was eventjes met de vraag: joh, wil je ze even betalen, dan kunnen we lekker gaan. Mag jij raden, hebben die elkaar vaker gezien of niet? Nee, precies. Mocht je ooit een keer een goede date willen scoren, dan moet je naar Ed Sheeran gaan. Er gaat namelijk een gerucht over hem de ronde dat hij ooit een keer op date is geweest met een meisje dat aan de andere kant van de wereld woonde. Toen zei hij: geen probleem, ik vlieg wel naar je toe. Vertel maar waar en hoe laat ik ergens moet zijn. Dus hij vloog helemaal aan de andere kant van de wereld om daar dus op date te gaan met dat meisje. Maar hij vloog diezelfde avond nog terug, want hij had nog het een en ander te doen. Geweldige date blijft het. Helaas heeft hij uiteindelijk niet weten te scoren bij haar. Maar gelukkig scoort hij dan wel weer op een andere manier, namelijk met zijn fantastische muziek. Je hoorde hem samen met Martin Garrix en de nieuwste Repeat It in de 15-8. Nieuwe muziek van Davina Michel is onderweg voor je. Ook de Golden Earring komt eraan. Eerst Keen bij 538. Everybody's changing.

We hebben het behoorlijk zwaar. We liggen namelijk te luisteren aan het zwembad op Curaçao. Zou je misschien eventjes de Golden Earring willen draaien? Heb je van Wilma dat ik binnenkrijg? Nou, omdat je dit zo zwaar hebt. De Golden Earring, When the Lady Smiles, komt eraan. En dit is

het heerlijke When the Lady Smiles. Ik jullie al vanuit hier van de harte welkom in de 538. Met onderweg voor je muziek van Sabrina Carpenter. Ook Iggy Cherry komt eraan met Save Tonight. En heb jij een verslaving? Zelf zeg ik altijd dat ik één verslaving heb. Namelijk een schoenenverslaving. Echt joh, ik koop zoveel schoenen. Dat is niet normaal. Ik wil het ook helemaal niet gebruiken om stoer te doen of zie mij. Weet je wel, want eigenlijk schaam ik me er hartstikke voor. Ik heb ze toevallig vorige week een keer geteld toen ik dingen moest opruimen. Ik heb in totaal... Ik durf het niet eens te zeggen. 68 paar. Dan zou je denken, draag je ze ook allemaal? Nou, bijna allemaal wel. Maar goed, ja, er gaan bijna 3 maanden overheen voordat ik ze allemaal een keertje heb gehad. Maar gelukkig ben ik niet de enige met deze verslaving. Jonas Blue heeft meer dan 1000 paar schoenen, zegt hij.

0: de Carpenter bij 538. Je hoorde Taste. Gideon van Leijt hier van harte welkom op de vrijdag. We gaan vol gas richting het
1: weekend!
0: Met uiteraard de beste muziek. De nieuwste Robin Schulz, Iggy La Cherish. Ze komen eraan. En dit is Flair.

benieuwd zijn van Robin Schulz bij 538. Je hoorde Take It Slow. Hey, nu op 538 muziek van Justin Bieber. Die eigenlijk echt de liefste zoon ter wereld is. Want voordat hij beroemd was, speelde hij vooral op straat met zijn muziek. Stond hij gewoon met zijn gitaar een beetje op een steegje wat muziek te maken. Verdiende hij behoorlijk wat geld mee. Soms van $150 tot $200 per avond. En met al dat geld nam hij uiteindelijk zijn moeder mee naar Disney World. Omdat zijn oma namelijk had verteld dat zijn moeder daar ontzettend fan van was. Nou, dat is toch schattig? 12 jaar was hij nog maar. En toen nam hij zijn moeder dus mee naar Disney World. En je hoort hem hier nu in de 538. Justin Bieber, dit is op 538.

Young met Ella Langley. Je hoorde de nieuwste Choosing Texas natuurlijk hier bij 538. En zometeen aan drieën non-stop de allerbeste hits om in 18 zo goed mogelijk door te komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentine.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In Rotterdam zijn twee voetgangers zwaar gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een tram, meldt RTL Nieuws. Het ongeluk gebeurde in het stadsdeel Delfshaven. De mensen in de tram kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Franse vissers hebben gisteren urenlang de havens in het zuiden van Frankrijk geblokkeerd. Ze protesteerden onder meer tegen de hoge brandstofprijzen. De vissers noemden zichzelf een van de meest bedreigde soorten in de Middellandse Zee. Ze stopten pas toen de minister toezeggingen aan ze deed. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Een horecazaak in Geldrop in Brabant is een explosief afgegaan. Het gebeurde midden in het centrum van het dorp. Er zijn geen gewonden, wel is er veel glasschade. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. In Frankrijk is een politieagent opgepakt. Die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. Het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. En boekwinkels en bibliotheken vragen de komende week aandacht voor het vrije woord. Morgen begint de week van het verboden boek. De boekenbranche zegt dat boeken en schrijvers regelmatig worden gecensureerd, ook in Nederland. Er worden lezingen en debatten georganiseerd en er worden documentaires vertoond. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een KLM-vlucht van Schiphol naar Curaçao moest gisteravond omkeren nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. Dat gebeurde boven de oceaan. De brand kon door het vliegtuigpersoneel geblust worden. De mensen die aan boord waren van het toestel worden omgeboekt naar een andere vlucht. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. Er lopen geen gesprekken tussen Nieuw-Zeeland en Brussel om een zogenaamd associatielid van de EU te worden. Dat zegt de buitenlandminister van Nieuw-Zeeland. Deze week werd bekend dat Canada dat wel wordt. De voorzitter van het Europees Parlement zei erop dat ze het wel zag zitten als Australië en Nieuw-Zeeland dat ook zouden doen. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor het te laat inleveren van zijn scriptie. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
4: Floris Molenaar.
5: Goedemorgen. Oh, lekker. Het is alweer vrijdag. Op weg naar de ochtendshow met Britney Spears.

Jacht, goedemorgen deze vrijdagmorgen. Oh, lekker op weg naar het weekend en op weg naar een beetje een afwisselende dag. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan vanmorgen trouwens ook nog wel een klein buitje vallen. Middagtemperatuur 18 tot 21 graden. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur gaan ze weer van start om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze vrijdag in. Lekker richting het weekend. En tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo ging het gisteren even over het inmiddels veelbesproken huwelijk van Florentien. Morgen gaat ze trouwen. En vlak voor dat huwelijk gebeurde er toch nog eventjes iets bijzonders. Oké, wat daar aan de hand was hoor je over 6 minuten. Naar Nelly en Hadden hier bij 538.

0: Kensington en stay bij Radio 538. Goedemorgen, vrijdagochtend. Lekker op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even nagenieten van alles wat je gisteren hoorde.
1: Krijg je een reactie van Lucas. Die zegt eventjes reagerend op het verhaal over die babs. Het is niet waar dat ze daar geen tijd in steken en alles via chat doen.
0: Oh.
1: Mijn vriendin is ook babs. Ah. En die stopt er wel degelijk heel veel tijd in om er echt zelf een persoonlijk verhaal van te maken. En een tekst te schrijven voor het bruidspaar.
2: Oké. Okay.
3: Nou, ik heb er ook alle vertrouwen in.
2: Maar heb jij ook al dingen aan moeten leveren? Zo van
3: helemaal die, niks.
2: Dat is toch gek.
4: Ja, ze moeten dus een verhaal over jou vertellen.
2: Het zit 48 uur.
3: Ja,
2: wat zou jij, Rick, als jij de babs bent van Emiel en Florentien, wat zou je dan...
4: Ik zou een vrije dag
2: zeggen. Nee.
3: Nou, wat onaardig ja. Nou ook.
4: Een vrije dag, zodat jullie, ik bedoel, op zaterdag...
2: Dan verschijnt het stel voor je. Nou, begin je ook altijd van, nou, voor mij... Jij bent getrouwd, Tim. Begin ze voor mij zitten of voor mij is verschenen?
1: Ik
2: of,
1: zou niet meer weten hoe de openings
2: beste
1: was.
2: Beste Tim en Kiki, wat fijn dat we hier met elkaar zijn allemaal.
1: Ik denk dat het zoiets was. En dan komt er, want ze had ons gesproken als bruidspaar. Ja. Maar ze had ook... mijn ouders had ze gebeld en de ouders van mijn vrouw had ze gebeld. En broers en zussen zijn ook geraden.
2: We gaan nog een partij tijd in zitten voor iedereen.
1: Nou, dat vond ik ook, want ze had echt wel een... En ze had ook verhalen dat ik dacht van ja, dit
4: het was echt heel leuk.
1: Ja, dit kon je niet opgezocht. Nee, jij
2: was daar niet bij.
1: Jij was daar niet bij.
4: Oh.
1: Het was alleen voor intiem. Ben je ook
4: maar ik was wel op het feest.
1: Jij was wel op het feest.
2: Ja, maar niet
1: zeker. Jij was wel op het feest. Dat is zeker waar. Maar ik moet zeggen, ik vond het toch wel leuk als dan iemand die je niet kent zo'n verhaal over jou houdt.
2: Maar hoorde jij iets over jouw huidige vrouw dat jij niet wist wat zij wel vertelde? Wat een broer of een zus van haar had gedeeld met de
1: paps? Nee. Het waren allemaal wel dingen die ik wist.
2: Want ik kan me ook voorstellen, krijg je het verhaal te lezen van tevoren? Nee. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, ik vind het helemaal niet leuk dat jij dit hier nu... Of denk je dan van, ja, dan had iemand het maar niet moeten zeggen?
3: Nou, ik ben in dit geval niet zo bang, omdat wij volgens mij de enige zijn die met haar praten. Dus wat wij vertellen,
2: dat is haar informatie.
3: Dat is haar info. Maar mijn broer, die gaat waarschijnlijk ook wel wat zeggen. Dat vind ik spannend.
2: Oh, die gaat speechen.
3: Die gaat even doen.
1: Oh, maak je zorgen, hè?
2: Moet daar een rekeningetje vereffend worden nog?
4: Ja, maar wat is, vaak proberen mensen ook leuk te zijn met zo'n speech. En dat lukt dan niet. Weet je wel, dan komt er een briefje erbij uit de binnenzak. Ja. Wordt er uit, en dan is het echt geacht, en dan beginnen ze. En niemand lacht.
1: Ja.
3: Nee, nou ja, we gaan het zien.
1: Zo, daar zitten jullie dan.
2: Ja. Nou, nu kun je niet meer terug.
3: Ja.
2: Maar dat duurt, zo'n speech duurt dan ook nog...
4: ja, best wel lang.
2: Dat duurt dan nog een kwartier of zo, 20 minuten?
1: Ja, zeker. Ja, zeker wel. Ja, ik denk dat het verhaaltje op ja, tenminste, ik kan alleen voor mezelf spreken, maar dat was zeker wel een minuut of 20.
3: Zo lang?
1: Ja,
3: dat
1: is echt een lang verhaal. Maar ze nemen dan even je hele levenspad door. En hoe je als kind was. En waar je bent opgegroeid.
4: Yeah. Oh, ja.
1: En dat heb je van twee mensen moet je dat verhaal vertellen. Ja, dan ben je wel even onderweg.
4: Ja.
1: Maar wij hebben Saskia aan de telefoon. Saskia, goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen.
1: Jij dacht, ik trek even aan de bel als het gaat om de vooroordelen van trouwambtenaren. Want jij bent er zelf een, hè?
2: Oh, jij bent babs.
5: Ja, dat klopt. Ik ben babs.
2: Oh.
5: Ja, dat klopt. Ik ben babs bij een gemeente onder Rotterdam in Doekzwaard.
1: Ja.
5: Maar ik ben ook zelfstandig trouwambtenaar. Dus bruidsparen kunnen mij ook zelf inhuren om dus, nou ja, de ceremonie voor hen te schrijven.
1: Maar vind jij het, als jij nu hoort van Florentien, die schuift vandaag aan bij de babs en het huwelijk is overmorgen, denk jij dan van nou, dat is kort dag,
2: laat?
1: Of gebeurt dat wel vaker?
5: Nou, dat niet bij mij in ieder geval. Ik vind echt 48 uur van tevoren vind ik echt reet eng.
4: Dat vind ik echt
5: heel spannend. Want ja, stel je voor, er gebeurt wat met die babs. Je wordt ziek of je hebt een omstandigheid of wat dan ook. Dan heb je geen speech.
3: Nee.
1: Oh ja, dan zeg je wat
3: Dat is waar.
5: Dat vind ik echt doodeng dit.
2: Heb jij zaterdag...
1: kan jij reservebabs zijn?
2: We hebben designated babs.
5: Binnen de
1: babse
5: wereld hebben wij daar dus een term voor. En dat heet een
2: bubs,
5: een back-up babs.
1: Een
5: bubs?
2: Echt waar?
5: Een
2: back-up babs.
5: Ja,
3: klopt. Misschien wil jij mijn bubs zijn dan.
4: Ja, natuurlijk.
5: Ja hoor, met alle liefde. Maar dan gaan we wel nu praten.
4: Ja, ga je gang.
1: Hoe gaat dat? Nou, wat vraag jij dan, Saskia, aan zo'n bruidspaar?
5: Nou, ik neem sowieso voor gemeentebruidsparen ongeveer 6 weken van tevoren al contact met ze op.
1: Ja.
5: Want ik ga met het bruidspaar echt op zoek naar de liefde. Wat betekent dat voor jullie? Ik ga geen cv oplezen. Want ik vind dat iets, dat doe je maar als je tussen 6 plankjes ligt. En ik vind het wel veel leuker om dan samen met hun op zoek te gaan van ja, wat is dan jullie liefde en hoe verhoudt zich dat in jullie dagelijks leven?
3: Ja, maar ik vind het wel leuk.
4: Ja.
5: Ja, maar dat is het ook. En ik mag op zo'n belangrijk moment in het leven van een bruidspaar... kun je vertellen over de grootste dromen... en over de mooiste herinneringen, de stoutste ideeën, de toekomstplannen. En daar mag ik allemaal over schrijven en over vertellen. En ja, dan ga je toch geen cv vertellen. En dan ga je toch ook niet, en dat hoor ik nog zo vaak... dat vind ik zo jammer, een historieverhaal over de trouwlocatie. Dan denk ik, ja jongens, je bent trouwambtenaar, je bent geen stadsgids. Ja, dat vind ik echt zo zonde. Ja.
1: Maar jij bent wel een leuke baas, Saskia.
3: Ja, ik fantastisch. Moet jou hebben eigenlijk, natuurlijk.
1: Je
5: nou, dat kan hoor. Dan gaan we vandaag even bellen. Dat sowieso.
4: Maar zou jij, Florentien, nu, dit klinkt inderdaad als een hele goede babs. Je eigen babs af willen zetten?
3: Maar die heb ik nog helemaal niet gezien, hè. Die ga ik straks zien vanmiddag.
4: Ja, maar dat is toch niet normaal?
1: Ja, die zit dus vanochtend naar de radio te luisteren. Die hoort dat ze eigenlijk helemaal geen leuke babs is.
3: Nee, dat weet ik niet. Ik heb geen oordeel nog. Nee. Maar dat vanaf weet ik dat wel, natuurlijk.
5: Maar weet je jongens, er zijn legio babsen zoals ik. Hè. Ik ben, we hebben zo ontzettend veel leuke collega's die echt ontzettend hard hun best doen. En ontzettend veel werk insteken om de perfecte ceremonie te maken.
1: Ja, ik vind Saskia wel leuk. Ik zet jou wel op de lijst.
2: Waar kunnen we...
3: Ik ga wel even je opschrijven.
4: Wat moet je voor een bas betalen?
1: Oh ja, vind ik wel een goede vraag.
2: 200-300 euro.
5: Nou ja, ook dat wisselt enorm.
1: Ik heb wel eens begrepen dat ligt... Dirk Zeelenberg, die vraagt 5000 euro.
2: Zo!
1: Ja. En dat kan ook vooruit lopen.
3: Die
5: zit wel aan de bovenkant, zeg maar.
4: Maar ik hoor van iedereen dat hij een hele vervelende vent is.
3: Ja, ik ook, dus ja.
1: Dat weten we
5: dat
1: gewoon
5: weet ik
1: niet.
5: Ik heb geen ervaring met hem, dus dat weet ik niet.
1: Maar wat, Saskia, stel we willen jou inhuren. Waar moet je aan denken ongeveer?
5: Nou ja, je bent gemiddeld, ben ik met een bruidspaar die ik als zzp'er trouw, ben ik zeker 20 tot 30 uur bezig.
3: Zo. Ja, maar dit is natuurlijk last minute, hè?
4: Ja, dat is nog...
5: Ja, dat is last minute, dat klopt.
1: Dan krijg je het last minute tarief.
5: Ga je wettig trouwen, Florentien? Of ben je voor de wet al getrouwd en is het ceremonieel zaterdag?
3: Dus, nou, we gaan het wel officieel om laten zetten van geregistreerd partnerschap naar trouwen.
5: Ja, en dat gebeurt ook echt zaterdag.
3: Ja.
5: Ja. Nou, dan hebben we al een uitdaging. Want ik moet, om dan jullie te trouwen, moet ik eenmalig aangesteld worden... tot trouwambtenaar in de gemeente waar jullie gaan trouwen.
1: Ah, dus dat kan eigenlijk helemaal niet.
5: Dat is een hele uitdaging met nog 48 uur te gaan.
4: Ja, ja.
3: Wow. Maar ja, we kunnen er ook een ceremonie van maken.
5: Nee. Ja, hoor.
2: Gepast waar je bij zit.
3: Ach, ja. Maar ja, we gaan eerst even een gesprekje aan met de huidige babs. En ik ga jouw nummer zeker hanteren. Of opschrijven.
5: Dat
3: Nou ja, we gaan het zien.
2: Waar kunnen we jou vinden, Saskia?
5: Ik heb mijn eigen website.
3: Waar woon jij eigenlijk?
4: Ach, kom op, wat is dat nou? Het is geen bootprogramma.
2: Pas op, hoor, straks staat ze voor de deur.
4: Ja, maar woon je, wat voor auto rijden?
3: Ja, misschien moet je wel 200 kilometer rijden.
2: Kijk eerst nou even op de site van Saskia.
1: Wat is de site, Sas?
5: www.2marry, dat is het cijfer 2 en Mary in het Engels.
1: Oh, ja. Oké, nou, wij gaan eens even kijken.
4: Even iedereen kijken to Mary.
1: Oh ja, ik zie ook nu een foto erbij. Nou, je bent een leuke babs, Saskia.
5: Nou, dankjewel.
1: Nou, lief dat je even reageerde. En ik zou zeggen, een geweldige dag vandaag. En we noteren je nummer.
5: Nou, hartstikke goed. En Florentien, ik heb de volste vertrouwen in dat het goed gaat komen met jouw trouwambtenaar. Dus ik weet zeker dat ze er een superleuke dag van gaat maken.
3: Nou, dat is lief.
1: Oké, okay, hoi. Okay.

0: 2-1 bij Radio 538. Vrijdagochtend, goedemorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Daar ben ik altijd even benieuwd naar. De app van 538 is de plek waar je het doorgeeft. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken. En dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon even ingedrukt. Kun je even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag dus. En altijd wel leuk om ook even erbij te horen. Waarom ben je al wakker op dit vroege tijdstip? Of ja, misschien ben je ook nog wakker. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat je in de beveiliging gewerkt hebt de hele nacht. Of in de zorg. Of dat je als bakker aan de slag bent geweest. Misschien ben je vrachtwagenchauffeur. Misschien doe je de kranten rondbrengen. Wat het ook mogen zijn. Leuk om dat er ook eventjes bij te horen. Ja, samen met dus jouw goeiemorgen. Want hoe klinkt die? Ja, hier staat geen naam bij.
1: Goedemorgen 538. Vandaag gaan we weer een dekkapel plaatsen. En daarom zijn we nu al onderweg. Oh, maakt er nog een mooie show van.
0: Ja, daar gaan we ons best voor doen. En het dakkapellen plaatsen. Succes ermee in ieder geval. Werk ze. Rick.
2: Goedemorgen Floris. Waarom ik zo vroeger in die auto zit, is omdat mijn opdrachtgever verzint dat ik aan de andere kant van het land mocht gaan werken.
0: Och, ja.
2: Maar goed. Probeer ook weer een beetje per tijd terug te gaan, hè. Ik wil graag mijn neef even de groeten doen die ergens achter me gaat jellen, jongen, joh. Ik wens jullie een hele fijne uitzending, mannen. De mazzel.
0: Yo, de mazzel. Nou ja, de andere kant van het land is even een stukje rijden. Dan wil ik zeggen, rij voorzichtig. En de groeten aan je neef bij deze gedaan. Marcel.
3: Goedemorgen. Onderweg naar Utrecht om lekker te gaan maaien voor Floranova. Een fijne dag allemaal.
0: Heel goed. Utrecht, hè, dat is de plek waar ik woon. En ook Niels trouwens van de ochtendshow. Fijn dat daar in ieder geval de gezonnetjes weer lekker strak gemaaid worden. Dank je wel daarvoor en een goede morgen. Gerben kwam ook nog binnen.
4: Goedemorgen deze morgen. Even Lars en Mo oppikken. En dan de rest van de dag de bouw onveilig maken. En dan bijna weekend.
0: Oh, lekker. Bijna weekend. Gerben, ook jij een hele goede morgen. Op weg naar de vrijdagochtendeditie van de 538-ochtendshow. En op weg naar een beetje een wisselvallige dag. Wolken en zon wisselen elkaar af. In het noorden kan vanmorgen nog een buitje vallen. 18 tot 21 graden wordt het vandaag. En dit is Dr. Elben bij 538. En it's my life. We'll

0: was Blue en Malieve Edge of Desire bij Radio 538 op deze vrijdagochtend. Goedemorgen, waar je vandaag ook weer kans maakt op een heerlijk mooi geldbedrag. De stemmenjacht gaat verder, zometeen in de ochtendshow. 4000 euro zit er in koffer 3 en er zit ook een stem in verstopt van een bekende Nederlander. Weet jij van welke bekende Nederlander die stem is? Dan is die 4000 euro voor jou. Tenminste, als je je even hebt aangemeld via de site 538.nl... of via de app van 538, even op de knop drukken. Dan bestaat de kans dat je vandaag in de ochtendshow dus een poging mag wagen voor jouw kans dus ook op die 4000 euro. Zou toch lekker zijn, hé? Zometeen om 6 uur zijn ze er weer om je verder mee te nemen deze vrijdag in met een nieuwe ochtendshow. Tot die tijd nog even terug naar gisteren.
1: Weet je wat ik me gisteren... Je hebt wel eens van die dingen dat je na zit te denken. Ik las gisteren een artikeltje dat ik me ineens afvroeg: waarom hebben we eigenlijk 2 neusgaten?
2: Om te ademen.
1: Ja, maar waarom is dat niet 1 gat?
2: Goeie vraag.
3: Nou, ik heb
1: het is
3: gehoord.
1: Allemaal door hetzelfde. Het komt uiteindelijk op hetzelfde punt uit. Hoezo moet er een schotje tussen?
3: Ik heb wel eens gehoord dat als je 1 neusgat dicht doet...
1: Ja.
3: Dat dan andere gebieden van je hersenen geactiveerd worden. Bijvoorbeeld je creatieve gedeelte.
2: Dus kun je ook alles wijs maken. Nee.
1: Maar je kan nee. toch, je had toch net
3: dus
1: zo...
3: Dus het heeft met je functies in je hersenen.
1: Maar je hebt toch ook... Je anus is toch ook 1 gat? Waarom zou daar nog een schotje tussen moeten?
2: Of je mond.
4: Ja, hij ja, is 2, dan moet je 2 keer afvegen.
1: Nee, ja, maar dat is met je mond wat Tim exact zegt. Dat is ook 1 gat. Waarom moet je neus in 2 gaten bestaan?
2: Goeie vraag.
1: Ja, ik heb geen idee. Ik denk toch van, je kan je ook al vragen, gaan we doen met je leven?
2: Ja, het zijn zo van die vragen des levens, die kun je opeens bezig houden.
1: Ik dacht van, joh, ja, dat is een gek iets.
2: Maar heb je het al
1: Kijk,
2: opgezocht?
1: 2 ogen, snap ik. Want dan wordt je gewoon je gezichtsveld wordt een stuk breder. Doe maar 1 oog dicht en de helft zie je niet meer. Dus die begrijp ik nog wel.
2: Ja.
1: Maar een neus, dat ik dacht, ja, eigenlijk onzin dat je...
2: Nou, dit is wel... toevallig hebben wij natuurlijk in onze vrienden van deze ochtendshow... hebben wij een KNO-arts.
4: Ja, Dennis.
1: Die Dennis, KNO-arts van de sterren.
4: Ik ben hem al aan het appen.
2: Oh. Die kan het ons ongetwijfeld vertellen.
1: Is dat mevrouw Jansen de keel omhandelen waarschijnlijk?
4: Volgens mij, het is vandaag donderdag. Het is voor mij operatie.
1: Operatie,
4: ja? Ja, ja.
3: Oh. Tot nu, ja, ja. Maar ik weet zeker dat er wel een kern van waarheid in zit, hoor. Van wat ik zeg.
1: Met je hersens. Ja, maar dat is niet de functie van 2 neusgaten. Want niemand gaat... Oké, ik heb mijn creatieve kant nodig, weet je wat? Ik doe mijn neusgat dicht.
3: Nou ja, goed. Het heeft volgens mij wel met het activeren wel van verschillende hersenen.
1: Nou ja, mocht iemand het antwoord weten.
2: Maar ik vind het wel een goede vraag.
3: Het is een goede vraag.
1: Ja, dat is toch iets dat je denkt, ja, hoezo? Ja,
2: dit is er een in de categorie nooit bij stilgestaan. Maar
1: je ziet er denk ik ook wel heel gek uit als je neus 1 gat zou zijn. Ik denk dat dat heel raar aanzicht geeft.
2: Oh.
1: Denk je niet?
4: Ja, zeker.
2: Ja, want dan kijk je zo bij iemand zijn hoofd in.
4: Ik heb toch wel meestal gasten die zoveel gesnoven hebben. Weet je, dat ze daartussen schortje
1: hebben. Ja, ik vraag me altijd af of dat echt waar is.
4: Ja, 100%.
1: Of dat daadwerkelijk
4: zo... Nee, dat komt door het snuiven, ja.
2: Dat je tussenschotje verdwijnt.
4: Ja, ja. Ja.
2: Dus die zouden we het ook kunnen vragen. Van, joh, merk je enig verschil?
1: Ja.
2: Ben je nu creatiever nu het schotje ertussenuit is? Nou, we gaan dit even uitzoeken. Wel een leuk vraagstuk.
1: Een stukje wetenschap.
2: Zouden we toch in principe voor 10 uur vanochtend zouden we dit op moeten...

0: Lekker om weer eens te horen. George Michael en I Want Your Sex bij Radio 538. Goedemorgen, vrijdagochtend op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur gaan ze weer van start. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren. Ja, gisteren vertelde Niels over dat hij op de bank een beetje zat na te denken.
1: Ik denk een beetje uit je neus tegen.
2: Waarom moet ik de 2 vingers voor gebruiken?
1: Maar jouw vraag was, waarom hebben we 2 neusgaten?
2: Wat is het nut van 2 neusgaten? En waarom is het niet gewoon 1 gat? Want een mond, wat jij terecht zei, Tim, een mond is ook 1 gat. Ja. Er zit ook geen schotje tussen. Nee.
1: En nou hebben wij gelukkig een hoop vrienden van dit radioprogramma. En een van die vrienden is KNO-arts. Dat is Dennis Cox.
3: Is de beste, hè? De KNO-arts.
1: De beste KNO-artsen van Nederland. En wij hebben Dennis even aan de telefoon. Dennis, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen.
1: Ja. Heb jij deze vraag vaker gekregen?
4: Nou, eerlijk gezegd niet.
1: Nee.
4: Eens moet de eerste keer zijn.
1: Ja. Maar het is wel een goede vraag, toch?
4: Het is een hele goede vraag. En, maar eigenlijk... maar eigenlijk is je mond ook niet 1 gat. Want als je goed in je mond kijkt, zit daar in het midden je huig.
1: Ja,
4: en wij zijn opgebouwd uit 2 helften. Die helften die groeien naar elkaar toe. Als je nog ergens in de buik van je moeder zit. Ja. Dus als die 2 helften naar elkaar toe gaan, dan bouw je uiteindelijk je lichaam. Dus daarom heb je ook aan allebei de kanten een oog, aan allebei de kanten een hersenhelft, een arm en een been aan 2 kanten.
2: Het is eigenlijk een soort kitnaad, is het.
4: Eigenlijk is het de kitnaad. En die kitnaad in je neus is je neustussenschot. En die verdeelt dus het neus eigenlijk in 2 helften. Waardoor je neusbijholtes dus ook eigenlijk los van elkaar van lucht kunnen worden voorzien.
1: Ja.
4: En wat veel mensen niet weten is dat we onze neus niet de hele tijd tegelijk gebruiken. Dus je gebruikt aan de ene kant eerst je ene kant en dan je andere kant. Waardoor de lucht op die manier beter bevochtigd wordt. En het slijmvlies van je neus ook even rust krijgt.
1: Hé, hey, wat grappig. Dus dat wordt automatisch gereguleerd eigenlijk?
4: Ja, en 's nachts merken sommige mensen dat. Dat 1 neusgat dicht gaat zitten. En dan draai je eigenlijk automatisch op je andere zij. Waardoor het andere neusgat dicht gaat zitten.
1: Wauw.
2: Maar ik heb het idee dat ik nu door mijn neus adem. Dat er op het gelijke moment dezelfde hoeveelheid lucht ingaat. Maar dat is dan ook niet zo.
4: Dat is niet helemaal zo, nee.
2: Ah.
4: En dat, onbewust wisselt dat dus een beetje. En je hebt nog 8 vingers over als je met 2 vingers in je neus zit. Dat is ook handig.
5: Maar ik heb wel nog een vraagje. Want stel je doet even 1 neusgat dicht. Hè, een tijd, of een paar seconden. Of een, weet ik veel, 30 seconden. Is het dan zo dat je een ander hersengebiedje activeert? Bijvoorbeeld je creativiteit of je organisatievermogen. Of is dat lulkoek?
4: Nou, er zijn mensen die geloven dat dat zo is. Maar die bedenken iets anders dan dat de geneeskunde bedenkt. Want in principe gaat die lucht aan de achterkant gewoon hetzelfde gat in. Dus er verandert niks aan hoe de lucht in je longen komt. Ja. Want dat is het belangrijkste wat je met je neus doet.
1: Ja.
4: Ruiken en ademhalen.
5: Dus het is lulkoek.
4: Medisch gezien is er geen verklaring voor. Maar er zijn mensen die daar andere ideeën over hebben. Okay. Laat ik het zo zeggen.
1: Oké. Nou, wat, leuk, goed antwoord, Dennis. Fijn dat je ons
3: hebt. Bedankt voor dit consult.
4: Graag gedaan. We rekenen wel weer af.
1: Stond je te opereren? Nee, toch?
4: Nee, ik zat in een vergadering.
2: Hebben we je mooi gered.
4: Lekker weer.
1: Wil je anders blijven hangen? We gaan allemaal leuke platen draaien.
4: Ja, kom maar door met je vragen. Nee, heel goed.
1: Dennis, mooie dag, hè?
4: Fijne dag.

0: Elton John en Dua Lipa, Cold Heart bij Radio 538. Goedemorgen, vrijdagochtend. En je bent aangekomen bij een kakelverse editie van de 538 ochtendshow. Ze staan weer voor je klaar. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze vrijdag in richting dat weekend. Lekker! Nog leuker, je kunt vandaag de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt eigenlijk dodelijk simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538... met als doel om zometeen in de uitzending te komen in de ochtendshow. Je opent dan de ochtendshow en je bent de eerste luisteraar. En in ruil daarvoor komt dan het Ik was de eerste luisteraar t-shirt jouw kant op. Het collectors item, zeg ik er maar eventjes bij. Kan dus voor jou zijn door te bellen 0909-30538. Heb een mooie vrijdag, een nog beter weekend en veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang. Die werd verstoord door tegendemonstranten. Het grootste deel is alweer vrij. Ze werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar het niet mocht. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Maar premier Jette zegt dat praten met de BBB niet meer nodig is. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Kamer. En in de Europa League heeft de NEC een flinke pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. Gaan we naar het weer. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe een bui vallen en het wordt 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Ja, en dan eens even kijken waar de files staan. Niels, heb jij een overzicht?
4: Ja, één probleem op de A15 Ridderkerk-Oost-Voorne tussen Veerpont, Engeland, Elbeweg en de havens 6200, 7000. Daar is de oprit afgesloten en dat zorgt voor een vertraging van 5 minuten.
3: Ja, en dan is er dadelijk hier de eerste luisteraar. Wij zoeken er één via 0909-30538. Dus voel je je geroepen om vanochtend hier eventjes de radioshow te openen. Dat is altijd best leuk, want dan krijg je een t-shirt voor. Bel dan met 0909-30538. Dus 0909-30538. Voor de eerste luisteraar op deze laatste dag van de werkweek.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
9: Meld je nu.

0: goede vraag. Ik hoop het wel. 4 over 6, van harte welkom voor deze vrijdag. Het is 18 september.
1: Nog 1 dag, hè?
0: Wat zeg jij, Rick?
1: Nog 1 dag.
0: En dan gaat ze trouwen. Oh ja, dat is... ben je al een beetje zenuwachtig eigenlijk?
2: Nou ja, ik vind het wel steeds spannender worden.
0: Toch wel?
2: Ja.
0: Maar ga je nog iets leuks doen?
2: Was ik ook weer en ben ik toch een beetje onhandig. Heb ik mijn kettingje kapot getrokken. Dus ja, die heb ik ook ooit een keer van Emiel gekregen.
3: Dat is slecht teken, symbolisch.
2: Ja, niet handig. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik zit nu alleen nog maar buiten naar het weer te kijken. Want ik hoop zo dat het niet gaat regenen.
0: Volgens mij wordt het best een aardige dag.
2: Ja, ik hoop zo, ja.
0: Nou, morgen stapt ze in het huwelijksbootje met haar verloofde. Al 6 jaar lang verloofd. En morgen gaat het dan daadwerkelijk gebeuren. De big day. Nou, fijn hoor, Flo. We leven met je mee.
2: En Wil zei vanochtend, is de laatste dag dat je als vrijgezel naar je werk gaat.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Eentje. Helemaal niet zo bij stilgestaan, nee. NEC is de competitiefase van de Europa League begonnen met een ruime nederlaag tegen Juventus. In Turijn werd het 5-0. Bij rust stond het al 3-0 voor Juventus.
3: Ken je dat? Afdrogen. Oh, jongen.
0: NEC heeft nu een maand de tijd om de Europese wonden te likken. Op 15 oktober wacht in Nijmegen Levski Sofia. Trainer Dick Schreuder die reageerde na afloop van de wedstrijd tegen de oude dame.
4: Je ziet gewoon dat er bepaalde dingen zijn die anders moeten. Die, waar we hard aan werken, maar dat gewoon totaal niet, nog niet goed genoeg is.
0: Nog niet goed genoeg? Nee. NEC zit er ook niet helemaal lekker in nog.
3: Die staat op dit moment geloof ik 10e of zo in de competitie.
0: Nou, hadden afgelopen weekend in de competitie ook echt een hele zware wedstrijd.
3: Nou, bij Juventus werd echt gewoon de deur opengezet. En het leek wel of Juventus een poppetje meer heeft dan, weet je wel? Ja. Zo van, joh...
0: Toch wel een klein beetje kwaliteitsverschil.
3: Ja.
0: Wij hebben Ashley aan de lijn, die komt uit Haarlem. Goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
0: Hallo Ashley.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen en welkom bij ons in de ochtendshow. Ik zie jij werkt in de ouderenzorg.
5: Ja, klopt ja.
0: Ja, en vandaag ook weer aan de bak?
5: Ja, zeker. Laatste dagje voor het weekend.
0: Oh, en dan heb je wilde plannen?
5: Ja, nou ja, wild. We gaan morgen naar een Oktoberfest, dus ik ben benieuwd.
3: Oh, dan moet je je dierendol aan.
5: Ja, toch? Die hangt al klaar.
0: Oh, je hebt er een, ja?
5: Ja.
0: Een echte?
5: Nou, geen echte hoor,
3: shine. Toch? Want
0: het zijn duur, die dingen.
5: Ja, die zijn heel duur.
0: Ja, een goeie.
3: Maar heeft jouw partner dan ervan uitgaande dat je met je partner gaat? En stel dat de man is, doet hij dan ook... Is
0: de lederhozen.
3: De lederhozen aan, ja.
5: Nou, er is geen partner, maar de vaders en moeders die gaan vast ook wel mee.
3: Oh, dat is een beetje zo'n swingers...
5: Nee.
3: Nee, geen sleutelspel aan het...
5: Nee, alsjeblieft niet.
3: Oh, oké.
0: Maar is het jouw eerste Oktoberfest, Ashley?
5: Ja.
0: Ja, het is echt een dingetje. Langzaam maar zeker komt het... Het is groter.
3: Ja.
0: Het is heel groot aan het worden in Nederland. Want, officieel moet je ze ook eind september moet je ze houden, geloof ik.
3: Ik heb geen idee.
5: Ik heb geen idee, maar het is voor het eerst in Haarlem, dus ik ben heel benieuwd.
0: Nou ja, ik wens je veel plezier erbij. Je weet, daar wordt bier gedronken. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
5: Absoluut, bier drinken en dansen, dat was het.
0: Nou, dat klinkt als een heerlijk weekend. En dat ook nog in de wetenschap dat jij vandaag de hele dag...
6: De eerste luisteraar.
0: ...bent, want je krijgt een shirt van ons.
5: Nou, helemaal leuk, dankjewel.
0: Is geen combinatie met een derendol, het shirt, maar het voor een ander moment.
5: Komt goed.
0: Hey, maak er een mooi weekend van en blijf lekker luisteren, hè?
5: Ja, super.

0: Ja, ik blijf het een geweldige artiest eraan vinden. Purple Disco Machine. Samen met Kungs Substitution hier.
1: Grappig is dat we daar ook niks meer van horen.
0: Nee.
1: Zijn er ook een DJ-formatie, is het toch?
2: Ja.
1: Maar het is, dit is van een jaartje of 4, 5 geleden.
0: Ja, en ze hadden toen op een gegeven moment... dacht je van, nou, hier gaan we nog heel veel van horen. Van de Purple Disco Machine. Maar dat is...
1: Dat is in een... iemand heeft Duitsers, machine, toch?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Een stille tot gestorben.
0: Ja, het is een Duitse DJ en muziekproducent.
1: Ja.
0: Maar de machine staat even uit.
2: Maar donderdag staan ze op Ibiza.
1: Ibiza, lekker.
2: En dan een paar dagen naar de hand in Denver.
0: Zo.
2: En dan even kijken, de 19e is morgen staan ze in Hamburg.
1: Oh, nou, dan ga ik daar naartoe. Leuk. Man.
2: Dus ja, ze hebben het redelijk druk. De Purple Disco Machine.
0: De Purple Disco Machine.
1: Ik dacht wel nog, Flo, de huwelijk is natuurlijk aanstaande.
2: Ach.
1: Ik dacht, even belangrijk voor onszelf. Voor als we, stel dat Flo, die trouwt natuurlijk morgen. En we zouden maandag haar werkplaats, haar werkplek willen versieren. We hebben sinds gisteren hier bij Talpa, hebben we een versierpolicy. Ja, maar dat is even...
2: Een versierpolicy?
1: Ja, we hebben een versierpolicy in het bedrijf.
2: Hè?
1: En dat gaat niet personeel onderling, laat maar zeggen. Dat je niet bij de koffiejuffrouw denkt, dat was vroeger. Deze schone dame, die wil ik wel aan de haak slaan. Nee, het gaat echt serieus. Maar er is dus iemand die zich hier druk maakt intern over de slingers.
2: Nee, je maakt een geintje.
1: Ja, nee, zeker. Het onderwerp is, we hebben zo'n interne... Mag je dat delen of niet? Ja,
2: intranet.
1: Ja, hebben we zo'n interne website natuurlijk... waar alles op gedeeld wordt. We zijn een groot bedrijf.
2: Dus een zeer groot bedrijf. En succesvol, hè?
1: Zeker. Maar
2: zeker in de ochtend.
1: Dus het gaat hier om... de kop is versierdrang.
2: Versierdrang?
1: Moeten we daar... Ik ben ook benieuwd. A, is er meer versierpolicy op bedrijven? Is het een algemeen iets?
2: Maar hebben jullie versierdrang?
1: Nou ja, in het weekend zeker. Maar,
2: ja, maar niet
1: door de...
0: Niet op dit tijdstip.
2: Nee.
1: Maar we mogen geen slingers meer aan het plafond hangen.
2: Dat snap ik wel.
0: Want?
2: Nou ja, dan gaan de punaises in en weet je, dat
1: maakt het.
2: En tegenwoordig zijn het natuurlijk allemaal...
0: Maar het mooie van die systeemplafonds is, die we overal hebben, dat je ze heel makkelijk op kan tillen.
1: En daar zit het hem in.
0: Oh.
1: Wij hebben, laat maar zeggen, van die plafonds die je ook bij de gemiddelde oude Chinees tegenkomt. Maar bij de Chinees zijn ze dan messing en bordeaux rood. Die plafondetjes. Maar wij hebben natuurlijk ook dat ook kantoorpand wordt helemaal volgehangen met systeemplafond. Want dat werkt makkelijk en snel.
0: Met van die tegels, ja.
1: Precies. Maar hier staat dus een verjaardag, kerst, jubileum of gewoon iets te vieren. Versieren mag elkaar, je bureau of de rest van de werkplek. Leef je uit, zolang je het plafond maar met rust laat.
3: Dus je mag wel op een deur iets plakken.
2: Ja.
1: Nee, je mag hier helemaal niks plakken op deuren, niet op muren.
3: Maar waar moet je het anders plakken?
1: Nou ja, om jou heen. Wij wikkelen jou maandag...
2: Wikkelen we jou in.
1: Of je stoel, dat mag.
2: Ja.
1: Maar eventjes kijken, zeggen ook, nou, hoe gezellig ook, de plafondplaten mogen niet worden verschoven.
2: Ik denk ook te maken met luchtcirculatie en zo.
3: Ja, maar als jij een leuk
1: magneten, plakband of andere bevestigingsmaterialen aan het plafond zijn ook niet toegestaan.
0: Weet je, wat streng allemaal.
1: Ja, je mag ook niemand aan het plafond hangen. Dat was...
2: Ik vind het ook een beetje tikkie ongezellig.
1: Wat? Een versierpolicy.
2: Ja, een versierpolicy. Maar
1: laatst was hier onlangs een collega van ons 20 jaar in dienst. En dat is toch het hele, weet je, alles een beetje volgeslagen.
2: Gezellig, man.
1: Met slingertjes hier, slingertjes daar, een 20, een taartje.
3: Nou, dat denk ik toch even.
0: Ik denk dat het daar fout is gegaan. daar zijn we met z'n allen enorm over de scheef gegaan.
2: Ja.
0: Hebben we vlaggetjes aan het plafond gehangen. Ja, dat is,
1: ja, die hingen aan het plafond inderdaad.
0: Daar is het iemand meteen ingegrepen.
1: Vorige week was Frank Daanen jarig. Ja. Toen heeft Iris, die heeft hier ook nog vlaggetjes in de studio.
2: Je hebt op zijn flikker gekregen.
0: Plafond.
2: Ja.
0: Hoe haal je het in je hoofd? Ben jij nou helemaal gek geworden?
3: Maar van welke afdeling komt dit dan?
2: De afdeling zeiken.
3: Maar ze hadden natuurlijk ook een mailtje kunnen sturen van... wij helpen jou versieren.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, maar die afdeling kan niet de hele dag. Maar er werkt hier 1200 man. Dan heb je een fulltime versierafdeling.
3: Ja,
2: dan
3: maar hier zit blijkbaar ook versierder. Een fulltime persoon op. Hier is over vergaderd. Hier is over...
2: Maar hier
3: zitten uren in, hoor. Voordat dit
2: heeft dus iemand dit op het internet gezet. En ik heb het op het internet gezet, jongens. Ja.
0: Ja. Dat zal ze leren.
2: Dat zal ze leren.
0: Nee, ik heb keihard ingegrepen. Ja. De maat is nu echt vol.
1: We hebben een versierpolicy.
0: Nou, ik ga er rekening
1: mee. Houden rekening mee.
0: Maar dan moeten we maandag eventjes... Want je bent er wel gewoon maandag, toch, Flo? Je gaat niet meteen op wereldreis.
3: Nee, dat doe ik later.
0: Nee, okay.
2: Ook nog, sowieso.
0: Ja. Maar maandag ben je er gewoon...
1: De witte broodsweken beginnen dan.
2: Ja.
1: Zo heet dat, toch?
2: Ja.
0: Ja,
2: dat wordt knallen.
3: Reken maar.
1: Een kussentje op je stoel leggen.
3: Wat?
1: Kussentje op je stoel.
2: Ja, wat wielrenners wel doen, hè? Dan doen ze rauwe biefstukken tussen.
1: Ja,
2: 100%.
1: Houd toch op.
2: Echt? Ja. Als ze last van de...
3: Ja?
2: Ja.
0: Nou, en dan nemen we ook een biefstukje voor je mee. Ja. Ben jij trouwens voor het huwelijk speciaal naar de kapper geweest, Rick?
2: Ik heb... ik ben wel naar de kapper geweest gisteren.
0: Ja, ik zie het, ja.
2: Ik denk, nou, voor hetzelfde geld nodig ze ons toch nog uit.
1: Ach, last minute.
3: Alles gaat last minute. Ja.
1: Jij zegt, ik ben voorbereid.
2: Ja. En ik heb ook gisteren voor het eerst laten scheren bij de... Bij de Turkse kapper.
3: Lekker
2: is
3: dat, hè? Rick.
2: Aardige vent was het ook, weet je wel. Ja. En luister altijd naar 538, zei hij.
0: Doet deze Turkse kapper ook je neusharen? Uitdrukken.
2: Nee, maar dat is hartstikke slecht.
0: Zo, dat doet pijn.
2: Nee, maar dat is hartstikke slecht, moet je nooit doen.
0: En de orenharen wegbranden. Ja. Doen ze ook
2: niet doen.
3: Dat ook snap
2: niet doen.
3: Ik ook niet. Nee. Dat is echt slecht.
2: Hij wil mijn schaamhaar nog eventjes bij. Oh, ja.
0: Nee, dan ben jij klaar voor het huwelijk. Hartstikke goed. 10:30 in de ochtendshow van 538. Met Sven Seniers, Somebody New.

0: woonde tot zijn 14 in Zuid-Afrika, maar is verhuisd. Hij dacht, ja, Zuid-Afrika is een prachtig land, maar het kan nog mooier. Ik ga naar Almelo, want daar woont hij tegenwoordig. Ja, deels Nederlands. Somebody new. En dat is hij dus ook aan het hit Firmament met dit liedje. Overigens krijgen we van veel luisteraars door dat het niet bevestigen van slingers aan het plafond ook met de brandveiligheid te maken kan hebben.
1: Oh, ja.
0: Ja, dus dat is wel even...
1: Ja, die moeten we in acht nemen.
0: In
1: ja.
0: dat geval...
1: In dat geval gaan we erin mee.
0: Maar alleen in dat geval.
1: Ja.
0: Goed, dit is de ochtendshow. Met het laatste nieuws van Florentien zo dadelijk.
2: Nou, een borstverkleining kan toch vreemder uitpakken dan je denkt.
0: Ah, kijk aan. Temper City staat voor je klaar. Je hoort Flair binnen nu een paar minuten. En je maakt kans op de badjas. Want lekker naar de wekker is onderweg met een extra keuze. Het is vrijdag, dus zometeen ook een vreemde eend.
3: Even bellen hoor.
4: Yo, Fleming.
3: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
4: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
5: Hoi, met Emma.
4: Yo, Ronnie hier.
3: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: De streamers. Alle info op 538.nl.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker!
13: Kippie!
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Rozer!
14: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
21: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
24: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
25: Nee.
0: proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
16: Ja, goedemorgen. Dit is het weerbericht voor vandaag. We zien geregeld de zon, maar ook stapelwolken. Vooral vanochtend hier en daar een bui. En de temperatuur 17 tot 20 graden. Nou, en dan eens even kijken waar de file staan, Rick.
25: Begin op de A15, Ridderkerk-Oostvoorne bij Havens 6200, 25 minuten vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel 36. En de laatste is de N218 Spijkenisse-Europort bij Kruidinger-Gors. De vertraging 9 minuten.
16: 1 over half 7, het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
26: Goedemorgen. Extreemrechtse organisaties roepen volgens Vrij Nederland op tot geweld. Morgen bij een grote rechtse manifestatie op het Malieveld. Er zouden oproepen rondgaan op de socials. Vorig jaar liep een rechtse demo in Den Haag helemaal uit de hand. En in Opheusden, Gelderland, zijn gisteravond meer dan 10 mensen opgepakt bij een anti-AZC-protest. Bij het gemeentehuis bekogelden ze agenten en staken zwaar vuurwerk af. En na ingrijpen van de ME werd het weer rustig. NEC dan kijkt nou niet echt met veel plezier terug op hun eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. Zondag hoopt de NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze namelijk in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles.
27: Weet je waar ik zo bang voor ben? Dat Utrecht had datzelfde probleem. Dat eigenlijk Europa net een tikje te zwaar is.
25: Ja, waardoor
27: voor
25: de competitie...
27: Nou, waardoor de beker en de competitie ook straks niet zwaar wordt, weet je wel. Dit soort clubs hebben niet de luxe die Ajax, Feyenoord en PSV hebben. Dat ze bijna twee kwalitatief goede teams kunnen opstellen.
25: Nee, jij zegt dan gaat dat eigenlijk op alle prestaties gaat het.
27: Dat is vaak zo'n zonde.
25: En weet je wat het is? Als je natuurlijk tegen Juventus moesten ze toch?
27: Ja.
25: Ja, dat is natuurlijk heel gaaf om te spelen.
27: Ja.
25: Maar dan moet je de week daarna weer naar
27: zondag tegen, Go Ahead Eagles is ook lekker bezig, hoor. Dus dat is echt...
25: Ja, Levski Sofia, dat is de volgende Europese wedstrijd. Dat is natuurlijk ook niet waarvan je zegt van... Nou, daar doen we het allemaal voor.
27: Het is een lastige situatie.
26: Na de tweede dag van de algemene beschouwingen kan premier Jette door met zijn kabinet. Maar het echte werk, dat begint nu pas. De regering zoekt steun van oppositiepartijen... maar wil zich gewoon niet binden aan links of rechts. Ja, en bij Klaver en Eerdmans klinken juist waarschuwingen van... als het kabinet niet kiest, dan helpen we later ook niet.
25: Nee. Dus dit is bijvoorbeeld Joost Eerdmans gisteren in de Kamer.
28: Gaat de premier over links of over rechts? Wij zijn bereid om te praten, maar niet als dat niet op voorhand duidelijk is.
25: Nee, dat is aan de rechterzijde. Dan kijken ze naar links, daar zit Jesse Klaver en die zegt dan weer...
29: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
25: Ja, een keuze maken.
27: Maar die Eerdmans, die zei dus eergisteren, je moet kiezen.
26: Ja,
27: toen in de avond zei hij, nou, ik geloof wel dat we er misschien op puntniveau uitkomen.
25: Hij wilde deelakkoorden.
27: Had hij er nog een nachtje over geslapen. En ik denk een beetje met zijn achterban gesproken. En toen kwam hij gisteren naar de Kamer en zei hij, nee...
26: Toch kiezen.
27: Nou,
25: volgens mij was het meer dat de rest van de Kamer daar helemaal niets voor voelde. Dus dat hij ook wist van, ik kan dit wel voorstellen, maar niemand gaat daarin mee. Ik ben dan de enige.
27: Ja.
25: Dus daar hebben we ook niks aan. Dus je zal toch moeten kiezen.
27: Ja,
26: hij draait wel een beetje. Nou ja, Rob Jette die gelooft dat het toch lukt. Komende weken, er wordt nu nadrukkelijk gekeken naar steun van Pro-JA21, SGP, ChristenUnie en 50+. Nou, ik ben benieuwd of het gaat lukken.
25: Ik vind hem zo flats, die Rob Jette. Ja. Ik vond hem in de verkiezingscampagne, dacht ik, nou, misschien dat hij het wel waar gaat maken.
26: Hij is helemaal niet daadkrachtig.
25: Hij staat daar echt, hij staat er zo ongelukkig te zijn.
27: Ik denk dat wie daar ook gestaan had, dat hele minderheidskabinet, dat schiet niet op.
26: Nee.
25: Ja, maar je hebt wel mensen die kunnen het dan nog een beetje, die kunnen het verkopen, weet je wel. Die, als je ze ziet staan, denk je, nou, ik geloof er wel in. En dat heb ik bij hem helemaal niet. Nee.
27: Aan de andere kant, ik zag Jusielkes gisteren de pers te woord. En denk ik ach man, dat zak je toch ook weg, joh.
25: De moed zak je hier schoen.
27: Ja, echt.
26: Roxanne Haas is dan, iedereen kent haar natuurlijk wel, zangeres. Zus van André, die heeft haar gewenste borstverkleining en borstlift ondergaan. Toen haar man Erik haar geopereerde borsten voor het eerst controleerde. Toen deden de twee toch echt wel een beetje een onverwachte ontdekking. Namelijk dat haar nieuwe tepels ineens heel klein waren.
27: Oh, oké.
26: Ja, dat is toch raar, hè? Je ondergaat zo'n operatie en je moet maar hopen dat het er mooi uitziet. Ja. En ineens heeft ze hele kleine tepeltjes.
27: Ja, je moet een beetje natuurlijk naar tepels, verhouding moet dat gereconstrueerd worden.
1: Maar die tepels veranderen toch niet?
26: Jawel, ze maken dan ook echt een nieuwe... Ik denk dat ze allemaal op een andere plek.
27: Als je grote borsten hebt, heb je ook grotere tepels, denk ik.
1: Zou jij daarover letterlijk...
26: Nou ja, dat zei André Hazes ook.
1: In een podcast waarin zij alles bespreken... zei André van, ja, je had wel ook, je had hele grote tepels. Dat waren een soort salamiplakken.
26: Salamischijven,
1: klinkt ook
26: zo
1: goor. Maar worden echt je tepels kleiner?
3: Ja, maar het is heel raar als je borsten kleiner worden... en je houdt dezelfde maat tepels. Dat ziet er niet uit. Dus ik denk dat een plastisch chirurg... die kijkt.
1: Dat denk ik niet, man. Ze maken niet de tepels kleiner.
27: Jawel, dat zegt ze toch.
3: De tepel, volgens mij heet het tepelhof, toch?
1: Ja.
3: Dat is, die maken ze een beetje maat.
1: Oké.
27: Ik heb wel het idee dat het een soort trend is op dit moment om...
1: alles te laten kleiner.
27: Ja, sowieso. We hebben natuurlijk Iron ook van de middagshow. Die heeft sowieso natuurlijk
1: de siliconen eruit
27: laten verwijderen. Ja. Omdat het toch blijkt dat dat heel slecht is. Maar dat er ook veel dames zijn die inderdaad toch ook last van de borsten hebben.
3: Als je hele grote borsten hebt, dat is echt lastig hoor.
1: Ja.
3: Want dat zul je altijd met je mee krijgen. Last van je rug. En,
1: nek. Ik heb er nu vandaag niet zoveel last van. Maar gisteren was het niet.
3: Jij kwam beamen dat het echt een pretje is. Nee. Flo, dankjewel even voor dit moment. Zometeen lekker naar de wekker. Wij maken ons op voor een lekker naar de wekker editie met drie opties. Want het is vrijdag, hè, dus zometeen ook de vrijdag.

0: Traverse City. Silverware. 6:30. Goedemorgen zeg. En gezellig dat je erbij bent vanochtend. De ochtendshow voor de vrijdag. En
1: lekker na de wekker.
0: Eens even kijken welke plaat zo dadelijk de gekozen plaat gaat worden. Wat is de leukste van de drie liedjes die wij klaar hebben staan?
2: Zou het uitmaken als je eerst de vreemde eet wint natuurlijk vaak. Maar als je die als eerste laat horen en dan een andere fragment als laatste.
0: De volgorde aanpassen.
2: Ja. Zou dat nog verschil maken, of niet?
0: We kunnen het een keer proberen. Zullen we beginnen met de vreemde eet?
2: Ja, laten we dat eens doen.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, ik vind dat lastig hoor, als patroontjes worden doorbroken. Maar,
2: ja. Dat is bekend.
0: Ja. Nou, dan gaan we eerst met de vreemde eet.
1: Oh, de vreemde
0: eet! Maar dat is dan ook optie 1 vandaag.
2: Ja, dat is optie 1.
0: Ja, dan moeten onze luisteraars ook even wennen. Als ze voor de vreemde
2: kijk, zie je iedereen even scherp houden.
0: Ja. De vreemde eet is

we zo een gek uitstapje. Nou, dan de liedjes die gewoon een aanleiding hebben om te draaien vandaag. Dan beginnen we met optie 2 dan. Joan Cathedral van de Human League is jarig vandaag. Zij is 64 geworden.

0: Ik ben vorig jaar nog naar het concert geweest. Dan,
1: ja, jij vond het wel tegenvallen, hè?
0: Ja, want dit liedje hebben ze niet gezongen.
2: Hè? Hoe kan het nou? Je doet toch de grootste hit?
0: Ja, dat zou je denken.
2: En Human hebben ze ook niet gedaan, zeg.
0: Nee.
2: Ah, wat zonde nou. Louise wel?
0: Nee, ook niet.
1: Oh. Of was je al naar huis?
2: Was je wel bij de Human liedje? Ja. De leden van Kiss verschijnen vandaag op deze dag in het jaar 1983... tijdens een speciale uitzending voor MTV... voor het eerst in het openbaar zonder hun kenmerkende make-up. Dat was even schrikken, maar opeens wisten we hoe ze eruit zagen. De heren die een hele grote hit scoorden met het liedje... onder andere I Was Made For Loving You. En dat is dan vandaag... Ja, het is een beetje ingewikkeld, maar dat is dan de derde optie. Dus als je die wil horen... ik heb geen fragmentje ervan, zie ik nu.
0: Oh.

0: stel, die wordt gekozen, moet vandaag helemaal zingen.
1: We hebben de plaat wel, maar het fragmentje heb ik.
0: Beetje amateuristisch.
1: Ja, ja, kan er ook niks aan doen. Dat is vandaag optie 3. Dus even alles op een rijtje. Nakatomi, optie 1, Children of the Night. Optie 2, The Human League, Don't You Want Me. En I Was Made For Loving You. Van Kirst, dat is de derde optie. Laat me weten wat de leukste.

0: van de nacht hier bij 538. En ja, dan is het tijd geworden om de uitslag met je te delen.
1: Oh,
0: ja,
1: is een beetje,
0: normaal hebben we natuurlijk altijd optie 3 als winnaar bij ons.
2: Het is warrig.
0: Het is een beetje
2: warrige vrijdag.
0: Maar we zijn eruit gekomen.

0: dat betreft. Want ja, de vreemde eend was vandaag de eerste optie. Nakatomi, Children of the Night. Dan hadden wij als optie 2 de Human League. Don't You Want Me.
1: We doen het natuurlijk ook een beetje. Er zijn ook al mensen die sowieso op vrijdag om 6:50 3 appen.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja.
1: En dat is dan, weet je...
0: Maar
1: dat
0: zijn de badjasjagers.
1: Ja, ja, en nu kunnen we dat een beetje doorbreken. Ja, we hebben ze toch even bij de neus gehad.
0: Nee, die hebben we even op het verkeerde been gezet. Ja, want juist. Die hebben nu allemaal, zonder dat ze het wellicht wilden, op Kiss gestemd. Met I Was Made For Loving You.
2: Nou, die is toch hartstikke leuk.
1: Ja, ja, ja, dat is ook.
0: Hey, maar even, ik vind ze alle drie hartstikke leuk.
1: Ja, dat is het.
0: Ik vind ze alle drie leuk. Dus het maakt mij helemaal niks uit. Maar we laten Martin de doorslag geven. Goedemorgen, Martin.
3: Hey, goedemorgen.
0: Chauffeur
3: eindelijk
0: uit Ede.
3: Ik keer door.
0: Ja, ja, het is je geluk, man. Je bent op de radio.
3: Oh, tof. Eindelijk.
0: Maar probeer je het al zo lang dan?
3: Ja, ik denk dat ik al... ja, zolang als jullie bij 538 zitten, probeer ik al mee te doen.
0: Oh, okay.
3: Ieder vrijdag stem ik eigenlijk wel.
4: Ja, ja, ja, maar met, in deze samenstelling of nog met Edwin?
3: Nee, met jullie.
4: Ja.
3: In deze samenstelling.
0: Ja, precies.
3: Ja, heerlijk.
0: Ja.
3: Ik ging niet elke ochtend pieren.
4: Goed zijn wij, hè?
3: Houd ja, jullie zijn...
4: Als je dit hoort...
3: 538 is de nummer 1 van Nederland.
4: Ja, kijk, nou, ja. Maar als je dit hoort, denk je toch bij jezelf... Ja, wat doen al die andere ochtendshows? Dan denk je toch bij jezelf, ga gewoon stoppen. Doe lekker non-stop.
3: Ik heb geen idee, ik luister er nooit naar.
4: Nee, precies. Nee,
0: dat is de enige juiste antwoord, ja. Martin. Ja. Ga je nog wat leuk doen dit weekend?
3: Ja, morgen heb ik voetbal met mijn zoontje. Ik ben trainer van het voetbalelftal van mijn zoontje. Dus dat hebben we morgenochtend een vroege wedstrijd.
0: Waar moet je heen?
3: We gaan naar Duiven bij Arnhem spelen wij.
0: Oh ja, nou, dat is altijd lastig, toch?
3: Geen idee. Oh.
0: Maar doen ze het een beetje goed
3: spelen,
0: in de
3: groep? Ja, we spelen nu tweede klasse, dus op zich... ja, we doen het aardig, dus
1: leuk,
3: we zijn lekker op weg.
0: Ja, heerlijk, man. Ja. Dat zijn toch de mooiste zaterdagochtenden?
4: Zeker.
3: Ja, zeker weten. Ja,
4: even,
3: ja.
4: Even weg van huis.
1: Zo negatief, man, de hele tijd.
4: Nou, ik denk dat het nou voor allebei de partijen leuk is. Namelijk jij met je zoontje. En ook voor je partner. Die heeft ook even momenten, hè? Me-time.
1: Ik denk dat misschien als er een moeders is, dat die ook gaat kijken, toch?
3: Ja, die werkt in de kantine, dus die heeft er de eigen dingen bij Blauw Geel. En mijn dochter moet ook voetballen, dus wat dat betreft is de hele family zit bij Blauw Geel.
1: Leuk, man.
0: Nou,
4: en welke, wat voor kleuren hebben jullie?
3: Ja, we hebben rood-zwart nu.
0: Martin, vandaag drie opties dus. In Lekker naar de Wekker, we hadden die vreemde eend op één. Nakatomi, Children of the Night. We hadden de Human League, Don't You Want Me. En I Was Made For Loving You van Kiss. Wat moet het worden?
3: Ja, Nakatomi.
0: Ja?
3: Ongetwijfeld. Ja, sowieso.
0: Dat is echt de leukste?
3: Ja, dat is jeugdsentiment. Dat is echt...
4: Dat is
3: lekker op. Dat is echt lekker op het vroege morgen.
0: Nou, dan gaan we die toch draaien. Je was namelijk niet alleen in de doorgever van optie 1. Maar by far de meeste stemmen kwamen daarop binnen. Dus we gaan hem draaien. Jij krijgt van ons een badjas. Ja, we hebben hem niet in blauw en niet in geel. Maar je moet kiezen tussen groen en paars.
3: Ja, dan wil ik een paasje, alsjeblieft.
0: Dan zorgen wij dat hij jouw kant op komt. Ik zou zeggen, maak er een geweldig weekend van. En een mooie wedstrijd dan, hè?
3: Gaan we zeker doen. Hartstikke bedankt.
0: Dag, Martin.
3: Hoi,
0: winnaar vandaag. Nakatomi, Children of the Night.

0: Katomi! En de Children of the Night. De vreemde eend vandaag, de eerste optie. Lekker naar de wekker. De meeste stemmen voor deze plaat. Ja, het was niet, we hoefden niet eens te tellen. Het was zo al duidelijk dat dit de winnaar zou worden. Wij hebben zometeen bij ons in de ochtendshow 4000 euro weg te geven. Met een beetje geluk tenminste in het spel Stemmenjacht. We spelen cover 3. Die stem is er nog niet uit. Dus ja, wellicht zometeen een winnaar of winnares hier op de radio. En we moeten even bellen met een vriend van de show. Die een bijzondere mijlpaal bereikt vandaag.
1: Oké.
0: Okay. Hij ziet Abraham.
1: Aha.
2: Hij ziet Abraham.
0: Ja.
1: En is dat omdat hij daar een afspraak mee heeft? Of heeft is dat een symbolische Abraham?
0: Oh, ik denk dat hij er ook best een date mee zou willen hebben. Maar het is... hij wordt 50.
1: Zo'n jongen.
0: Fred van Leer.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En
6: Bron, steeds slimmere energie.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van

0: De inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
5: Dank je.
4: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
5: Geen idee.
4: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
5: Ja.
4: Waarin dan?
5: Weet ik nog niet.
4: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Zo.
6: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: 538 Nieuws.
22: 7 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Extreemrechtse organisaties roepen op de socials op tot geweld morgen bij een rechtse demonstratie in Den Haag. Dat heeft Vrij Nederland ontdekt. Er is onder meer een oproep om in actie te komen bij een protest van Extinction Rebellion op de A12. Een rechtse betoging vorig jaar op het Malieveld ontaarde in een enorme geweldsexplosie. Het gaat niet goed met de nieuwe manier waarop mensen asiel moeten aanvragen in Nederland. Dat meldt onder meer Vluchtelingenwerk. Sinds

0: juni moeten asielzoekers hun aanvraag doen op een tablet. Maar vaak snappen ze de vragen niet en weten ze ook niet dat ze om hulp kunnen vragen als ze er niet uitkomen. En de familie van de pas overleden acteur Kees Geel heeft aangifte gedaan van identiteitsfraude. Op internet gaat een nepartikel rond waarin zijn naam en foto worden gebruikt om mensen naar een frauduleus cryptoplatform te lokken. De familie heeft ook melding gemaakt bij Marktwaakhond AFM. Gaan we naar het weer. Op de meeste plekken is het droog. Regelmatig zon ook. In het noorden kan af en toe een buitje vallen. En het wordt 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel Flo. Dan de files. Waar staan ze, Rick?
2: 1 file op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij havens 6200. De vertraging 24 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
4: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
9: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
8: Meld je nu aan.

zeg. Ik denk dat ik misschien maar even moet gaan schorsen. Dan kunnen we allemaal even een kop koffie nemen of een kop thee gaan drinken of een wandelingetje maken. Het is toch een kleuterklas.

0: Alleen in de categorie wordt eigenlijk iedere keer een beetje beter als je hem hoort.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Tenminste heb ik dan met de Summer. My body isn't ready om 7 over 7. Goedemorgen, vrijdag vandaag, 18 september. Nieuws vanochtend. Zorgverzekeraar DSW breekt dit jaar met de traditie om op de vierde dinsdag van september als eerste de zorgpremie voor het komend jaar bekend te maken. Aad de Groot van DSW die legde bij Pauw en de Wit uit waarom.
3: Het risico wat we lopen door het getreuzel, eerlijk gezegd, in discussies in Den Haag, is dat wij straks als zorgverzekers allemaal een iets hogere premie gaan opleggen dan misschien nodig is.
0: Ja, al dus Aad de Groot. Dus ze wachten eigenlijk allemaal op het kabinet dat maar niet over.
4: Kan het ook verlaagd worden? Nee, toch? Dat kan allemaal gebeurd niet.
0: Dat is volgens mij nog nooit gebeurd dat ze hem verlaagd hebben. Maar hij zegt wel, misschien komen we dan te hoog uit. En dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Nee. Je wil die premie zo laag mogelijk houden. Getreuzel dat ging gisteren door tijdens de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Jesse Klaver van Pro, die kreeg het tijdens die beschouwingen in de zaal de lachers op zijn hand. Dus ze wachten eigenlijk allemaal op het kabinet dat maar niet over.
4: Kan het ook verlaagd worden? Nee, toch? Dat kan allemaal gebeurd niet.
0: Dat is volgens mij nog nooit gebeurd dat ze hem verlaagd hebben. Maar hij zegt wel, misschien komen we dan te hoog uit. En dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Nee. Je wil die premie zo laag mogelijk houden. Getreuzel dat ging gisteren door tijdens de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Jesse Klaver van Pro, die kreeg het tijdens die beschouwingen in de zaal de lachers op zijn hand. Een opmerking tijdens zijn reactie op premier Jetten, die zorgde voor de nodige hilariteit.
5: Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
6: Als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
5: Als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Toch? Ja.
4: Nou, dat is een spindokter goed bedacht.
0: Ja, maar het is ook op het juiste moment plaatsen natuurlijk.
4: Ja, dat is waar. Toch, ik moet wel zeggen dat ik een beetje het filijnen van Wilders mis. Wilders had natuurlijk heel veel spreektijd nog tot vorig jaar.
0: Ja.
4: En dat is nu natuurlijk redelijk gereduceerd. En ja, Wilders is toch wel degene die, kijk, los van of je nou zijn plannen steunt of achter hem staat of niet. Maar hij heeft wel altijd...
0: Goeie die beter.
4: Ja. En hij heeft toch altijd hele scherpe opmerkingen of een grapje. Of...
0: Maar ik heb het idee dat bij Wilders het vuur er wel een beetje uit is.
4: Ja?
0: Ja, dat vind ik. Dat,
4: zeker
0: als ik hem zie zitten, denk ik, ja, hij is wel eens scherper geweest.
4: Nee. Okay.
0: Is mijn gevoel erbij, hoor. Maar, gisteren was de eerste aflevering te zien van het programma Casa di Bo. Lago di Bo, moet ik zeggen, want zo heet het tegenwoordig. Gerard Joning en Jutta Leerdam die waren te gast. Het was een leuke uitzending. En Gerard Joning die liet zich weer eens van zijn beste kant zien. Vertelde overigens dat hij een beetje verliefd aan het worden is.
7: Ik heb wel een paar weken geleden een heel leuk iemand ontmoet. En ik wil niet zeggen dat het verliefd is, maar dat vind ik wel een heel fijn mens. Maar ik kan die naam niet noemen, want dat zou...
8: Is een bekend iemand?
9: Het hoeft helemaal niet.
7: Nee. Maar dat wordt hij daarna wel heel snel, denk ik.
0: Hij wordt bekend.
9: Nou, dat kan natuurlijk iemand zijn uit BNB Vol Liefde. Dan.
0: Ja, maar wat? Bedoelt hij dan als ik hem bekend maak, wordt hij snel bekend? Of hij zegt...
4: Oh, zo uit BNB Vol Liefde?
0: Nou, hij zegt hij wordt hierna heel bekend.
9: Ja.
0: Maar
9: iedereen maar kijkt toch, daarnaar.
4: Nee. Hij wordt hierna heel bekend. Van als Joning bekend maakt wie het is, dan wordt hij maar...
0: Als hij zijn naam noemt, ja precies, oké. Overigens moet hij wel een beetje opschieten, want Gerard wordt ook een dagje ouder natuurlijk.
10: Weet je wat kut is als je ouder wordt? Als je nek vaker stijf is als je lul, dan word je gewoon echt oud.

0: 19 over 7 bij 58. Het is de ochtendshow voor deze vrijdagmorgen 18 september. Welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou, ben benieuwd.
1: Wordt er nog iets gevierd vandaag?
0: Nou, of er iets gevierd wordt. Hallo, het is een groot feest voor de gezelligste stylist van Nederland vandaag. Fred van Leer is 50 geworden. Fred, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens en meiden. Nou, wat pleuris vroeg weer, jongen.
0: Normaal.
3: Jij bent toch een vroege vogel?
2: Nou, ik was om 6 uur al up en running, want ik ga zo naar de sportschool. Ik dacht, zal ik al de vorm? Ik wacht eerst even jullie af en dan ga ik maar gewoon sportje.
0: Maar ben je elke dag zo vroeg?
2: Prices, hè?
0: Ben je elke dag zo
2: dat
0: vroeg?
2: Zeg je?
0: Ben je elke dag zo vroeg?
2: Ja, de laatste 2 maanden ben ik heel vroeg, ja. Ja, ga ik heel vroeg naar bed. Ik ben echt een oude lul, wat dat betreft. Een hele oude, saaie lul. Ja. 10 naar bed en om 6 uur eruit.
0: Lekker toch? Ja. Nou, keurig hoor.
2: Ja, joh, heerlijk.
0: Maar ja,
2: heb je wat van je dag?
0: Hé, maar 50 is wel even een mijlpaal die jij te vieren hebt vandaag.
2: Ja, het is wel, ja. Weet je, heel eerlijk, heel veel mensen zijn ermee bezig die hele week. Oh, Fred, je laatste week 40. En dan denk je, houd toch je bek. Ik voel me net zo kut als toen ik 30 werd. Dus nee. Ik voel me helemaal goed. Ik voel me, wat ik zeg, ik heb me eigenlijk de tijd niet zo lekker gevoeld als de afgelopen maanden. Goed, dus dat wil ik altijd zo vasthouden eigenlijk.
0: Wat fijn, wat goed om te horen.
2: Ja.
0: Hebben ze iets voor je gedaan? Want normaal gesproken, als je 50 wordt, hangt er een spandoek, hangt er natuurlijk boven de straat. Er staat zo'n pop in de tuin.
2: Nou, ik mag niet hopen dat ze een Abraham hebben, want die prik ik leeg.
0: Maar heb je al uit het raam gekeken? Staat er niks?
2: Oh, wacht even. Jongens, ik ga even niet uit het raam kijken, want dat zou toch echt leuk zijn. Nou, doe je ogen dicht. Wat zie je dan?
3: Niks.
2: Precies niks. Nee, joh, de armoe weer, joh.
0: Ja, wat zonde.
3: Ah, maar misschien komt
2: maar je
3: er
2: moet
3: nog.
2: Zelf die slingers ophangen.
0: Ja, dat lijkt wel. Maar ga je nog iets doen vandaag?
2: Nou, ik heb mijn vrienden hebben mij een soort interventie gegeven in de zomer. Toen zat ik er niet zo lekker in, om het zo te zeggen.
0: Ja.
2: En toen zei ik, ja, je moet nou toch wel iets gaan regelen voor je verjaardag. Want ja, als je het niet viert en alleen met de kindjes, ja, dan ben je ook zuur. Nou, ik ben heel blij dat ik naar ze geluisterd heb, want ik heb echt heel veel zin. Ik ga vanavond, vanavond komt er wel een groot feest, ja.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, met toeters, bellen, toestanden, optredens, gekkigheid.
0: Oh, wat gaaf.
2: En alleen maar leuke mensen.
0: Wie gaat er optreden? Heerlijk.
2: Dat is natuurlijk nog een verrassing. Nee, ik weet dat mijn goede vriend Richard natuurlijk mij gaat laten huilen. Hij heeft een heel mooi nummer wat hij voor mij gaat zingen.
0: Oh.
2: En ik weet dat Jim May en Emily Brown en nog wat andere mensen ten tonele verschijnen. Dus ja, mijn manager Corrie die heeft... ik zeg, jij moet gewoon alle uitnodigingen doen enzovoorts. Ik ga zelf wel een paar k in mijn achteruit. Maar dat vind ik allemaal helemaal prima. Dus ik heb er heel veel zin in. Wat ik zeg, in het begin dacht ik, geen zin in. Maar nu denk ik, ik ben er klaar voor, ik ben fit. Laat maar komen, we gaan vanavond echt het leven vieren.
0: Nou, wat goed zeg. Maar ja, 50 is ook zo'n moment dat je wel eventjes terugblikt, denk ik.
2: Nou... dat is het. Ik wilde vandaag een soort... ik geef weer een verjaardagspost. Dus ik zit op een telefoon te rammen van... ja, wat ga ik nou posten? En dan kijk je voor al die jaren... ik irritief. Dus dat heb ik er ook uitgezien allemaal. Dus ik denk dat het een... Oh, dankjewel. Maar... nou, ik ben echt in elke vorm en maat... ben ik ook zelf ten tonele verschenen. De tyfus. Oi. Nee, maar het is inderdaad... ik heb altijd gezegd, ik word maar 50. Dus ik ben al wel 50 geworden. Dus die houden we erin.
0: Maar waar komt het vandaan, die gedachte dan? Dat je maar 50 zou worden?
2: Ik heb gehad, al vanaf mijn 8e.
0: Oh, maar
2: ik dacht 50. Nou, als je 50 jaar bent, ben je afgeschreven. Ben je toch hartstikke... Maar ja, maar weet je wat ik ook zo erg vind? Nou. Van die mensen die zeggen, nee, maar 50 is het nieuwe 40.
0: Oh, ja,
2: nee, Gerda, 50 is gewoon 50.
3: Dat is klaar, precies.
2: Ja, wat een onzin. Maar wat ik zeg, weet je, ik doe superleuke dingen. Ik mag eigenlijk best wel blij zijn met waar ik nu sta. En dat zie je soms niet. En nu op zo'n dag als vandaag, weet je, alweer vanaf om 12 uur begon het al het feest. Met allemaal mensen die je gaan feliciteren.
0: Ja.
2: En dat is heel leuk. Tot een uur of 11 straks. En dan denk je, sterren vallen maar om te zijn.
3: Ik dacht, waarom gaan jij en Richard niet met die podcast? Die is nou ook fantastisch, die podcast.
2: Nou, wat lief,
3: waarom ga je daar samen niet mee theater in?
2: Nou, ik hoop dat Richard luistert. Nou, kijk, dat is natuurlijk dat wel... Toch... Dat is in de lijn der verwachting. Alleen, ja, Richard gaat in oktober beginnen met zijn tour. Ik ben ook juist begonnen met de tour. Dus wij zijn best druk in theater. Maar ik ga gewoon nu zeggen, want ik kan hier niet meer onder, dat wij natuurlijk ook gaan doen. Wij gaan ook het theater in. Alleen, wanneer... Dat zal nog even moeten
3: die
2: blijken.
3: Het is meestal een jaar vooruit. Dus een hele ouderwetse gebeuren toch?
2: Ja, het is, maar wij kennen wel een paar. Wij kennen natuurlijk alle theaters in Nederland samen best wel goed. Dus wij hebben wel een potje te breken bij een aantal theaters. Dus ja, en als wij het theater in gaan, ja, dan willen we ook dicht bij huis. Nou, hoef je verder niet zoveel te zeggen.
4: Luxor is hoor ik al. Wat leuk zeg.
3: Oh, maar dan gaan jullie dan de podcast live doen.
2: Nou ja, kijk, dat is nog helemaal niet in kan en kruik. Maar ik probeer Richard natuurlijk al een paar weken te voor, een paar maanden. Maar ik zeg een paar half jaar al. Maar ja, die moet eerst straks in oktober zijn eerste shows hebben gegeven. En dan weet hij weer dan gaat hij ook onzeker doen. Van, zal het wel leuk zijn? Ik zeg, Richard, die komt al 30 jaar bij je shows. Ik zeg, jouw shows zijn altijd ook de bom. Dus wij hebben ook, ja, we vinden de podcast samen. Het is echt een feestje om dat met gewoon een goede vriend te doen. Ja. En ja, als we dan ook nog lekker theater kunnen mee, dat kan helemaal super zijn.
4: Nou,
2: dus,
4: te gek man.
3: Echt doen, echt doen.
4: Wij kijken ernaar uit en wensen jou een fantastische dag vandaag. Ik ben blij om te horen dat het zo goed met je gaat.
2: Ja, gaat echt goed. En als het kut had gegaan, had ik het ook gezegd.
4: Nou,
2: ik
4: ben dat wou ik zeggen, want we hebben jou ook wel eens gesproken. Toen ging het echt al een stukje minder.
2: Ik zeg, ik heb de slechtste zomer ooit gehad. Ja. Echt de meest donkerste periode van mijn leven. Maar ik zit nu in een up. En ik blijf even lekker in die up zitten, hopelijk. Dus dankjewel, jongens.
4: De bodem aangeraakt en nu weer lekker omhoog. En alleen maar leuke dingen in het vooruitzicht. Fijn om te horen.
2: Precies.
4: We wensen jou een geweldig feest vanavond. Een mooie dag vandaag.
2: Dankjewel.
4: We spreken hier snel.
2: En jullie cadeau dat
3: komt eraan.
4: Ja, die staat buiten naast de Abraham.
2: Ja. Oh, dan moet ik er naar beneden. Oh, goed jongen.
3: Nee, helemaal dicht.
2: Hey, dankjewel voor jullie tijd of jullie bellen.
4: Doei.
2: Ik spreek jullie snel.

0: Mel Smith. Wait for you bij 538. Goedemorgen. Hey Florentien, wat zit er in het nieuws zo dadelijk?
1: Ja, een sprookjeshuwelijk in showbizland.
0: Die gaan er trouwen.
2: Nou, Flo.
0: Ja, gaat het over jezelf?
1: Nee, het gaat niet over jezelf.
0: Liam Rhymes, dat voor je klaar. Zo meteen hier. Simple Minds onderweg en een nieuwe ronde stemmenjacht met kans op 4000 euro. We spelen nog steeds om cover 3.
3: Luister naar Radio 538.
4: Kan je heel veel geld opleveren.
3: En je hoeft alleen maar
4: de juiste stem te halen.
3: De 538. Stemmenjacht.
4: 8 koffers, 8 stemmen.
3: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Doe mee en meld je nu aan.
3: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep.

0: Coca-Cola? AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld.
4: 50.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De Beter Pikkenbullies!
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels, helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.

0: is cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Ja, goedemorgen. Vandaag zien we geregeld de zon, maar ook stapelwolken. Vooral vanochtend kan hier en daar een bui vallen en de temperatuur ligt tussen de 17 en 20 graden. En een overzicht van de files. Je krijgt ze van Rick.
2: Begin op de A15 Gorkum Ridderkerk bij Sliedrecht Oost 12 minuten. A15 Ridderkerk Oost-Voorne bij Havens 6200 9 minuten. En de laatste is de A73 Nijmegen Maasbracht bij Malden. De vertraging 23 minuten.
1: 5 over half 8. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via social media op tot geweld als morgen in Den Haag een rechtse betoging wordt gehouden. Dat meldt Vrij Nederland. Vorig jaar liep een anti-immigratiedemo op het Malieveld nog uit op heftige rellen. En bij een demonstratie tegen de mogelijke komst van een AZC in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. Er was namelijk een grimmige sfeer en mensen gooiden met vuurwerk. En sinds juni moeten asielzoekers in Nederland zelf hun aanvraag invullen op een tablet, maar het werkt niet goed. Dat zegt Vluchtelingenwerk. Veel mensen snappen de vragen niet of weten gewoon niet hoe ze hulp moeten vragen. Ja, René Vroger, inmiddels 65 jaar, kampt met een auto-immuunziekte, ja, waarbij het afweersysteem de spieren aanvalt.
4: Het best heet, heftig.
3: Myositis heet het. En hij doet daarom een stap terug en gaat zich richten op zijn gezondheid en zijn herstel. Hij kampt er eigenlijk al 2 jaar mee met lichamelijke klachten. Ja. En de afgelopen 2 jaar, ja, heb ik steeds geprobeerd om door te gaan, zegt hij. Vaak tegen beter weten in en... Ja, hij moet gewoon even pas op de plaats maken.
4: Ik schrok er wel van, hadden jullie dat niet? Ik dacht, ja, nou, sowieso, deze week is het is een klote week met gezondheidsdingen. Ja.
5: En overlijden.
4: Overlijden, ja. Komt nou ook dit nare bericht weer?
1: Er kwam echt zo'n persbericht.
3: Hij zegt wel, het is geen definitief einde, want de muziek en optreden zitten gewoon heel diep in mij. Dus het is geen
4: Ja, maar toch, einde. Het is ook niet dat je zegt van joh...

0: vind zeker sowieso een auto-immuunziekte is iets engs. Ja. Je kan er...
1: Nee.
0: Weet je, je kan er niks mee, nee, toch?
2: Je kan er gelukkig wel heel oud mee worden. Ja. Maar het is wel vervelend als je het hebt, ja.
3: Otwee Gulsen dan en Ilko van Koten, die zijn officieel getrouwd. Nadat zij vorige week, 11 september was dat, al voor de burgerlijke stand trouwden, was gisteren de grote huwelijksviering in Zuid-Frankrijk. En Boulevard die had de eerste beelden van Otwee al in haar trouwjurk laten zien gisteravond. Nou, prachtige bruiloft in een sissyjurk. Ja, helemaal Cinderella. Minder sexy dan je zou verwachten. Want dat zei ze zelf althans. Je verwacht misschien bij mij zo'n heel sexy jurkje. Maar het was echt een beetje traditioneel.
0: Zag Leo Klein, die trad erop.
1: Was die daar, ja?
0: Ja, die ging met de helikopter daar naartoe.
1: Oh, mijn helikopter, lekker normaal.
0: Nou, ja. Die stond daar op
3: ze
0: de party.
3: Ze hebben wel alles uit de kast getrokken om het heel erg mooi te laten.
0: Ja, die heeft er niks aan gedaan om te besparen.
2: Ik moet zeggen, ik vond Olcay, die straalde op alle foto's. Maar ik vond Ilko niet per se heel gelukkig kijken.
1: Want die kijkt op zijn heen en zelf. Ja, leuk allemaal geregeld, maar ik moet het ook allemaal betalen. Ja. Want ik denk dat Olcay nog één keer haar eigen creditcard heeft gepakt.
3: Nee, ja, en Laurentien, die kennen we ook allemaal.
0: Die was er ook?
3: Ja, die heeft de ceremonie geleid.
0: Wow.
3: Zij heeft dus een speciale band. Ja, ja, ja.
0: Sinds wanneer heeft hij...
3: Ik heb die I don't know.
0: Olcay en Laurentien hebben een speciale band.
3: Ja, Blijkbaar.
2: Of Ilko en Laurentien.
1: Nee,
3: dit
1: was Olcay.
0: Ja, ik heb haar, ze had toen die Real Life met Ruud de Wild. Ja. Ik heb haar nog nooit...
1: Was ook verliefd, hè? Ja.
3: Maar ze hebben volgens mij, 80 mensen waren er ongeveer. En ook in het vliegtuig zag je dus echt speciaal op die stoelen van bruidspaar, bla bla. Dus zij hebben wel echt dik uitgepakt.
2: Ja, er is op niks bespaard.
1: Nee.
0: Dus laat maar zeggen, je kan naar Zuid-Frankrijk of naar het Ruiterhuis.
3: Ja, dat zijn verschillen.
1: Maar ik weet één ding, dat Flo en haar Emiel meer van elkaar houden dan...
3: Ja, je mag er eigenlijk niet over oordelen, maar heb ze wel eens samen gezien, die Olcay en die Ilko. Ja. Nou, het zag er niet heel erg romantisch uit.
0: Nee, maar goed, je straalt niet allemaal...
2: Misschien hebben ze onwijs veel plezier samen. Hè? Zijn ze heel gelukkig, dat weten wij niet. Nee, maar je hebt toch wel snel een oordeel erover. Dat
3: is waar, je wil eigenlijk dat het niet goed gaat.
2: Dat is je echt gezien. Ja, het is wel...
3: Nee, maar dat ze wel zo rijk zijn, maar ze zijn niet gelukkig.
0: Het ding is meer van, zij is voor je gevoel niet oprecht of zo. En dat is misschien een heel onterecht iets, maar...
2: Dat weten wij niet, nee.
1: Hebben jullie wel eens ontmoet?
2: Ja, Olcay wel eens ontmoet. Ja, heel aardig. Kan je niks van zeggen.
1: Grappig.
2: Ja.
3: Nou, na de tweede dag van de algemene beschouwing kan premier Jette door met zijn kabinet. Maar ja, weet je, het echte werk begint pas. De regering zoekt nu steun van oppositiepartijen. Ja, maar hij wil zich ook niet binden aan rechts of links, die Jette.
0: Nee.
3: Dus het is een beetje een probleem.
0: Het is eigenlijk tussen Eerdmans en Klaver. Ja. Daar gaat het
1: links
0: om.
1: Of rechts.
2: Ja. Ja. Nou ja, het liefst blijft hij een beetje in het midden rijden. Ja, maar hij moet kiezen. Dus hij moet of links of rechts. Ja. Gaan we links of gaan we rechts? Hè? Gaan we van links, gaan we naar rechts? Oh.

0: het leek zo'n goed idee. Maar in de Tweede Kamer werkte niemand met ons mee. Kijk die oppositie, ze schreeuwen moord en brand. Wordt het over links of rechts, ja kies gewoon een kant.
1: Wordt het over links of rechts, kies gewoon een kant.
2: Wordt het over links of rechts, ja kies gewoon een kant.
1: Oh,

0: Satisfy, Calvin Harris hier in de ochtendshow om 13 voor 8. En wij gaan stemmenjacht spelen.
1: Oh, wat leuk.
0: Dat hebben we nog helemaal niet gedaan.
2: De 538 stemmenjacht.
0: Superleuk. Kans om 4000 euro. En als hij er deze ronde uitgaat, dan kunnen we dat geld uitkeren aan Allard uit Middelstum.
1: Het zou wel lekker zijn zo vlak voor het weekend.
3: Oh, ja, heerlijk. En dan nieuwe stem.
0: Allard, goedemorgen.
4: Hele goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij al een klein beetje aan het fantaseren over dat geldbedrag? Stel dat het zo meteen allemaal van jou is.
4: Ja, stiekem wel een beetje natuurlijk.
0: Tuurlijk.
4: Ja, stiekem wel.
0: Waar heb je het dan in je hoofd aan uitgegeven?
4: Nou, we gaan nog op vakantie, dus daar een beetje voor. En we verwachten een tweede klein kindje, dus daar ook een beetje voor.
0: Oh, kijk.
3: En de rest naar de kroeg.
0: Allemaal leuke
4: dingen.
0: Naar
4: de voetbalkantine inderdaad, op de zaterdag.
0: Ja, want waar gaat de vakantie heen?
4: Naar Mallorca.
0: En dat is al snel?
4: Ja, binnenkort, ja, volgende week.
0: Oh, lekker.
4: Ja.
0: Ik ben wel een beetje jaloers, maar goed. Hé, Allard, zullen we nog een keer naar de stem gaan luisteren in koffer 4?
4: Ja,
0: komt ie. Ja, komt ie.
5: Best wel goed.
0: Het is ook zo kort, hè?
4: Ja, heel kort.
0: Ja, wie heb je gehoord?
4: Ik denk dat het Bridget Maasland is.
0: Bridget Maasland.
1: Bridge.
0: Ja. We gaan eens luisteren of dat juist is.
2: Het antwoord is... fout.
0: Het is niet Bridget.
4: Helaas, helaas.
0: Allard. Heel veel meer dan een reiskoffer van de Postcode Loterij kunnen we helaas niet naar je
1: toe. Handig als je naar Mallorca gaat.
0: Nou ja, dat is de andere kant. Ja, in jouw geval komt hij echt prima van pas natuurlijk.
4: Ja, zo is dat. Altijd handig, ja.
0: Hij komt richting Middelstum en ik zou zeggen een mooie dag vandaag.
4: Yes, dankjewel jullie ook.
0: Oké, okay,
1: bye.
4: Hoi. Hoi.
0: Dan zetten wij Bridget ook bij de antwoorden die niet goed zijn als het gaat om de jacht om de stem in koffer 3. Check even de site, 538.nl. Daar staan ze allemaal op. Dan kun je zien of de naam met wie jij in je gedachten zit, of die wellicht al genoemd is. En zo niet, ja, dan zou het wel eens goed kunnen zijn. Via de app of via de site kun je je aanmelden voor stemmenjacht. En dan maak je dus kans in het geval van koffer 3, op 4000 euro.
2: De 538 Stemmenjacht.

0: Don't you forget about me hier in de 538 Show voor de vrijdagmorgen. Met natuurlijk later vanochtend nog Peter Heerschop, die je tegenwoordig op vrijdag hoort bij ons.
1: Leuk.
0: Kwart voor tien.
1: Gezellig.
0: Dus dat en meer in het vervolg.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Scoor nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse

0: op leapmotor.nl.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: 538 Nieuws.
14: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een explosie vannacht bij een broodjeszaak in het Brabantse Gelderop. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Door de klap werd een groot raam uit de gevel geblazen. De broodjeszaak is van een landelijke keten... en de politie hoopt op getuigen en camerabeelden. In het midden van Nigeria zijn bijna 40 mensen omgekomen... die na hun aanhouding wegens illegale mijnbouw... waren opgesloten in het detentiecentrum. Wat er precies is gebeurd, dat is niet duidelijk... maar volgens een rapport zat het centrum overvol... en was de ventilatie slecht. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. En een aantal extreemrechtse kopstukken... roept via social media op tot geweld... morgen bij een begroting in Den Haag. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht. En we willen gewapende broeders op het Mali-veld. Zien. Dat wordt onder meer gezegd. Politie is op de hoogte, maar zegt nog niks over welke maatregelen worden genomen. Gaan we naar het weer. Op de meeste plekken is het droog, regelmatig zon ook. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen en het wordt 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Dankjewel Flo, dan de vinders. Rick weet waar.
16: We beginnen op de A4 Antwerpen-Dinteloord bij Berg op Zoom Zuid 15 minuten. A58 Vlissingen-Berg op Zoom bij Berg op Zoom Zuid 14. De N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum. Daar is de vertraging nu 19 minuutjes.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
21: Boost yourself.
22: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
25: Meld je nu aan.

0: Dit is de 538 Ochtendshow.
1: Op deze 18e van september, vrijdagochtend. Even wat nieuws hedendag. Ja. Dylan Jezilgers die maakte tijdens de algemene politieke beschouwingen een grapje tegen Rob Jette over Jimmy Dijk. Alleen had ze niet helemaal door dat haar microfoon al open stond. Ja. Dus kreeg ze na afloop wat vragen daarover natuurlijk.
2: Ik verzoek de bewindspersonen weer plaats te nemen in vak K. Weten dat het aan de andere kant van de zaal misschien gezelliger is.
3: Hij stunt ons nog steeds niet.
4: Ik was gewoon aan het dollen. Ik had heel leuk gekletst met Jimmy Dijk. Over Feyenoord, Groningen, Ajax. En ik maakte een grapje richting.
5: En u zei, hij steunt ons nog steeds niet.
4: Oh, dat is een grapje.
1: Ja, dat is een grapje.
6: Ja. Ik had een heel leuk gesprek met Jimmy van Dijk over Ajax, Feyenoord.
1: Maar zij was natuurlijk een beetje aan het... Zij denkt, ja, als ik een beetje bij hem slijm, misschien dat wij hem dan over de streep krijgen. Ja. Maar dat is...
7: Zij deed zo onaardig tegen die journalist. Want die journalist liep achter haar aan. Mevrouw Jezilgers, mevrouw...
6: Oh, wil je nou niet moe van jezelf? Door de hele dag.
7: Dat ik dacht, ze is zo onsympathiek.
1: Ja, je reageerde gewoon op. Maar goed, ze had een slechte week. Want er was natuurlijk gepeild of zij haar nog zien zitten als...
7: Nee,
1: als voortrekker van de VVD, nee, maar zij scoort heel slecht.
7: Ja.
1: Dus ik denk dat zij ook een beetje de pest erin had. Samuel Welter die was gisteravond de gast bij Vandaag Insight en vertelde onder andere over het geld dat hij verdient met optredens.
8: Ik ben helemaal niet met dure dingen bezig en zo. Ik
5: hecht daar totaal geen... Maserati, huis op Bali.
8: Ja, dat dan wel.
9: Ik dacht, ik moest uitkijken, maar...
8: Nee, maar ik ben totaal niet bezig met geld. Ja, tuurlijk, ik vraag veel voor een optreden, maar daar ga ik ook zelf helemaal niet.
1: Wat vraagt hij inmiddels?
7: Ik zou niet weten.
9: Ik denk een ruggetje of 7, 8.
1: Ja, dat is wel serieus geld,
7: ik denk maal 2, hoor.
9: Nee.
7: Dat denk ik wel.
9: Nou,
7: echt knap, want hij heeft voor mij bij ons die theater, of die clubtour aangekondigd.
9: Ja.
7: En volgens mij is nu Tivoli Utrecht is al gewoon voor de tweede show gaande. En dat is natuurlijk Paradiso, dus dat gaat gewoon hartstikke goed met die gozer.
1: En het is hem gegund, want het is een onwijs leuke gast.
9: Nou, ik zit even te kijken, het boeken van Samuel Welter kost, wat zei ik ook weer?
1: Jij zei dubbele van 7, dus dat is...
9: Nee, dat zei Niels.
1: Niels, dat zit je op 14.
9: Maar hij vraagt voor een half uurtje 10 ruggen.
1: 10.000 euro?
9: Ja.
1: Wow. Dan heb je vrij snel een huis op Bali aan elkaar gehangen. Dat is wel ontzettend knap. En gisteravond was de eerste aflevering van Lago die boot te zien. Gerard Joling en Jutte Leerdam waren te gast. En Gerard was dus heerlijk zichzelf. Maakte onder andere even deze opmerking.
10: Nou, krijgen we dan wat te zuipen? Want het duurt wel heel lang.
11: Nee, nog niet, Gerard.
10: Oh, nog niet?
11: Nee.
1: Nee, nog niet. Het was 's ochtends om 11 uur. Ja, en Gerard is Gerard op het moment dat je dit hoort.
10: Kijk jou.

0: 70 Nijmegen Maasbracht bij Malden. 5 kilometer lang en de vertraging 21 minuten.
1: Af en toe een zonnetje, maar ook stapelwolken. En vanmiddag kan er een buitje vallen. Temperatuur vandaag 17 tot 20 graden maximaal. Just

0: Jeetje, daar hebben we ook echt daarna volgens mij niet veel meer van gehoord.
1: Becky, die, nee.
0: Nee, One Hit Wonder. Wel een leuk liedje trouwens. Steppin' Out Tonight om 17 over 8 in de ochtendshow. Ja, morgen is een belangrijke dag in het leven van onze lieve Florentien. Want dan gaat zij eindelijk in het huwelijksbootje stappen.
2: Ja, en ik heb gisteren een gesprek gehad met de Babs.
3: Hoe was dat?
2: Ja, de Babs. Nou, het
1: apart?
2: Is een. Nee, ze is wel een aardige vrouw. Ze is 70 jaar ongeveer. Ze is een oudere dame.
1: Ik hoop dat ze het gesprek nog weet vandaag.
2: Ze heeft allemaal aantekeningen gemaakt.
0: Oh, gelukkig.
2: En dan vraagt ze van waarom willen jullie graag trouwen? En hoe hebben jullie elkaar ontmoet? En vertel wat over de kinderen. Oeh. Nou ja, dus ik ben morgen heel benieuwd wat ze uiteindelijk ervan maakt.
0: Had je goed, goed gevoel erbij?
2: Jawel.
1: Was een connectie.
2: Jawel, ja.
3: Ik zie geen connectie.
2: Jawel, er was een connectie. Nee, ze is heel aardig.
1: En ze
2: is ook vrijgezel, dus wie weet.
1: Oh, dat vind ik gek.
2: Ja. Nou, dus het werd ook persoonlijk.
3: Oh, okay.
2: Dus we hebben ook wel een beetje over haar gepraat.
0: Beetje moed ingesproken. Van, ah joh, je bent nooit oud om iemand tegen te komen.
2: Ja, en dan moet je natuurlijk ook beslissen.
1: Maar had jij nog... kijk, Emiel moet natuurlijk op een gegeven moment ook antwoorden. Was jij over bepaalde dingen dat hij zei... Hè? Hoe heb jij dat zo ervaren? Of heb jij dat zo gezien? Of
2: nee,
1: matchte het wel?
2: We moesten ook een beetje vertellen, wat vind je nou eigenlijk leuk aan elkaar? En toen heeft Emiel, nou werd ik helemaal ontroerd, want hij zei allemaal zulke liefde.
3: Ja, maar wat zei hij onder andere dan?
2: Nou, dat hij mij gewoon wel heel authentiek vindt en lief.
1: Authentiek.
2: En zorgzaam.
3: Authentiek zijn.
0: Ah, jongens. Dat is onaardig. Hij heeft het beste gevoel heeft u laten spreken. Ja, dat is toch mooi? Ja.
2: Schattig.
0: Ja. Hey, maar Flo, aangezien morgen natuurlijk jouw grote dag is, jij met Emiel eindelijk dan gaat trouwen na, ik geloof, 6,5 jaar
1: verloofd te zijn geweest.
0: Wij dachten, we moeten toch eigenlijk... we kunnen dit niet zomaar voorbij laten gaan.
1: Nee.
0: We moeten toch even ervoor zorgen dat jij in ieder geval, want dat hoort voordat je gaat trouwen, dat jij een vrijgezellenfeest hebt. En je weet het nu nog niet, maar in principe begint jouw vrijgezellenfeest nu. Op dit moment. Ik zou willen vragen of jij met Jelte mee wil lopen.
3: Florentien, loop gezellig met me mee. Okay.
0: Wij hebben een kleinigheidje voor je geregeld. Nou ja, kleinigheidje. We hebben eigenlijk best ons best gedaan.
3: Ja, het wordt leuk.
1: Koptelefoon maar af.
3: Koptelefoon af. Loop mee. We gaan naar de live ruimte naast de studio.
2: Ja. Oké, ik ben heel benieuwd.
0: Wij hebben een mooie tafel, ballonnen en allerlei andere zaken hebben we voor Florentien hebben we daar neergezet.
3: Ja, spannend, hè?
1: Je kan meekijken op TV 538 en online. Denk leuk om even in te tunen, dan zie je ook wat er gebeurt.
3: We gaan het hoekje om en dan gaan we. Florentien, ga je gang.
2: Ah, wat lief.
3: We hebben jouw beste vriendinnen hebben we, gevraagd hier naartoe te komen... om hier een vrijgezellenfeest te houden.
2: Oh, wat lief.
0: Oh, okay. Marcia, Judith, Daisy en Germaine. Dat zijn de beste vriendinnen van Florentien. En die hebben wij gevraagd deze kant op te komen. En die staan er nu en Flo, ze is helemaal geen...
3: Ja, ze is echt helemaal geëmotioneerd, jongens. Er is champagne, er is een prachtig ontbijt. En wie is Judith? Judith, ik...
1: Horis. Ja, is niet tussen te komen.
3: Nee. Judith, ik ben even heel benieuwd. Kijk, ze gaat met Emiel trouwen morgen, hè? Ja. En jullie zijn de beste vriendinnen. Er moet toch ook een beetje een stempel van goedkeuring komen. Hoe ligt Emiel bij jullie?
4: Ja, super goed. Ja, super. Ja. Maar ik moet zeggen, in het begin hadden we wel een beetje twijfels. Ik weet niet of jij je dat nog kan herinneren, maar... toen Floor de eerste date had met Emiel, toen hadden we zoiets van, nou, leuk voor haar. En toen liet ze foto's zien en toen hadden we zoiets van, nou, dit moet je niet doen, Flo. Deze gast, die is echt niet oké. Die ziet eruit als een crimineel met een hoodie op en ook nog heel laat afspreken. En hij zou er wel thuis brengen, midden in de nacht. Nou, dat zagen we echt helemaal niet zitten. Dus we hebben nog geprobeerd om uit haar hoofd te praten. Maar... Nee, gelukkig is niet naar ons geluisterd. Wat ze vaker ook niet doet, hoor. Dus,
3: Volgens mij zijn ze dolgelukkig samen. En dat gaan jullie vieren nu vanmorgen hier. We hebben een geweldig ontbijt voor jullie geregeld. Lieve Florentien, ga er enorm van genieten.
2: Oh, ja, dat ga ik zeker doen.
0: Ja.
2: En wij zouden gaan lunchen. Superleuk. Echt heel erg bijzonder.
0: Nou, ga lekker zitten. Ga ervan genieten. En ik kan vast verklappen dat dit nog niet het laatste cadeau is.
3: Nee, dit is nog niet het laatste. En de eerste fles is open, zie ik, jongens. Dus dit komt helemaal goed hier vanmorgen.
0: Ik zeg, vier champagne ook voor de studio. Flo en haar vriendinnen, die officieel...

0: Samuel Welten en Russo en boom! Ex-smulschijf hier in de ochtendshow. En ja, we hebben natuurlijk Florentine net haar vrijgezellenfeest eigenlijk cadeau gegeven. Ja. Dus die hebben we ook meteen uitgeroosterd.
1: Dat is ook beter voor iedereen.
0: Voor iedereen is dat het beste.
1: Ik zie daar zoveel champagne rondgaan.
0: Dus we hebben Esther vanochtend. Esther Dijkstra, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja.
0: Jij bent even de stand in de laatste anderhalf uur van het programma. Voor Florentine, wat lief.
2: Ja, gezellig. Ja, let niet op mij. Ik doe gewoon even wat Florentine normaal doet.
0: Nou, dat is best belangrijk, hoor. Dus. Ja, want ja, dan kan ik aan jou vragen wat er in het nieuws zit zo meteen.
2: Natuurlijk. Ja, de televisiering-nominaties die stuiten op kritiek. En hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: Het stemmenjacht gaan we spelen voor 4000 euro. En we hebben nog een paar leuke verrassingen voor onze flow verderop in het programma.
3: Even bellen, hoor.
4: Yo, Fleming.
3: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
4: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
5: Hoi, met Emma.
4: Yo, Ronnie hier.
3: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: Streamers. Alle info op 538.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: Gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is Beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ja, goedemorgen. Het 538 weerbericht van vandaag. We zien geregeld de zon, maar ook stapelwolken. Vooral vanochtend hier en daar nog een bui. En het wordt 17 tot 20 graden. En dan de files. Rick weet waar.
14: Begin op de A4 Antwerpen, Dinteloord bij Hogerheide. 15 minuten vertraging. A73 Nijmegen, Maasbracht. Bij Malden 18. En de laatste is de N271. Nijmegen, Venlo bij Ottersum. 19 minuten.
13: 1:08. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Esther, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Er gaat nogal wat mis met asielaanvragen, nu er sinds begin juni een nieuwe manier is. Volgens asieladvocaten weten mensen vaak niet dat ze een afspraak met een advocaat hebben, of worden ze vlak daarvoor naar een andere opvang gebracht. Op de eerste dag van de parlementsverkiezingen in Rusland zijn in Moskou honderden Oekraïense drones onderschept. Dat zegt de burgemeester. Kiev zou zeker 350 drones richting Rusland hebben gestuurd. En de politie houdt rekening met geweld als morgen in Den Haag een extreemrechtse demonstratie wordt gehouden. Kopstukken roepen volgens Vrij Nederland via de socials op tot gewelddadige acties. Onder meer op de A12 bij een demonstratie van Extinction Rebellion. Ja, en er komt een tweede Bassie en Adriaan concert.
13: Oh nee, wauw. Wat goed.
15: In Ahoy in Rotterdam. Ja, het eerste concert op 23 april is bijna uitverkocht al. Allerlei bekende zangers die brengen bij het concert liedjes ter gehoren. Nou, de kaartverkopen begint vanochtend om 10:00, dus na onze show. Ja. En dan nu ook op 22 april kun je erbij zijn. Via de website bassieadriaanconcert.nl. Ja, ik maak even reclame.
16: Ja, we deden er gisteren natuurlijk een beetje lacherig over.
13: Maar hebben ze het eerst al uitverkocht?
16: Ja, zo goed als.
15: Ja.
17: Knap, zeg. Het is ook hartstikke leuk.
13: Ja, het is ook heel leuk.
16: Het
13: ja.
16: is niet bekend wie erop gaat treden, toch?
13: Nee. Nou ja, ik denk dat Mart Hoogkamer daar in Spanje gaat zingen. Dat kan bijna niet anders. Ja. Maar dat is inderdaad de enige artiest waarvan je zeker weet dat hij er is. Die was ook overigens groot Bassie en Adriaan fan. Kende al die liedjes uit zijn hoofd.
16: Ja, maar Guus Meeuwis gaat dat toch niet...
14: Ja, waarom niet?
16: Hallo vriendjes zingen.
14: Ja, hij doet ook een dikke ding. Dus,
16: dat Bluff daar ineens staat. En,
18: dat zou toch fantastisch zijn?
16: Is dat zo?
18: Ja, als Bluff daar staat...
14: Adriaan is acrobaat. En Bassie zit vol kattenkwaad. Ja, ja.
18: Het is fantastisch.
16: Ik
18: het
16: ben zijn zo wel benieuwd.
14: Herkenbare melodieën voor veel mensen. Het is toch een stukje jeugd.
16: Ja.
15: Wel leuk. De laatste drie programma's die kans maken op de televisiering, die zijn bekendgemaakt. Het zijn De Bondgenoten, door Jan Verstegen gepresenteerd van SBS.
16: Dan heeft hij de dubbel, want Jan is ook genomineerd als presentator.
18: Ja, is ook een goede presentator.
15: Klopt. Het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA.
14: Oh ja.
15: En ook de AVRO-TROS-serie Woeste Grond is opnieuw eigenlijk maakt weer kans.
14: Ja, die maakt al een keer eerder kans, hè, op een
16: vorig jaar.
15: Ja, en critici, zoals Angela de Jong, die hebben nu weer kritiek, want er zijn betere programma's, vindt zij.
19: Niet de Bogaartjes, gelukkig.
20: Ja.
19: Ik vind De Bondgenoten al erg genoeg.
21: Je hebt gezegd, als De Bondgenoten wint, dan is dat het failliet van de televisiering.
19: Ja, dat zijn gewoon een stel mediageile mensen bij elkaar in een lood zitten en ze met elkaar het bed in laten duiken. Ja, tuurlijk heeft heel Nederland het er dan over. Dat is niet mijn definitie van leuke, goede spraakmakende televisie.
14: Maar hoe vaak hebben we dit al niet gehoord? Dat een programma dan het failliet van de televisie
16: was toen met Big Brother volgens mij al.
14: En met
16: toen...
14: Vandaag Inside was het ook. Als die
16: en
14: winnen,
16: met Frans Bauer, die Real Life Show,
14: was ook het verhaal, als die wint, het failliet van de ring.
16: Ja.
14: Maar we kunnen dit wel even vragen aan de koningin van de kijkcijfers. Eigenlijk gewoon de dame die echt alles weet van televisie. Tina Nijkamp, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
14: Heeft Angela de Jong een punt?
22: Nee, ik vond het zo'n onzin wat ze zei. Ik vond het zo hautain ook. De televisiering is echt de belangrijkste televisieprijs van Nederland. En is ook echt een publieksprijs. Hè. Dus het Nederlands publiek heeft gekozen. Dus iedereen kon stemmen, heel Nederland. En de Bondgenoten Woeste Grond en Kassa zijn er uitgekomen. En we mogen daar heel blij mee zijn, denk ik. Dit zijn op dit moment de drie populairste programma's van ons land.
14: Ja, het is een publieksprijs. Hè. Dus eigenlijk zegt Angela de Jong van het publiek heeft er geen verstand van.
22: Nee, precies. En dat irriteerde mij eigenlijk er wel aan. Ik heb het ook op mijn Instagram geschreven. Want ja, ik dacht, ja, wat hoor ik nu eigenlijk? Zeg jij nu eigenlijk dat het Nederlands publiek geen verstand heeft van televisie? Maar zo is het niet. We bepalen allemaal zelf waar we naar kijken. En wat jullie ook zeggen, dit is al zo oud als de weg naar Rome. Bij Big Brother en eigenlijk in de tijd van Ron Brandstede al werd er gezegd... nou, dat zaterdagavond amusement, dat kan helemaal niet. Ik vond het echt een beetje van die grachtengordel uitspraken. Moet ik heel eerlijk zeggen.
16: Het is misschien, het zegt ook wel iets over Angela de Jong, dat zij wat meer op leeftijd is. Ik denk dat zij heel erg verwacht zo'n heel Holland Bakt moet genomineerd worden.
18: Nou ja, dat is ook dat is ja, wel leuk.
22: Ja, of van die Nipkoff-schijfprogramma's. Hè. Dus bijvoorbeeld, wat ook heel mooi gemaakt is. Bijvoorbeeld 100 dagen nu in de gehandicaptenzorg. Ja. Dat zijn echt ook hele mooie gemaakte programma's. Maar dat ene kan ook naast het andere bestaan. Kassa is ook een heel goed gemaakt programma. Zo. Bondgenoot is ook een heel goed gemaakt programma. Woeste Grond is ook een heel goed gemaakte serie. Dus het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Het kan allemaal naast elkaar bestaan. En het een is niet kwalitatief beter dan het andere.
14: Even ter verdediging van Angela de Jong, Thomas van Groningen vond zelf ook, die hadden we van de week even aan de telefoon, die is genomineerd voor de televisier
16: presentator.
14: Ster, de Jan Verstegen, Thomas van Groningen en Tim Hofman, die maken kans beste presentator. En Thomas van Groningen zei ook van, ja, ik vind het wel een beetje een bijzonder lijstje, want ik mis gewoon heel veel namen.
22: Ja, maar dat wordt wel ook altijd gezegd. Dit is het natuurlijk. Kijk, wat wel zo is, het is wel jammer dat we in Nederland die vrouwen en mannen bij elkaar hebben gegooid op één hoop, vind ik jammer. Omdat je toch ziet, en dat is al ook al zo oud als de weg naar Rome, dat je toch wel vaak staan er veel mannen bij en weinig vrouwen. En dat vind ik jammer. Maar goed, aan de andere kant, natuurlijk mis je veel namen. Maar als je maar drie mensen overhoudt. Ja, Carrie ten Napel had er tussen kunnen staan. Helene Hendricks. Er zijn inderdaad een aantal namen die wel bij die top 7 stonden. Maar ja, ook hier geldt voor. Dit zijn de mensen. Tim Hofman, Thomas van Groningen en die andere.
16: Jan Versteeg.
22: Jan Versteeg, ja, daar is het meest op gestemd. Je ziet wel vaak zo dat er een combinatie is tussen Jan Versteeg en Bondgenoten en Hendrik Jan Bukkers en Woeste Grond. Je ziet wel vaak dat tussen de programma's die genomineerd zijn, dat daar ook vaak de hoofdpersoon ook wel ergens nog weer terugkomt.
14: Oh ja.
22: Dus dat vond ik wel een leuke, opvallende anekdote. Maar wat ook bijzonder is dat het voor het eerst is dat de drie vooravondprogramma's genomineerd zijn.
14: Nou,
22: en geen enkele primetime titel. Dus dat is wel nieuw.
16: Ja. En wat ik gek vind, maar dat begrijp ik nog steeds niet, dat kassa wegbezuinigd is. Dat vind ik zo... Of snap jij dat, Tina?
22: Nee, ik vind het echt van alle programma's die ze hebben, hadden ze dit natuurlijk gewoon moeten houden. Als je kijkt naar de kijkcijfers, als je kijkt naar de invloed wat het heeft. Het is iets wat een commerciële zender nooit kan uitzenden vanwege de belangen met de adverteerders. Denk ik, ja, hou dit gewoon. Dus ik denk ook wel als ze winnen, dat het misschien best wel een kans blijft. Dat het toch, toch nog blijft hoor. Kijk. Want dan kunnen ze er gewoon niet omheen toch.
18: Nee. Oh, dan moeten we ze allemaal dus op kassa stemmen.
14: Eigenlijk wel. Maar ja, protesten.
22: Ja, ik ga stemmen op kassa. Okay.
14: En wie dicht jij de grootste kans toe als het gaat om deze drie programma's? Woestegrond, Kassa of Bondgenoot als het gaat om het winnen van de televisiering?
22: Ik denk dat de meeste kans Woestegrond maakt. Omdat dat is een serie die heel populair is in de regio. En ik denk dat die mensen allemaal Woestegrond gaan stemmen. En vorig jaar zaten ze er ook al bij, hè? Niet voor niks. Ja. Dus die hebben ook heel veel aanhang. Heel veel fans. Dus, maar goed, we gaan het zien. Bondgenoot is ook, is ook heel populair. Heeft ook een hele grote vaste aanhang. Dus,
14: het kan alle kanten op. Tina, mag ik jou hartelijk danken?
22: Het kan alle kanten op.
14: Een mooie dag vandaag. Fijn dat je ons even te woord wilde staan.
0: De 538 Stemmenjacht.
14: Ja, we moeten nog even snel spelen. Stemmenjacht. We hebben Annelies aan de lijn. Die hangt al de hele tijd te wachten. Annelies, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
14: Uit Zaandam. Jij denkt, kom op, ik wil die 4000 euro even pakken hier.
16: Hier.
1: Ja, dat zou een lekker begin zijn van mijn weekend.
14: Oh, heb je wilde plannen voor de komende dagen?
1: Nee, voor de komende dagen niet. Ik heb een pup in huis hier van 11,5 week. Dus ben voornamelijk bezig met zindelijkheidstraining.
16: Oh ja, dat moet je baby zitten.
14: Ja. Hey, we gaan luisteren naar de stem. Dit is de stem in koffer 3.
20: Best wel goed.
14: Waarom?
16: Lastig hoor.
14: Ja, wie hebben we daar gehoord?
1: Ja, ik denk dus dat het Jeltje van de Pol is. Van Jelt.nl.
16: Oh ja.
14: Ach, Jeltje van de Pol.
16: Ja.
18: Van Jelt.nl.
14: Jelt.nl. Ja. Is het Jeltje van de Pol? We gaan dit even vragen.
0: Het antwoord is... fout.
14: Nee, jammer. Annelies.
1: Ja.
14: Geen 4000 euro, wel een reiskoffer van de Postcode Loterij.
1: Nou, superleuk.
14: Succes met de pup, hè?
1: Dankjewel.
14: Hoe heet de pup eigenlijk?
1: Shaki.
16: Shaki?
1: Ja.
16: Een grappige naam.
14: Geweldige naam, vind ik. Hele leuke naam.
16: Heel leuk, ja.
1: Dankjewel.
14: Nou, veel liefs voor Shaki en succes. Dag, Annelies.
0: De 538 Stemmenjacht.
14: Het is de ochtendshow van 538, 8:10. Zometeen, want wij zijn, je hebt het niet in de gaten, maar bezig met het vrijgezellenfeest van Florentien. We hebben zometeen nog een hele leuke verrassing voor de na Direct 90s Kid.

0: Repeat It van Ed Sheeran en Martin Garrix in de ochtendshow van 538. Wij hebben vanochtend onze Florentien een klein beetje verrast.
1: Want
0: morgen is haar belangrijke dag in haar leven. Ze gaat trouwen namelijk met haar grote liefde Emiel. Ja. En wij dachten, ja, we kunnen dat niet zomaar voorbij laten gaan. En bij een huwelijk hoort ook een vrijgezellenfeest. En dat beleeft zij op dit moment. Er zijn vier vriendinnen van jou, je beste vriendinnen, daar bij in de studio, Florentien.
2: Ja, ja.
3: Waar kennen jullie elkaar van?
2: Nou, het is heel erg leuk, want het zijn vriendinnen uit elke fase van mijn leven.
3: Oh.
2: En naast mij zit Judith en zij, ik ken haar al mijn hele leven, want onze vrienden, onze ouders hebben samen gestudeerd en dat zijn nog steeds beste vrienden.
1: Grappig. Oh, wat leuk.
2: Dus Judith ken ik al, nou ja, vanaf mijn geboorte. En dan hebben we Marcia en ik ken haar van de middelbare school. Het Christelijk Lyceum in Zeist.
3: Ja.
2: En dan gingen we altijd uit op de Dorpsstraat. En daarna kwam Daisy en ik ken haar van toen de kindjes klein waren op de kleuterschool. En Germaine uit Bergen, waar ik nu woon.
0: Nou, wat leuk zeg.
2: Dus dat is
1: het café.
2: Heel erg leuk. Ja.
0: Hey Flo, nou hoort bij zo'n vrijgezellenfeest horen natuurlijk ook een paar verrassingen. En we hebben er een aantal voor je. En ik stel voor dat wij beginnen met de eerste grote verrassing. En wij wilden eigenlijk een liedje voor je zingen. Maar jij weet als geen ander dat wij...
3: Hoe moeilijk zingen
2: is. Ja, dat weet ik. Dat niet.
0: Wij kunnen niet zingen. Dus wij dachten, misschien is het goed als we dat overlaten aan iemand die dat wel kan. Maar die het namens ons verwoord. Dus ik zou zeggen, kijk even naar de deur. Dan komt daar, als het goed is nu, Freek van Daal binnen.
2: Hey, die ken ik wel.
0: Ja, die ken je. Ja. Onze troubadour die een kleine serenade voor jou gaat brengen.
2: Wat leuk dat je er bent.
0: Dus het is namens ons, maar Freek die zingt het.
2: Wat fantastisch is dit nou weer.
0: Freek, ik zou zeggen, take it away.
4: Ja, maar even inpluggen. En ja, dat is ook bijzonder voor Freek. Hij doet dit keer niet een andere tekst op een ander liedje. Want normaal husselt hij natuurlijk alles.
1: En
4: moet je van alles gaan raden.
1: Maar nu is het gewoon een liedje.
4: Het is gewoon,
0: hij husselt niet.
4: Hij husselt niet. Het blijft allemaal bij elkaar.
1: Oh, wacht.
4: Even de plug erin.
0: Oh, de plug erin is wel handig. Dat de rest van Nederland ook mee kan luisteren naar deze... Deze serenade die namens ons, namens Team Ochtendshow, voor jou Florentien is vanochtend.
2: Kijk. Wat lief.
3: Ja.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Ja? Het zijn niet mijn woorden. Laat ik dat voorop stellen.
2: Oh,
1: maar zij durven gewoon niet te zingen, joh. Die drie die zijn zo emotioneel. Die kunnen dit niet handelen.
2: Die trekken het niet.

538. En ook namens vooral Rick, Niels en Tim. Wat een klein hartje. Heel veel plezier wensen morgen. Maak er een mooiere dag van.

0: En die tekst ook. Wat mooi, wat bijzonder. Dankjewel, echt. Ik heb echt tranen in mijn ogen, man.
1: Nou, wat fijn dat het goed is aangekomen, Flo.
0: Ja, echt heel bijzonder. Dankjewel. Nou.
1: Dit was nog niet de laatste verrassing. We hebben zo nog wat leuks voor jullie, maar daar komen we zo meteen over. Ik zou zeggen, neem nog even een glaasje champagne. Dat kunnen jullie denk ik wel gebruiken voor de volgende verrassing.

0: Cat's Eye hier in de ochtendshow. Met zometeen in het laatste deel van dit programma natuurlijk Peter Heerschop. Die sluit de week voor ons af.
1: Kaarten?
0: We hebben kaarten voor de streamers.
1: Ik ben gisteravond begonnen. Ik zag even op TikTok het een en ander voorbij komen, maar sensationeel.
0: Ja, dat is een grote show. En aanstaande zaterdag kun jij er ook bij zijn.
1: Morgen is dat,
0: dat
1: hè?
0: Dat is morgen, ja. Ja, dat is nog veel eerder dan je denkt.
2: Aanstaande zaterdag is morgen.
0: Ja, dat is morgen. Dus je wordt nu kaart.
2: Aanstaande vrijdag is vanavond, hè?
0: Ja. Nee,
1: en aanstaande vrijdag is volgende week.
0: Dat is volgende week eigenlijk.
2: Oh, oké, maar het is dus aanstaande zaterdag.
0: Ja, het is eigenlijk morgen. Ja, morgen voor alle duidelijkheid. Dus je wint nu kaarten. Morgen zit je dan in de Ziggo Dome. Ja. En we hebben nog een hele leuke verrassing, denk ik, voor Florentien. Die is op dit moment aan het genieten van haar vrijgezellenfeest. Heeft haar beste vriendinnen hier over de vloer. We hebben ballonnen neergezet. Nou, het is echt
1: champagne, ontbijt, alles.
0: Hele gezellige plek hebben we voor haar gemaakt. En we hebben zometeen nog een aardige verrassing. Ik hoop dat de dames dat ze een beetje vies mogen worden.
3: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
4: Nee. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
5: In de UEFA Nations League.
4: Dit weekend winnen bij 538.
5: Ja. Is donderdag in het stadion.
4: Tijdens Nederland-Duitsland.
5: Info538.nl.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nacht.
8: Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl.

0: online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet. 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
3: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoen.

0: Hoe zou jij het vinden om morgenavond al naar de streamers te gaan in de Ziggo Dome? Ja, we hebben de hele week kaarten hier bij 538 weggegeven. En dat doen we vandaag ook nog de hele dag. Ze zijn bijna op, maar we hebben nog een setje.
1: Vier deze zaterdag feest met de streamers in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538.
0: Bel hem maar via 0909-30538 twee kaarten af te halen voor dat concert morgenavond dus. De streamers in de Ziggo Dome. 0909-30538 als je erbij wil zijn.

de Bauza. Magnetic hier bij 58 om 17 over 9. Het is de ochtendshow. Bijzondere dag toch ook wel voor ons. Want wij zijn getuigen van Florentiner Vrijgezellenfeest. We zijn zelf geen onderdeel van het feest, maar we hebben het een cadeau gedaan. Zij is op dit moment met vier van haar

0: Beste vriendin, is zij zich aan het klaarmaken om een schilderworkshop te gaan volgen. Van Dennis.
1: Ze allemaal schortjes aan.
0: Ja, Dennis is naast, naast dat hij de cursusgever is, is hij zelf ook model. En ik begrijp wel met zo'n lichaam dat je dan model bent. Want ja, Dennis ziet er fantastisch uit.
1: Hij had wel het idee dat ik enige overeenkomsten met Dennis had. ik zoek nog even, maar ik denk waarschijnlijk de kaalheid. Maar
0: Dennis moet zo meteen geschilderd gaan worden door de dames.
1: Het is gewoon een hele afgetrainde...
0: Ja, het is een zeer gespierde cursusgever. En Florentine, ik zie, je hebt ook een...
2: Ja, ik zit de hele tijd te gluren naar Dennis.
0: Ja, je moet hem wel gaan schilderen zo. Dus dat is de bedoeling.
2: Dus dat is een mooi uitzicht komende uurtje.
0: En ik zei dat mogen jullie vies worden, maar dat is geen probleem. Dennis heeft ook echt aan alles gedacht, want hij heeft ook schortjes bij zich. Dus jullie hebben je nu mooi schilderschort gestoken.
2: Het ziet er helemaal professioneel uit. Ik heb al verf in mijn hand en ik ga zo beginnen. En Dennis, heb je er een beetje zin in?
3: Ja, zeker weten. Heb jij er een beetje zin in?
2: Jazeker.
4: En in het schilderen?
0: Waar moeten zij op letten? Vraag eens aan Dennis Florentine waar hij op gaat letten. Hoe hij jullie een beetje gaat begeleiden.
2: Ja, tips.
3: Nou, sowieso een beetje goede proportie. Ga een beetje werken met schaduwwerk. En sowieso, ik zeg altijd, als het een beetje herkenbaar is van een afstandje, dan vind ik het...
2: Als alles er maar op en eraan zit, denk
0: precies.
2: Ik dan.
0: Ja. Ja,
2: dat gaat wel lukken.
0: Het broekje blijft aan, hoor, overigens.
2: Oh. Ja.
1: Oh. Ik hoor enige teleurstelling van onze...
0: Ja, nou, die was wel grappig, want... Esther die is natuurlijk nu even voor jou het nieuws aan het lezen. Maar die zei toch ook net eventjes, ik ga wel even kijken bij Dennis.
5: Ik was nog even afgeleid.
2: Ja, kom maar even. Zo,
5: ik kom maar, ja.
0: We hebben kaarten voor de streamers, die gaan we weggeven.
6: Met 538 daar, de streamers.
0: Larissa, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
0: Had je morgenavond al wat te doen? Stond er iets in de agenda? Komt er visite?
7: Nou, ik zou eigenlijk met een vriendin wat doen. Maar we hadden nog geen plannen gemaakt vanmorgen. We wisten nog niet zo goed wat.
0: Oh, dus het was een beetje van, nou, we kijken wel even waar we naartoe gaan. Maar we gaan sowieso samen op pad.
7: Ja, zeker, precies.
0: Maar dan zou dit echt perfect zijn, toch?
7: Ja, zeker. Dat zou fantastisch zijn, natuurlijk.
0: Tenminste, ik neem aan dat zij dan met je mee mag naar de streamers.
7: Ja, zeker. Dan gaan we samen.
0: En hoe heet ze?
7: Lena.
0: Nou, hartstikke goed nieuws voor jullie beiden. Want jullie gaan naar de streamers!
7: Super vet, dankjewel.
0: Je was op tijd met bellen, je wint 2 tickets voor de avondshow van de streamers morgen in de Ziggo Dome.
7: Oh, mega vet, dankjewel.
0: Leuk hè? Waar kijk je het meest naar uit daar? Zit er één artiest tussen waarvan je zegt van dat vind ik echt helemaal te gek om te zien daar?
7: Ja, dat is Fleming.
0: Oh ja, dat is leuk hè, live.
7: Ja, zeker. We hebben hem nu een paar keer mogen zien, dus ik kan niet wachten om morgen weer te zien.
1: Oh, goed.
0: Ik hoor je binnen.
1: Ja, ik hoor je bent gewoon verliefd op Fleming.
0: Nee toch?
1: Wow.
7: Nee, dat valt mee.
1: Een kleine crush?
7: Misschien
0: een beetje. Ja, dat is een leuke jongen. Dus, veel plezier, Larissa.
7: Super, dankjewel.
0: Oké, dan. Nou, dat zijn voor nu de kaarten voor de streamers. Maar we geven er nog een paar weg. Hè, dus blijf luisteren en als je erover boord kun je bellen. En wie weet ben jij dan ook morgen, net als Larissa, daar te gast bij de streamers. De show die ze geven in de Ziggo Dome. Hoe best denk is dit?

0: hartstikke te lachen, Rick.
1: Nou ja, het is toch wel een grappig gezicht. Wij kunnen zo kijken in de studio waar iedereen staat te schilderen.
2: Ja. Staat ook een enorme hunk, staat er.
0: Ja, die wordt op dit moment op het witte doek vastgelegd.
2: Esther is dichtbij hem geweest. Ja. Je hebt hem even aanschouwd.
1: Is het een hunk?
3: Hij ruikt ook lekker.
0: Oh,
2: dan ben je heel dichtbij hem
3: geweest. Ja, ik was even op zijn schouder mee.
0: Sommige mannen hebben ook alles mee.
1: Ja.
0: Maar Dennis is, hij doet dit, zeg maar, hij biedt zichzelf aan als model en geeft dan meteen schildercursus.
2: Dat is wel.
0: Het is super slim.
1: Is dit ook echt zijn werk?
0: Ja, en hij geeft ook aanwijzingen. Het is hartstikke leuk wat hij doet. Hij vertelt ook echt aan de dames van, je moet hierop letten en verhoudingen moeten goed zijn.
2: Dat is langer.
0: Ja.
2: Nou, ik kan wel iets langer.
0: Bevalt het een beetje, Flo? Vind je het leuk?
4: Ja, ik vind het heel leuk. En de eerste tip was, verdeel het schilderij in 6 stukken.
0: Ja,
4: zes stukken lichaam en begin maar gewoon.
2: Ja. Zo is Rembrandt van Rijn ook ooit begonnen met de nachtwacht.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ik heb nu al een poppetje op mijn...
0: Nou, ik zie hier vandaan...
4: Op mijn doek.
0: De verhouding is best aardig.
4: Ik kan het niet zo goed zien.
0: Ja, ik zie het. Ik kan het zien.
4: Ik vind het heel moeilijk. Zeker omdat hij die cape vasthoudt. Dat maakt het extra moeilijk.
2: Vraag of hij de cape loslaat.
1: Oh ja.
4: Ja, het wordt ook tijd dat hij...
0: Nee, het wordt mooi. Jullie zijn allemaal je best aan het doen om hem zo goed mogelijk op de schilderij vast te leggen. En uiteindelijk gaan wij zo meteen ook... ik weet niet of het voor Tine redden om het allemaal af te krijgen.
4: Maar... gaan we best doen.
0: Ja, we gaan in ieder geval de resultaten sowieso bij ons op ons ochtendshow-account. @538ochtendshow via Instagram bijvoorbeeld gaan we delen. Dus dan kun je meekijken. En als je het leuk vindt om in de studio mee te gluren, dat kan, hè. Via 538.nl of via TV538 kun je een beetje zien wat Florentine op dit moment beleeft. Tijdens haar vrijgezellenfeest. Verderop in ochtendshow, Peter Heerschop. Zometeen rond 9:45. En Esther heeft het laatste nieuws voor ons.
3: Jazeker. Ja, Joop van den Ende die is boos over de troonrede. Oh. En die laat van zich horen.
0: Dat zit, hoor je zo.
5: Even bellen hoor.
6: Yo, Fleming.
5: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
6: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
7: Hoi, met Emma.
6: Yo, Ronnie hier.
5: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: De streamers. Alle info op 538.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uit...

0: geld, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
3: Sportlife.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Ja, goedemorgen, dit is de Ochtendshow. Voor vandaag zien we qua weer geregeld de zon, maar ook wat stapelwolken. Vooral vanochtend kan hier en daar nog een bui vallen. En de temperatuur 17 tot 20 graden. En een overzicht van de files, die krijg je van Rick.
20: Begin op de A1, Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken, 12 minuten. A50, Arnhem-Os bij de Maasbrug, 13. A73, Nijmegen-Maasbracht bij Malden. Daar is de vertraging nu 15 minuten.
19: En dat was hem. Ja. En dan de hoofdpunten van het nieuws, 3:30. Esther, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Vandaag staat het 15-jarige meisje voor de rechter dat verdacht wordt van moord op haar beide ouders. Die werden afgelopen juni doodgevonden in een huis in een Groningse meerstad. De zaak is achter gesloten deuren. De droogte vanaf afgelopen zomer en de gevolgen daarvan voor de scheepvaart heeft gezorgd voor een miljoenenstrop in de Zeeuwse havens. Dat zegt een topman. De sluizen in Terneuzen konden minder worden gebruikt en schepen konden minder lading vervoeren. En een pagina grote advertentie van Joop van den Ende in de Volkskrant. Hij is boos dat in de troonrede geen woord staat over kunst en cultuur. Dat is geen bijzaak, vindt van den Ende. Kunst en cultuur zijn de ziel van de samenleving. Nederland is een rijk land. Laten we zorgen dat we ook een rijke van geest blijven, vindt hij. Oh ja. En tot zover de hoofdpunten.
19: Ja, nee, een boze Joop van den Ende wil je niet, hoor. Dat is
21: troonrede.
19: De 538 Stemmenjacht. Ja, we gaan weer even jagen op de stemmingkoffer 3. Nicole, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
19: Ja, uit Linnen.
22: Ja, dat klopt.
19: Limburg, toch?
22: Ja, ook dat klopt.
19: Ja, nou, hartstikke goed. Dan is dat allemaal goed doorgekomen. Hey, ja. Jij gaat zo meteen een poging wagen om de koffer te kraken. Doe je dat, dan win je 4000 euro.
22: Dat zou mooi zijn.
19: Hoe geweldig is het om het weekend af te trappen met 4000 euro?
22: Ja, heel mooi.
19: We gaan nog een keer luisteren naar de stem in koffer 3.
23: Best wel goed.
19: Een hoge stem. Het fragment gaat snel. Ja. Best wel goed. Wie heeft het gezegd?
22: Ik denk Iris Tonies van B&B voor Liefde.
19: Iris. Uit B&B voor Liefde.
22: Ja.
24: Het antwoord is... fout.
19: Nee.
22: Oh, jammer.
19: Was Iris was degene die potten allemaal aan het maken was, toch?
22: Ja, die wat je beeldjes dan inderdaad niet maken.
19: Ja. Nee, het is niet goed, beste Nicole.
22: Nou, dan horen we wel wie het wel gaat horen.
19: Ja, dat is ook zo. Ja, maar je kan ook weer door blijven spelen. Gewoon mee blijven doen. Wij sturen jou een reiskoffer van de Postcode Loterij toe en wensen je toch een heel mooi weekend.
22: Oké, dankjewel.
19: Hoi, Nicole. Wist niet wie er in koffer 3 zat. Weet jij het wel? Zit je nou iedere keer naar de radio te luisteren en denk je... ja, bel mij, want ik weet het. Meld je aan voor Stemmenjacht via de app of via de site.
24: De 538 Stemmenjacht. On a train.

0: sunny days.
1: Armin van Buren, Sunny Days in de 5.
2: Goedemorgen weer, hè?
1: Ja, Armin is morgen weer
2: op Dance Department.
1: De radio, collega van ons natuurlijk hier bij 538. Momenteel nog steeds druk aan het schilderen aan de andere kant van ons studioraam zijn Florentien en haar vriendinnen. Florentien beleeft haar vrijgezellenfeest vanochtend. Ik zie bij jou op je doek, want dat kan ik hier vandaag goed zien, Florentien.
3: Ja,
1: eigenlijk best een heel...
3: Talent.
1: Ja, best een heel aardig schilderij gemaakt, tot op heden.
4: Nou ja, er staat al een man op mijn doek. Dus ja, in dat opzicht, maar de verhoudingen... Nou ja, goed, er moet nog even aan gewerkt worden. En hij heeft nog geen gezicht, dat komt er allemaal nog op.
1: Ja.
4: Maar ik ben eigenlijk best wel tevreden.
1: Ik doe het je niet nou, hoor. Ik vind het knap. Sowieso zie ik er een aantal hele mooie doeken ertussen zitten.
4: Ja.
1: Wie doet het beste? Je hebt Marcia, Judith, Daisy en Germaine. Zijn je vriendinnen die er vanochtend bij zijn?
4: Nou ja, Marcia die zegt dat ze niet kan schilderen, maar het ziet er gewoon heel erg mooi uit. En ze heeft ook al een gezicht. Judith heeft een hele eigen stijl.
2: Ja.
1: Dat zeg je mooi.
4: Ja. Nee. Net als... ja, maar die is ook echt wel mooi.
1: Ja.
4: Even kijken naar bij Daisy. En Germaine die krijgt nu een baard. Nou ja, die ziet er eigenlijk ook wel leuk uit. Meer grappig, die andere twee. Ja,
1: nou, jullie zijn nog wel even aan het schilderen. Het model Dennis die blijft daar voorlopig nog staan. Flo, wij gaan hier op de radio in ieder geval jouw vrijgezellenfeest gaan we afsluiten. Want dan kunnen jullie nog lekker een glas champagne drinken en met elkaar...
2: Een dopje op je neus.
1: Ja, dan kunnen jullie echt even losgaan.
4: Ik zou dit echt nooit vergeten. Ik vind dit echt heel bijzonder dat jullie dit voor me doen.
1: En we wensen jou morgen...
2: Ja.
1: Ongelooflijk veel plezier.
2: Geniet ervan.
1: En heel veel geluk samen. Wees een beetje zuinig op hem. Want volgens mij heb je een hele lieve man.
4: Ja, dat is hij zeker. En ik heb er ook heel veel zin in. Ja, ik heb gewoon heel veel zin in de komende 30 jaar.
1: Nou, hartstikke goed. En we zien je maandagochtend weer als getrouwde vrouw terug in de studio.
4: Ja.
1: Kijken of we een verschil kunnen zien.
4: Dankjewel.
1: En de vriendinnen van Flo, heel hartelijk dank voor jullie komst. Fijn dat jullie vanochtend naartoe wilden komen om Florentien te verrassen. En Dennis, ook een grote dank dat jij hier naartoe bent gekomen om jezelf te laten schilderen. En les te geven ook. Vergeet dat niet natuurlijk. Dus tot zover het vrijgezellenfest van Florentien. De schilderijen zoals ze gemaakt zijn, die komen uiteindelijk bij ons op het Instagram kanaal te staan. Dus dan kun je meekijken. En dat kan sowieso nog even via TV 538. Wat daar wordt afgeleverd. Straks hier bij ons in de ochtendshow. Peter Heerschop.

0: een Feels Part 2 hier in de 538-ochtendshow, waar inmiddels op de klok 13 minuten voor 10 te lezen staat. Of te lezen staat. En dat betekent dat wij de telefoon oppakken. En dat wij ons wekelijkse telefoontje gaan plegen.
1: Even bellen. Nou, met Peter.
2: Zou Peter wel uitgenodigd zijn?
3: Nee, vrienden.
2: Oh, nee. Zitten we wel in hetzelfde schuit.
0: Gelukkig.
3: Ja, er zijn zoveel dingen waar ik dan niet voor uit ben genodigd. Weet je, ik zou bijvoorbeeld ook heel graag Sinterklaas zijn.
2: Nou, jij zou een hele goede
0: adviseur zijn. Ja,
3: dankjewel. Maar ook niet uitgenodigd, hoor.
0: Nee. Niet gepolst ook?
3: Niks gepolst. Okay. Niet. Nou, laten we maar snel dan de week doornemen.
0: Ja, laten we dat doen.
3: Want er is nogal iets gebeurd. Er zijn nog veel bijzondere. Nou, daar komt ie, hoor. Ik begin met maandag. Dat is een klein bericht. Ik las een alarmerend rapport over trekvogels. Ja, dat vind ik een grappig woord. Trekvogel. Ja. Dat was mijn bijnaam vroeger. Ja, ik weet ook niet waarom. Nou ja, ik weet het wel. Maar dan zeg ik, ja, dat deed iedere jongen op die leeftijd. Maar het gaat slecht met de trekvogels. Zo is de dunbekwulp officieel uitgestorven verklaard. Ik had het nog nooit van gehoord. Maar opeens vond ik het toch een klap dat hij is uitgestorven voordat ik hem heb gezien. En dat noem ik fantoomverdriet. Fantoomverdriet is verdriet om iets dat er was zonder dat je het wist en er nu niet meer is. Was laatst een man bijvoorbeeld die hoorde dat 2 weken ervoor had er per ongeluk 2 miljoen euro op zijn bankrekening gestaan. Dat heeft hij nooit gezien, want die week keek hij niet op, maar de week erna was het weer weg. Nou, toen baalde hij verschrikkelijk. Het is net als, ja, ik heb het nooit tegen je gezegd, maar ik was vorig jaar heel verliefd op je en ik wilde maandenlang alles met je. Heb ik niet gezegd tegen je en nu is het gevoel over. Dan voel je je gedumpt, terwijl je nooit iets hebt gehad. Fantoomverdriet. Je kunt het ook omdraaien. Dokter zegt, op de foto van vorig jaar zien we een heel naar vlekje. Is ons toen niet opgevallen, maar het is nu helemaal weg. Nou, heb je niks gemerkt, maar dan voel je je opeens enorm genezen. Fantoomgeluk. Zo maak je mensen gelukkig. Maar nog gelukkiger is als het vlekje er echt nooit was geweest. Dinsdag. Prinsjesdag. Ze zeggen dat de vaste tekstschrijver van de koning de toespraak heeft samengesteld. Maar je weet het tegenwoordig niet meer. Kans is ook groot dat het gewoon AI is. Ja. Want ruim 40% van alle berichten die we lezen is AI. Zelfs de excuses die premier Rutte maakte aan de Molukse gemeenschap was AI. AI zal in feitelijke beschrijvingen best vaak kloppen, maar het haalt alle werkelijk gevoelde oprechtheid weg. AI is gesproken met het hoofd, niet met het hart. Ik heb bijvoorbeeld als test aan AI gevraagd, hoe maak je het uit met een liefde als je een ander hebt? Nou, dat vraagt om groot gevoel, toch? Nou, de tekst van AI was, ik wil eerlijk tegen je zijn, ik wil onze relatie beëindigen, mijn gevoelens zijn veranderd, ik weet dat het pijnlijk is, maar ik wil je niet aan het lijntje houden, ik wens je oprecht het beste. Daarop heb ik 2 keer nog aan AI gevraagd om het iets korter te maken. En toen werd de tekst, ik ben eerlijk, dikke doei. Nou, snap je? AI is makkelijk, maar het mist het hart. Ja, het mist de historie van de liefde. Woensdag. Ik heb de tekst van de troonrede ingevoerd bij AI en gevraagd om het korter te maken. En toen kwam als tekst, we moeten het samen doen, maar ik ben eerlijk, het gaat niet lukken. Dikke doei. Donderdag. Er is in Amerika veel commentaar op een reclame van Sydney Sweeney voor sportgokbedrijf Novig. De bekende actrice van onder andere White Lotus is in de reclame naakt te zien met een tennisracket, naakt met een basketbal, naakt met een ijshockeystick. Nou, eventjes niet gelijk die reclame gaan zoeken. Even luisteren. Veel Amerikaanse sportvrouwen zijn nu kwaad omdat daardoor de vrouwensport voor de zoveelste keer wordt geseksualiseerd. En dat slaat ook nergens op. Want heb je ooit in het echt topsport vrouwen naakt gezien? Ik niet. Nou ja, of in ieder geval niet als ze aan het sporten zijn. Ik begrijp de verontwaardiging van sportvrouwen wel. Stel je voor dat ze dat in de politiek in Nederland ook doen. Een reclamefilmpje voor een politieke partij naakt. En voor de herkenbaarheid, een naakt zitten de echte leiders ook naakt in de Tweede Kamer. Nou, zie dat voor je en denk dan even op wie je nog zou stemmen. Vrijdag. Florentien gaat trouwen. Morgen. Vandaag is het vrijgezellenfeest in de studio. Vrijgezellenfeesten zijn ooit bedacht om nog 1 keer totaal los te gaan. Ervan uitgaan dat als je eenmaal getrouwd bent, dat je dat soort dingen niet meer kan doen. of beter gezegd niet meer mag doen van de ander. Nou, ik heb aan AI gevraagd wat bijvoorbeeld leuke activiteiten zijn voor een vrijgezellenfeest. Ik kreeg de volgende mogelijkheden. Een stripper die zijn hoed op mag houden. Met vriendinnen een naaktmodel schilderen of een cursus paaldansen. Nou, boetseren van een ondeugend voorwerp. Bingo-kaart met grappige situaties zoals met een opblaaslul op je hoofd 2 minuten tegen een lantaarnpaal praten. Dat zijn allemaal dingen die je blijkbaar niet meer mag doen als je getrouwd bent, maar nog heel graag zou willen. Ik heb ook nog gevraagd aan AI om de wil om te trouwen uit te leggen.
0: Oh ja.
3: Het antwoord was, dat doe je omdat je van elkaar houdt. Heb ik gevraagd, ja, wat betekent dan houden van? En er komen allemaal voorbeelden van AI, maar het zijn voorbeelden. Het zijn alleen maar voorbeelden van eigenlijk een onbeschrijfelijk gevoel. Dat gevoel wat je voelt bij trouwen. En dat is het diepe gevoel van iemand niet meer willen missen. Want dat is liefde. En daarom zeg ik eerst gefeliciteerd, Florentien. Want het gevoel van iemand niet willen missen is bij trouwen. Maar dat is ook bij rouwen. Want had dat vlekje er maar nooit gezeten? Martina, de vrouw van Ronald Koeman, is overleden. Door borstkanker die er was, weg was, terug was, weg was en weer terug was. Martina, de vrouw van Ronald Koeman, is overleden. Ze is natuurlijk niet alleen de vrouw van Ronald Koeman. Ze is ook de dochter van haar ouders, de moeder van haar kinderen, de vriendin van haar vrienden en vriendinnen. Ze is zoveel meer. Martina. Ze is ook de vrouw met een ziekte die veel mensen ook al kennen van zichzelf of in ieder geval van mensen dichtbij. Ja, de vrouw van Ronald Koeman. En ik dacht aan het WK voetbal. Het ging toen niet zo soepel voor Oranje, zeiden de mensen over Ronald als bondscoach. Hij is conservatief. Hij wil vasthouden aan wat hij kent. Vasthouden aan wat hij kent. Je zou kunnen zeggen, hij houdt te veel vast aan waar hij van houdt. Er werd ook gezegd, het lijkt of hij bang is om te verliezen. En het is ook zo. Bang om de grote liefde te verliezen. En wetend, echte liefde is groter dan een wereldbeker. Liefde, die, dat wil je vasthouden. Aan AI heb je ook niks bij de dood. AI voelt niet de jaren dat je samen was. Dat je zo lang gelukkig was met elkaar. Dat je voelde dat je de anderen niet wil missen. AI kan niet vasthouden. AI zoekt alleen maar tweedehands woorden bij elkaar. Echte liefde heeft geen woorden. Wees stil, hou elkaar vast, luister. Liefde voor Ronald en de zijnen.

0: toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
0: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
0: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
0: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glas

0: Ezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Straks staat voor het eerst het 15-jarige meisje voor de rechter dat verdacht wordt van de moord op haar beide ouders. Die werden afgelopen juni doodgevonden in hun huis in het Groningse Meerstad. Even later werd het meisje aangehouden. Nog steeds is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De droogte van deze zomer heeft de bedrijven in de Zeeuwse havens een miljoenenstrop opgeleverd, dat zegt de topman. Door de droogte konden de sluizen in Terneuzen veel minder worden gebruikt en door het lage waterpeil konden schepen minder lading vervoeren. De havens willen snel aanpassingen doen om beter op extreem weer voorbereid te zijn. Een supportersgroep van Feyenoord boycott voorlopig wedstrijden van hun club. Ze zijn boos over de manier waarop 47 stadionverboden zijn opgelegd. Ook wie daar niet bij betrokken was, wordt buitengesloten, zeggen ze. Bij de wedstrijd eind vorige maand raakten 7 supporters van Cambuur gewond door vuurwerk uit het uitvak van Feyenoord. En het is aftellen naar de eerste selectie van bondscoach Xavi Hernandez. Rond 12 uur wordt bekend welke spelers hij meeneemt voor de Nations League. Xavi wil het anders aanpakken dan zijn voorganger. En dus kunnen er verrassingen in de selectie zitten. Het is dan ook maar de vraag of aanvoerder Virgil van Dijk en bijvoorbeeld Memphis Depay erbij zijn. Het weer op de meeste plekken is het droog met regelmatig zon. In het noorden kan af en toe nog wel een bui vallen en het wordt 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja,

0: A1 Amersfoort-Barneveld bij Terschuur. Daar staat de flitser 54.1. En ook op de A4 Leiden-Amsterdam, Weteringbrug 20.8. En op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad 69.0. De groene artisanen zijn zometeen te gast in de Vijf van het Bedrijf. Met onder andere Queen met die grote klassieker en ook Alex Born.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
6: Kippie.
7: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
8: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
9: Meld je nu aan. Druk

0: Alex Warren, Burning Down. Terwijl hier de geur van verse champagne nog in de studio hangt. Van het vrijgezellen van Flo natuurlijk.
1: Radio 538. De vijf van het bedrijf.
0: Hebben wij een nieuwe editie van de vijf van het bedrijf. Dus 9:15. Goedemorgen, hartelijk vrijdag. En welkom Lisa. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Ja, de Groene Artisanen.
2: Ja.
0: Wat een prachtige naam, sowieso.
2: Mooi, hè?
0: Ja, vind ik heel mooi, vind ik heel mooi. Hey Lisa, jullie doen lunchverzorging voor bedrijven, gezonde dingen. Ja. Eten opnieuw leren kennen, hè? Een koffiebar to go, zag ik op je site staan.
2: Ja, klopt.
0: Wat leuk. Ja, wat is dan, ben ik benieuwd, als jij dan zoveel met groen eten hebt, wat zijn nou jouw favoriete gerechten voor een vrijdaglunch?
2: Nou, het is vrijdag, wat je al zegt, en het is bijna weekend. Dus de vraag is dan wel echt frituur. En dat is niet echt gezond. We hebben natuurlijk ook gezonde salades, we hebben verse soep. Dus het is een beetje een balansdag op vrijdag.
0: Ja, precies. Ja, ik ga de sportschool in op vrijdag, dus dan mag ik van mezelf ook wel even een... Laatst had ik hier een broodje frikandel met mayonaise. En toen kwam ik in de sportschool, zei de personal trainer. Je weet wel dat dat 370 kilocalorieën is, hè? Daar gaat je lol, echt.
2: Ja, echt, hè?
0: Nee, goed. Hey, maar Lisa, de Groene Artisanen, met hoeveel mensen doe je dat?
2: We hebben heel veel locaties door heel Nederland. Onze locatie is met 5 collega's. En waarvan 2 stagiaires. Superleuk om die te begeleiden, dus echt heel tof.
0: Nou, wat leuk. Je bent een manetje van alles. Want ik zag ook een koffiebar to go en lunch op locatie inderdaad. Je bent er druk mee. Voor hoeveel mensen mogen wij taart sturen?
2: 5.
0: Nou, hartstikke goed. Dat wordt verzorgd door je bakvrienden van Multifly. Die gaan de taart bakken.
2: Nou, super tof. Leuk.
0: En dan wens ik jullie vast een mooi weekend bij de Groene Artisanen. En gezellig dat jullie bij ons zijn deze morgen.
2: Ja, jullie hartstikke bedankt. En ook een fijn weekend.
0: Nou, dankjewel. Een mooie dag, Lisa. Groetjes, hè.
2: Dank je.
0: Hoi. De Groene Artisanen te gast bij ons vandaag. Met zometeen toch de moeder aller klassiekers. Van Queen naar deze Benga Boys. We like the party.

0: Een van de moeders van alle popklassiekers natuurlijk. Deze Bohemian Rhapsody Queen. Mama, I Just Killed a Man. Zou slaan op het afscheid nemen van zijn heteroseksuele zelf, hè, in dit liedje. En de bevrijding van de seksuele identiteit van Freddie Mercury. Queen. Als ik even kijk naar de 58 eeuwige duizend. 2025, vorig jaar in de lijst, hadden we 3 Eminem, Lose Yourself, 2 Bohemian Rhapsody, Queen en 1 Soldier on Direct. Mooi, wel leuk om te weten. En nog niet eerder voorgekomen, maar vandaag wel de ontknoping van de 5 van het bedrijf. Van de groene artisanen hoor je zometeen met Suzanne en Freek.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538.

0: je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Is dat echt serieus?
4: 7,
3: wat een geld!
5: 15.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
7: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: De Beter Pickabullies.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Binnen 1 minuut.
12: Meer muziek.
11: Tijdens de 538 werkdag.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: Zo.
14: Wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon één factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Ja, voor iedereen die net zijn Halloween inkoop heeft gedaan met de Action, deze was voor jou. Michael Jackson. De 538 Stemmenjacht. Hey Michael, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: In het Belgische landschap.
1: Juist, dat klopt.
0: De vrachtwagen volgeladen met verf.
1: Ja, ze zijn bezig. Nou, hij zit nog niet vol, maar hij komt wel vol.
0: Jij zit aan de koffie en zij laden hem vol.
1: Zo is het maar net.
0: Lekker man. Hey, ja, wat zou je doen met 4000 euro, Michael?
1: Wat zou ik doen met 4000 euro? Ja, ik heb nog geen idee. We willen nog een keertje naar Euro Disney. Daar zijn we dit jaar geweest.
0: Ja, leuk.
1: En, we willen nog wel een keer terug, dus... Ja, mooi begin weer.
0: Nou, leuk man. Helemaal goed. Nou, we hebben natuurlijk een stem die moet even opgelost worden. En ja, voor het spelelement, Michael, ik laat hem nog één keer aan je horen.
1: Ja,
2: goed. Best wel goed.
0: Nou, een enthousiaste dame. Ze zegt best wel goed. Er zijn al heel veel antwoorden gegeven. Allemaal terug te lezen op 538.nl. Maar ik ben benieuwd, Michael, wie denk jij dat het is?
1: Ja, ik blijf bij mijn eerste ingeving. Dat is Babette van Veen.
0: Zeg maar van Linda Roos en Jessica onder andere.
1: Yes,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, ja. En waarom denk je Babette van Veen?
1: Geen idee, dat was mijn eerste ingeving. En ik zag dat die nog niet was genoemd. Dus,
0: gewoon intuïtie.
1: Juist.
0: Nou, helemaal goed. We gaan eens kijken. Jury, is het Babette van Veen?
3: Het antwoord is... fout.
0: Helaas.
1: Jammer.
0: Het is niet Babette van Veen. Die kunnen we weer bijschrijven in het lijstje op de site. Maar wel die troostprijs, de reiskoffer van de Postcode Loterij.
1: Ook altijd leuk.
0: Ja, leuk. Als je dan weer gaat verf laden in België, dan kun je hem gewoon meenemen.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Denk je nog een beetje aan 538. Ook gezellig.
1: Ja,
0: Michael, ik hoop je nog een keer te spreken, man. Ik wens je vast een mooi weekend.
1: Eens goed, zelf bedankt.
0: Hoi, groetjes.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Opgeven met de 538-app, er zit zo'n mooie button en dan klik je op formulier invullen. En wellicht bel ik je dan het volgende uur al terug voor een nieuwe ronde 538 Stemmenjacht voor die 4000 euro. Zometeen de pitbull naar Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Tina, je hoorde I Just Wanna Feel This Moment op Radio 58. Het is de vrijdag van 58, de 58 werkdag. De enige plek waar je de werkdag gaat drie keer zo snel garantie krijgt natuurlijk. Nog een appje van Jasper. Dennis, waar kan ik me opgeven voor die 500 bedrijf? Dat kan via 538.nl/bedrijf. En anders stuur je gewoon even een appje met 5 liedjes met de 58-app naar de studio. Bezorgen wij de gratis slagroomtaart. Dus gewoon liedjes appen met de 58-app naar de studio voor de 5 van het bedrijf. Zo, even een bakkie doen dan maar. Lekker hoor, 3-dubbele Johnny Wakker voor jezelf of de collega's, terwijl we met volle vaart koers zetten richting het weekend. Met aan het roer onder andere Bakermat en Rani, Robbie Williams Millennium en deze hit van de Stadion Rockers van Kensington op 58, Living 4.

0: Williams, The Robster en Millennium. Van Enfant te Grieven naar natuurlijk een beetje van de ideale schoonzoon tegenwoordig ook wel, Robbie. Je hoorde Millennium op 538. Wat gebeurt er tijdens de liedjes op 538? Nou, nieuwslezer Esther, die kwam met een foto van 3 puppies in een badje. Die gaat misschien kijken voor een pup vandaag.
1: Ja.
0: Echt zo cute.
1: Het waren schattig, hè?
0: Ik denk dat jij een heel lieve hondenmama wordt.
1: Ja, echt. Ik hoop het.
0: Neem je daar mee naar de studio? Dat lijkt me heel gezellig.
1: Oh ja, kan wel een keer.
0: Oh, dat kan wel een keer, ja. Maar wat zit er in het nieuws?
1: Ja, we doen het verkeerd als het op autorijden aankomt. En vooral hoe we het stuur vasthouden. Zo het hele verhaal.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
4: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je... Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals.

0: justitie onderzoek naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen zouden op straat stiekem zijn gefilmd met camerabrillen. Daarover zijn klachten binnengekomen op sociale media. Sinds de slimme brillen van Meta populairder zijn geworden, groeien ook de zorgen over privacy. Het onrustig verlopen AZC-protest in Opheusden in de Betuwe is onacceptabel. Dat zegt de burgemeester tegen Hart van Nederland.
1: Dat je van mening verschilt, dat is een groot goed in het land. En dat je je mening kunt uiten. Maar op deze manier met vernielingen, dat gaat gewoon alle perken te buiten.
0: Ja, de sfeer werd grimmig en er werd met vuurwerk gegooid en op de ramen gebonkt. Daarmee greep in en 10 mensen zijn aangehouden. Spanje heeft een drugsverdachte aan ons land uitgeleverd. Hij zou cocaïne hebben gesmokkeld vanuit Zuid-Amerika. De miljoenen die hij met zijn handel verdiende zou hij in luxe huizen in Spanje hebben geïnvesteerd. En die panden stonden op de naam van zijn zoon. Ook hij werd aangehouden. En wie jaren geleden rijles kreeg, die leerde waarschijnlijk handen op 10 en 2 uur. Maar dat advies is achterhaald door de stuurairbag. Experts daar adviseren daarom om je handen op 9 en op 3 uur te zetten. Dus eigenlijk 9:15. Bij een botsing kan een airbag je handen en armen anders hard naar achteren slaan. En dan kan je flink verwond raken. Het weer, zonnige periode en ook stapelwolken. Vooral in het noorden kan er nog een bui vallen. En het wordt 17 tot 20 graden vandaag. En tot zover het 538 Nieuws.
2: Het moet eigenlijk een landelijke campagne komen voor het 3:15, zeg maar zo'n beetje, toch? Qua stuur.
0: Ja,
2: precies.
0: 3 uur, 9 uur. Ja.
2: Kunnen we de anti-vuurwerkspotjes inruilen voor het 2:15? En dan zijn we helemaal bij, dankjewel. A12 Arnhem-Oberhausen, bij Duitsland ben je 13 minuten langer onderweg. En de A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug 16. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 41 minuten, 9 kilometer langzaam rijden. Snelheidscontrole onder andere op de A1 Amersfoort-Eemnes bij Amersfoort 40.0 en de A4 Leiden-Den Haag ter hoogte van Den Haag 44.9. A6 Muidenberg-Lelystad, Lelystad 69.0. En op de A7, dat is Den Oever-Bolsward bij Wit-Marsum bij 108.0. Wil jij morgenavond lekker feesten bij de streamers in de Ziggo Dome? Heb ik goed nieuws, de kaarten win je zo.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig. Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Rozer!
7: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee

Deze weken dat de ruitenwissers van de auto meer gebruikt worden. Plaatjes van de bomen, Temper City op de radio, self-aware. Wat mij betreft wel in het categorietje de heerlijke herfsthit. Op Radio 58, waar het 9 over 11 is. Dennis hier, goedemorgen. Helden en heldinnen van de werkvloer. Verenigt u bij de 58 werkdag. Met zometeen onder andere kans op kaarten voor de streamers. Hoor je de oproep, bellen met de studio 0909-3058. Beller 25, wint de kaarten zometeen. En het feest is wel morgenavond in de Ziggo Hall. Even ruimte maken in de agenda. En ja, de Dance Smash Classic. Ik heb wel veel bij deze track. Die hebben we op 58 in de Zero's echt heel veel gedraaid. En ja, die Nederlandse dance scene kreeg een soort metamorfose in de Zero's. Want de happy hardcore en ja, de gabbers van de 90's waren niet langer de new kids in de klas. Iedereen richtte ineens zijn ogen op de trance-wereld. Zoals Tiësto de wereld veroverde, Armin. En zoals Fateless ons in 1998 heeft geleerd. God is a DJ.

lekkere rammen nog ergens op vinyl in de kast. En na die mijlpaal, zijn doping zullen we maar zeggen, volgt de Dance Mash Classic van vandaag. Een track die een beetje klinkt alsof hij uit de toekomst komt, maar dan wel met een toekomst met vliegende auto's en heel veel hologrammen gewoon overal op straat, op de hoek zeg maar. In plaats van Oma Gent, de hologramagent. De futuristische wereld geschapen door Marco V. En vandaag de Dance Mash Classic. Deze Happy Friday bij 58. Radio standje burenruzie voor Simulated.

0: Ja, Paul de Leeuw, wie is niet? Nick Schilder is er ook. Typhoon, Ronnie Flex. En wellicht de volgende 58-heldin ook. Annemiek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoi Annemiek, met Dennis. Gezellig dat je belt. Hey, Annemiek, vorig jaar was je ook bij de streamers.
1: 2 jaar geleden, sorry.
0: Twee jaar geleden, maar dat waren minder leuke omstandigheden.
1: Ja, klopt.
0: Vertel.
1: Toen zat ik in een chemo voor mijn borstkanker.
0: Ja.
1: En toen ben ik met mijn schoonzusje geweest in een rolstoel. Maar dat bleef niet heel anders. Dus het was een hele opgave om daar al te komen.
0: Ja. Hey,
1: dus
0: ja.
1: Ik hoor jullie, wij zijn nu terug van vakantie uit Zeeland onderweg naar huis. En ik hoor jullie, denk, laat ik de gokken zwagen.
0: Nou,
1: misschien heb ik het geluk.
0: Hey, Annemiek, hoe gaat het nu met je?
1: Ja, op zich goed.
0: Nou,
1: ik zit nog aan een hormoonbehandeling voor 4,5 jaar, maar dan hoop ik overal vanaf te zijn.
0: Nou, wat goed. Maar je kan in ieder geval nu wat meer voluit bij de streamers dan de vorige keer.
1: Ja, zeker.
0: En dat is lekker. Zeg maar een dansje doen ook.
1: Ja, dat zou ik heel leuk vinden.
0: En het leven vieren. Nou, weet je wat, dat gaan we gewoon doen.
1: Ja.
0: Annemiek,
1: oh, geweldig.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Bellen 25 en jij bent morgenavond bij de streamers in de Ziggo Dome.
1: Oh, geweldig. Geweldig.
0: En ik wens je heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, doeg. Ga ervan genieten.
1: Doei.
0: Hoi, groetjes.
1: Dankjewel.
0: Zo, en ik je, ja, niet gewonnen, niet getreurd, want ook later vandaag weer kans op kaarten voor de streamers op Radio 58. Zomaar even een gitaarplaatje dan, lekker voor de linkerbaan. De mannen van Kiss dan hier. I was made.

0: Jansen, ook niet Babette van Veen. Wie het wel is, als je denkt te weten, meespelen maar.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
3: Hallo, snel hier.
4: Hoi, met Emma.
3: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
5: Morgen.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
17: Kippie.
18: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
23: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
24: Binnen 1 minuut.
25: Meer muziek.
24: Tijdens de 538 werkdag.
26: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
27: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
28: Oh. Goedemorgen.
0: altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.

0: Ja, mooi. Toen ik hem voor het eerst live zag, Lowlands dit jaar. Wat een fantastische show. Gaf hij weg ongelimiteerde energie deze summer. En my body, schatje, it isn't ready.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, waar we wel helemaal ready voor zijn, is voor die koffer in de 538 Stemmenjacht met 4000 euro. En op 538.nl kun je natuurlijk meelezen welke antwoorden er al gegeven zijn. Tamara, heb jij een beetje je huiswerk gedaan?
2: Ja, goedemorgen, zeker. Ik heb een idee.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Heb je ook op de site gekeken welke antwoorden al gegeven zijn en zo? Ja, natuurlijk.
2: Zeer zeker, ja.
0: Mensen maken er echt een studie van de stemmenjacht. Vind ik altijd wel leuk.
2: Ja, leuk.
0: Hé, hey, Tamara, al spannende weekendplannen?
2: Nog niet helemaal.
0: Nee. Dat gaat misschien gebeuren als je 4000 euro wint.
2: Ja, wie weet.
0: Zou zomaar kunnen. Hé, hey, luister goed, want dit is voor het spelelement nog één keer de stem.
3: Best wel goed.
0: Best wel goed. Ja, best wel goed. Ik ben zo benieuwd wie het is. Ja, jij hebt een idee. Roep het maar. Wie denk je wie dit is?
2: Ik denk Faya Laurens.
0: Faya Laurens. Dat is een vrouw die heel vaak in de sportschool zit. Die heeft het boek Killerbolly geschreven natuurlijk. Ja, het zou zomaar kunnen. Een jury, is Faya Laurens de persoon die we zoeken?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ah, jammer.
2: Ja, jammer.
0: Het is ook niet Faya Laurens, maar wie is het dan wel? Nou goed, dat gaan we een keer horen. Maar Tamara, dankjewel. Je krijgt de troostprijs, de reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Leuk.
0: En ik wens je een fantastisch weekend.
2: Fijn weekend.
0: Hoi, groetjes.
2: Doei, doei.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Ja, even een 90s banger voor de dansvloer. Robin Essence hier, Show Me Love.

0: van Brussels with Love, Lost Frequencies en Live It All op Radio 538. Richting een splinternieuw weekend. Even kijken hoe de sfeer is op het partijkantoor bij Joost.
1: Ja, de sfeer is super. Ja. Ik bedoel, we voelen ons geweldig.
0: Ja, mooi. Toch goed. En na al die beschouwingen toch nog even wat energie om een drankje in te gooien. En genieten met de hits van 538 tijdens je 538 werkdag. Met de helden van Toto. Pamela is hier.

0: Ja, John, die hebt dit is mijn gemoedstoestand.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Want het is bijna weekend. Lekker man. Mooie foto van een hijskraan erbij. Waar je ook aan het werk bent, je bent van harte welkom. Dit is de 58 werkdag. Zometeen Lindo, ook hij kwam binnen met een koffertje met 4000 euro. Nieuwe ronde stemmenjacht natuurlijk. Jonas Blue met Melef, The Edge of Desire. Lekkere weekendbeuker, ook de Spice Girls. Ja, nou, Spice Girls gesproken, we hebben Esther met het nieuws.
2: Hi, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, goedemorgen. Wat heb jij in petto voor de mensen?
2: Nou, er is gedoe in de tweede divisie van het voetbal. De trainer en assistenttrainer zijn beide ontslagen.
0: Zullen ze het wel nog gemaakt hebben?
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
4: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
5: Nee.
3: Juich onze helden van oranje naar de overwinning.
6: In de UEFA Nations League.
3: Dit weekend winnen bij 538.
6: Ja. Is donderdag in het stadion.
3: Tijdens Nederland-Duitsland.
6: Alle info 538.nl.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
18: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via thestreamers.nl.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus.
5: Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
21: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Switch nu naar Ziggo en Scoop.
20: En de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
21: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe?

0: ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De Beter Pick-a-Bully's.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 538 Nieuws.
3: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De doodsoorzaak van de man op een fatbike afgelopen zondag in Rotterdam-Zuid is nog onbekend. Dat onderzoek loopt nog, zegt justitie. De man overleed toen agenten hem aanhielden. Justitie zegt dat agenten zagen dat hij te hard reed. Het zou niks te maken hebben met fatbike-diefstal, zoals eerder wel werd gezegd. Toen hij zich niet kon identificeren, werd hij aangehouden, waarna hij overleed. Het huis in Overasselt, waar de familie van drugscrimineel Jan G. zou wonen, blijft nog 2 weken langer dicht. Dat heeft de burgemeester besloten om zo de rust in de wijk te laten terugkeren. Hij wil de drugscriminaliteit aanpakken, maar waarschuwt wel.
4: Het gaat hier om een nationaal probleem, dat ook nationaal aangepakt en met alle mogelijke middelen bestreden moet worden.
3: Ja, het huis van Jan G. zelf werd op 1 september overvallen door ruim 30 mannen. De beveiliger werd doodgeschoten. De powerbank die gistermiddag in de brand vloog aan boord van een KLM-vliegtuig naar Curaçao was volgens verschillende media van oud-KLM-baas Camille Eurlings. Die zou de batterij aan boord hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen. Vanwege de brand ging het vliegtuig meteen terug naar Schiphol en KLM onderzoekt het incident. En oud-voetballer John van Beukering is voorlopig 2 maanden geschorst door de KNVB. In een tweede divisiewedstrijd zaterdag tussen GVVV en IJsselmeervogels zou hij een speler hebben geslagen, waarbij hij een paar tanden verloor. Van Beukering is de assistenttrainer van GVVV en zijn broer is de hoofdtrainer. Ze zijn allebei voor 2 maanden op non-actief gezet. Het weer, zonnige periode en op steeds meer plaatsen stapelwolken. Vooral in het noorden kan er een bui vallen. Het wordt zo'n 19 graden. Vannacht valt in het noorden en westen af en toe regen en het koelt af naar een graad of 15. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Okido, even kijken naar de weg. Beetje druk. Nou, best wel druk eigenlijk. Dit zijn de langste. A2 Maastricht-Eindhoven voor Batadorp. Een half uur extra. De A12 voor de grens met Duitsland. 24 minuten. Dan de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Eigenlijk bij Gorkum begint zo'n beetje de file. Tot aan Hardingsveld. Een half uur door een pechgeval. Botsing op de A50 Apeldoorn-Zwolle voor Epe. 10 minuten extra. En de A50 Arnhem-Oss voor de Maasbrug. 23. Nog de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. 36 minuten extra. Controles A1 Amersfoort Amsterdam, 39,9. A6 bij Lelystad en dan richting het noorden, 69,0. A7 Drachten Groningen, 169,7. Maren-Ede staat 12, 83,1. A20 Gouden Rotterdam, 30,7. A27 Utrecht-Gorkum, 42,5. A30 Ede Barneveld, 16,3. En de A50 Eindhoven-Os bij 102,0.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
11: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru. Diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
10: Vul je bus met voordeel tot wel 40%.

0: weken bij Bouwmaat.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
2: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Meld je nu aan. Druk op

airfryer altijd op standje multitasken. Komt dan van alles uit waarvan je niet eens wist dat je erin had gedaan. Lekker genieten. Richting het confetti-kanon van het weekend in Luiden. Evers en Co. vanaf 2 uur. Potje voetbal vanavond. Groningen PEC Zwolle in de Eredivisie. En de glitter gremlins van de Spice Girls, die hoor je nu. Dit is Wannabe.

Hey, stel je voor dat André Hazes hip-hop muziek zou gaan maken. Of Snoop Dogg, klassieke muziek. Ja, de muziek van deze zangeres die had ook heel anders kunnen klinken. Want op haar 9e leerde ze trombone spelen, weet je wel. Met die... Ja, dat bedoel ik. En deed ze nog even mee in een fanfareband. Gelukkig is ze iets anders gaan doen, tenminste voor ons. Want dit is haar een van de grootste hits. I'm Like a Bird, Nelly Furtado.

0: Flemming uit het zuiden. Naar Meteo ook natuurlijk. Die komt uit België, dat is nog zuidelijk. Flemming uit mijn geboorteplaats, Sertogenbosch. Zoals het daar heet. Wij schrijven gewoon Den Bosch, want Sertogenbosch kunnen wij meestal niet spellen. Zometeen, nieuwe ronde van de 538 Stemmenjacht. Wil jij kandidaat zijn? Via de app kan je opgeven. En Ella Langley hoor je ook zo.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 15.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

0: NS Flex?
1: Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Is echt serieus?
6: Zo.
5: Oh, wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Binnen 1 minuut
11: meer muziek
10: tijdens de 538 werkdag.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: De Beter Pickabillies!
14: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
15: Deze week komt je trek aan getrekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: 538. Lindo Duval.
17: Calvin Harris, zometeen Smash Mouth komt eraan. Stemmenjacht. En nu, Ella Langley.

0: Calvin Harris, Rihanna. This is what we came for.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: De Stemmenjacht is in volle gang. En Sam vanuit Heerenveen. Dag Sam, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wat een leuk onderzoek doe jij, zeg hé.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Onderzoek naar vliegen op waterstof. Ik neem aan de commerciële vluchten op waterstof. Hoe ver zijn we daar vandaan?
2: Ik denk nog wel een tijdje. Dat we daadwerkelijk commercieel vliegen. Maar we zijn nu wel dichtbij dat we daadwerkelijk eerst de bemande vlucht op waterstof vliegen.
0: Oh, dat is goed. Dus mijn vakantie van 2035 wordt een stuk goedkoper dan.
2: Hopelijk.
0: Ja.
2: In ieder geval
0: een stuk groener. Ja, dat is ook belangrijk. Ja, zeker. Ja. Sam, leuk. We gaan proberen jou €4000 aan te smeren, zeg maar.
2: En, dat zal wel lekker zijn.
0: Dat dacht ik zo vlak voor het weekend. Dat doen we in koffer 3 van de Stemmenjacht. We gaan even samen luisteren naar de stem van koffer 3.
3: Best wel goed.
0: Als ik zo alle antwoorden doorneem die genoemd zijn via 538.nl, kan je dat even zien. Allemaal, ik zie alleen maar vrouwen. Dat lijkt mij ook als ik het zo hoor. Maar ja, Sam, wat denk jij?
2: Ja, ik denk dat het Jetske van den Elsen is.
0: Presentatrice Jetske van den Elsen. Is dit Jetske van den Elsen?
1: Het antwoord is... fout.
0: Nee. Ook alweer niet, Sam.
2: Jammer.
0: Ja. Dankjewel dat je meedeed. Je krijgt als dank voor het meespelen de reiskoffer van de Postcode Loterij. En heel veel succes met je onderzoek.
2: Ja, dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de

0: Zat ik er nou doorheen te zingen? Ja, zingen. Raccoon, hoorde je Love You More?
1: Radio 538.
0: Tijd om je muzikale geheugenbank even uit te breiden met een nieuwe dikke verse banger. De nieuwe 5-jarige dance special. Die komt uit Frankrijk. Van de Franse dansvloervullers Ugel en David Guetta. En draagt de titel Shine. Samenwerking met ook rapper French Montana en de Britse singer-songwriter Aiden Martin. Kijk, dat heb je ze allemaal genoemd. Past allemaal nog net in één auto. Het resultaat is een goede, fijne doorstappen geworden voor je partyschoenen. En daarom hoor je Shine van Ugel en David Guetta komende week extra vaak. Want het is de gloednieuwe.
1: Radio 538. Dance Smash.
2: Ugel en David Guetta. Shine.

0: nieuwe dansmeisje hoorde je van Ugel, ja, en David Guetta. Shine heet hij, die ga je nog wel een paar keer horen. Een extra heeft zo het nieuws voor je. Over Oranje, er komt een voetbal-interland-break aan van een paar weken.
1: Ja, wat?
0: Een paar weken.
1: Voetbal-interland.
0: Ik dacht
1: de nieuwe eerste selectie, daar gaan we het over hebben natuurlijk. Van onze nieuwe bondscoach, en die is bekend. En,
0: maar hoe heet die bondscoach ook weer?
1: Ja, Xabi.
0: Xabi, hij zegt het hier zelf, laat even.
2: Xabi Hernandez.
0: Ja.
2: Xabi like chocolate.
0: Ja, chocolate Hernandez heet.
1: Dus niet Xabi.
0: Nee,
1: Xabi.
0: Xabi.
1: Ja, nou, Xabi komt dus met opvallende namen die er wel en niet bij zijn.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets €200, please.
7: Zijn jij nou €200?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
13: De Kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
14: Kippie.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Smint.
20: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
20: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
20: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
21: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
22: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
26: Zeg het!
25: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
27: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip.
0: Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: 538 Nieuws. 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xabi, heeft Memphis Depay en Wout Weghorst niet opgenomen in zijn selectie. Virgil van Dijk zit er wel bij, net als Joey Veerman. En Givaj Zegiel en Ruben van Bommel maken hun debuut in Oranje. Dat speelt de komende tijd in de Nations League tegen Duitsland, Servië en Griekenland. Het meisje van 15 dat in juni werd opgepakt omdat ze haar ouders zou hebben vermoord, blijft nog 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens het OM heeft het meisje naar eentje gehandeld en is ze niet beïnvloed door online groepen die vooral kwetsbare jongeren aanzetten tot geweld. Er is behoorlijk wat schade aan het gemeentehuis in Opheusden in de Betuwe. Gisteravond liep een protest tegen een AZC uit de hand. Er zijn brandsporen van vuurwerk, verfresten en er is een ruit ingegooid. En de slagboom van de parkeergarage is ook kapot. De burgemeester snapt wel dat mensen ongerust zijn over de komst van een AZC.
4: Tuurlijk, en dat is ook zorg bij ons voor om dat goed met elkaar te bespreken. Maar dit is geen gesprek, dit is gewoon rellen.
2: Ja, 14 relschoppers zijn opgepakt en ze komen allemaal uit de buurt. En bij Australië is iemand overleden na een haaienbeet. Gebeurde bij een populair strand aan de westkust in de buurt van de stad Perth. De man werd aangevallen tijdens het zwemmen en overleed op het strand aan zo'n van de parkeergarages ook kapot. De burgemeester snapt wel dat mensen ongerust zijn over de komst van een AZC.
4: Tuurlijk, en dat is ook zorg bij ons voor om dat goed met elkaar te bespreken. Maar dit is geen gesprek, dit is gewoon rellen.
2: Ja, 14 relschoppers zijn opgepakt en ze komen allemaal uit de buurt.

0: Het weer dan nog. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden veel kans op een bui. Het wordt zo'n 19 graden. Vannacht valt in het noorden en westen af en toe regen. Het koelt af naar een graad of 15. En tot zover het 538 nieuws.
1: Heb je wel eens een haai gezien? Je bent goed gezien met surfen.
0: Ja, ik heb wel eens mini-haaitjes gezien.
1: Mini-haaitje?
0: Ja, die schrikt alsnog hoor.
1: Ja, dat snap ik. Maar goed, dat is gewoon sushi. Weet je, dat is gewoon, daar ben je niet zo bang voor, toch? Of niet?
0: Lekker opeten.
1: Ja, weet ik niet. Ja,
0: ja, liever dat wij dan die haai opeten dan dat die haai ons opeet.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo, ja. Even kijken naar het verkeer. A5, dit zijn de langste vertragingen van nu. De A15 Nijmegen richting Rotterdam voor Hardingsveld. 33 minuten. A27 Utrecht Gorinchem voor Lexmond, half uur ook. En de A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug, ook daar bijna een half uur. Controles. A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam, 23-0. A2 Amsterdam-Utrecht, 43-1. A6 bij Lelystad richting Frieslaan, 69-2. A12 Maren-Ede, 83-1. A27 Hilversum-Almere, 108,6. A28 Hogeveen-Assen, 153,6. A35 Enschede-Hengelo, 69,2. A59 Den Bosch-Breda, 111,9. En de A73 Venlo-Veenendaal bij 48,5.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
8: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
1: Bijna weekend, jongens. We gaan wel lekker tegenaan met Martin en Ed zometeen. Na Somber.

0: Martin en Ed. Als je het zo zegt, Martin en Ed, klinkt het als een... ja, twee gasten die het riool komen ontstoppen of zo, weet je wel. Als het een keertje misgaat met het toilet. Maar als je dan Martin en Ed, Garrix en Sheeran zegt, dan denk je, oh ja, dat zijn wel twee wereldsterren. Je hoorde Repeat It natuurlijk bij 538. Linda was de naam. Vanmiddag je laatste kans om nog tickets te scoren voor de streamers morgenavond in Ziggo Dome. En die kan je vanmiddag winnen bij Evers en Co na 2. En ook nu.
1: Vier deze zaterdag feest met de streamers in de Ziggo Dome. Bel nu 0909 30538.
0: Bel er 12, laten we dat doen gaan. Tonight.

0: Renate, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent het wel even aan het omdraaien. Je bent aan het manifesteren, want je bent al even een outfit voor morgenavond aan het shoppen.
1: Ja, zeker al. Vast met voorbedachte raden.
0: Goed. Hey, met je man samen. En dan, wat hebben jullie geshopt allemaal?
1: Ja, een beetje de winteroutfit, hè. De temperatuur wordt natuurlijk anders. Maar natuurlijk ook een heel leuk setje voor mocht het zo zijn dat je het wint.
0: Dat je morgenavond, ja. Ja, maar het is mooi, want jij was eigenlijk geen liefhebber van Nederlandstalige muziek tot...
1: Tot, ja, een paar jaar geleden.
0: En hoe kwam dat dan? Waardoor sloeg dat om?
1: Manlief en zoonlief, die zijn echt Nederlandstalig opgevoed. Dus eigenlijk continu in de auto word je meegenomen. Kijk, man, weer een leuk liedje.
0: ja.
1: Dus eigenlijk geleidelijk aan ga je mee. En natuurlijk zijn we voor Yves Berendsen.
0: Oh. Ja.
1: Ja, dus dan ga je automatisch al mee.
0: Nou, wat een goed nieuws, want die is er morgen ook, geloof ik, hè?
1: Ja, die is er morgen ook, ja.
0: Ja, die heeft
1: inderdaad
0: gisteren tickets gewonnen, dus dat is wel leuk natuurlijk. En jij ook, inderdaad. Ik heb twee kaartjes voor je voor de streamers. Ja, morgenavond.
1: Yes. Oké,
0: top. Hey, heel veel plezier daar. Groet aan je mannen. Lekker shoppen.
1: Dat gaan we doen, dankjewel.
0: Nog één setje tickets te winnen vanmiddag bij Evers en Co. Na 2. Nu, Bruno Mars.

0: Damiano David, Tyler en Nile Rodgers. Als je die clippen mee hebt gekeken op tv, heeft hij een mooie clip. Want die Nile Rodgers en Damiano, die zijn wel gekleed zo van... oh ja, het is herfst nu, het is een beetje frisjes. Maar Tyler loopt erbij alsof het hartje zomer is.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Is ook niet erg, hè? Liever de bike van Tyler dan van Nile Rodgers. Dus dat klopt wel weer. De Stemmenjacht, zometeen. Een nieuwe ronde. €4.000 in koffer 3. En die kan voor jou zijn als jij de stem weet raden. Zometeen ga je hem nog één keertje horen. En als je mee wil spelen als kandidaat, even via de 538 hebt. De pauze hoor je ook zo dadelijk.
2: Even bellen hoor.
3: Yo, Fleming.
2: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
3: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
4: Hoi, met Emma.
3: Yo, Ronnie hier.
2: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: Streamers. Alle info op 538.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Binnen 1 minuut.
20: Meer muziek.
0: Tijdens de 538 werkdag.
21: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
23: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: 538. Lindo Duval. Zo meteen Kensington om je vrijdag nog even een mooie zwingel te geven. En nu, de Bowser.

0: Kensington, done with it.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Ja, met Arie. Goedemiddag, Arie.
2: Ja, goedemiddag.
0: Uit Sommelsdijk heet het dan eigenlijk.
2: Ja, Sommelsdijk. Ja, goeie.
0: Ja, onder de rook van Middelharnis.
2: Ja, net ernaast, ja, dat klopt.
0: Ja, tenminste rook. Als er rook uit Middelharnis komt, hebben we een probleem, denk ik.
2: Ja, ik kan niet zeggen. Ja, misschien witte rook, we hebben er een nieuwe paus.
0: Oh ja, dat zou kunnen, ja, ja. Arie, we gaan proberen om koffer 3 op te lossen. De stem van koffer 3 ga jij proberen te raden. Maar we gaan eerst nog één keer luisteren naar die stem. Dan komt-ie.
3: Best wel goed.
0: Zo, hé, 4000 euro, Arie. Van wie is deze stem nou toch?
2: Nou, ik denk dat het Evelien de Bruin is.
0: Evelien de Bruin? Ja. Dat is nieuwslezer, toch? Ja, nieuwslezer.
2: Nieuwslezer, ja, we zitten tegenwoordig bij de radio, NPO of zo. Ja,
0: dat kan best, weet ik niet. Ik luister, niet. Luister alleen 50 jaar.
2: Ja.
0: Jij toch ook, hoop ik?
2: Ja.
0: Ja. Arie, we gaan even luisteren of het antwoord komt. Dat klopt. Ja.
1: Het antwoord is... fout.
0: Geen erbij, ja, dat is jammer. Arie, je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij. Die komt naar je toe.
2: Oké, dankjewel. Komt goed,
0: goed
2: uit.
0: Hoi, hoi.
2: Goed,
1: de 538 Stemmenjacht.
0: Zo, ook al niet. Evelien de Bruin, die gaat ook weer op de lijst. Je kan even checken, 538.nl, naar alle namen die al genoemd zijn. En het is een hele lange lijst, Godal. Wie is het dan wel, hè? Dat is de vraag. En die vraag wordt misschien wel beantwoord over een uurtje. Bij Edwin Evers in Evers & Co. voor een nieuwe ronde van de Stemmenjacht. Wil je meedoen? Via de 538-app. Even aanmelden. En wie weet spreek je dan naar mijn...

0: waving flag bij
1: 538. Favorite.
0: Ja, het is alweer kwart voor Evers geweest. Zometeen de officiële kick-off van je weekend. Evers en Co. En laten we eerst even de gloednieuwe 538 Favorite uit zijn verpakking halen. Die komt uit de studio van de prachtige Nederlandse zangeres Bente. Haar nieuwste hit heet Parachute. Ik ga dit nog een keer verkeerd zeggen komende week, denk ik. Want het doet ook bijna alles in het Engels. Een parachute. Parachute van Bente. Hey. Parachute. En Parachute gaat over iemand die er voor je is op de momenten dat het even wat minder met je gaat. Nou, als je Bente een beetje kent, dan heeft ze al eens gezegd wie dat voor haar is. Haar vriend Sam. Heel goed. Parachute van Bente ga je komende week extra vaak horen. Want het is de nieuwe
1: 538.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: De Beter Pickabillies!
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, Ziggo Dome. Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via destreamers.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Door mijn naam kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
19: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
19: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: 538 Nieuws.
7: 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Forse kritiek van de inspectie op hoe beveiligers omgaan met asielzoekers in de verscherpte toezichtlocaties. Er zitten vooral kansarme asielzoekers en mensen die overlast geven, bijna allemaal alleenreizende mannen. Asielminister Van der Brink past het beleid aan. Handboeien gebruiken mag niet meer, fouilleren bijvoorbeeld nog wel.
12: Een scholier heeft in Rome een lerares met een mes aangevallen en wilde dat livestreamen. Dat meldt een Italiaans persbureau. Hij spoot ook pepperspray in haar gezicht. Een andere scholier zou tijdens de aanval hebben ingegrepen. De lerares is niet in levensgevaar, maar wel in shock. In Magnum in Friesland is een fietser omgekomen door een aanrijding met een trein. Gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Volgens ProRail werkte die gewoon en ze gaan ervan uit dat het een ongeluk was. Er komt nog wel een onderzoek. Treinverkeer tussen Leeuwarden en Sneek ligt nog tot 2:30 stil. En voor de westkust van Australië is een zwemmer doodgebeten door een haai. Hij was de zee ingegaan in de buurt van de stad Perth. Na de vondst van de man zijn alle stranden in de omgeving gesloten. Het is de 5e dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. En deze week nog verloor iemand een deel van zijn been door een haaienaanval. 538 weer vanmiddag afwisselend. Stapelwolken en zon blijft overal droog. Het is 17 tot 20 graden.
13: En dan de files, Omekobus. Ja. 26 stuks in totaal. En de drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Daar is het bijna een half uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht 50 minuten. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. Een vertraging van ruim een half uur.
20: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
21: Kippie.
22: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
23: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.
20: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
21: Kippie.
22: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach...

0: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
4: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk

0: Edwin Evers en Co. Hallo Henk.
1: Hallo Edwin.
0: Hallo Kobus.
2: Goedemiddag.
0: Daar zijn we weer.
1: Ja, ja.
0: Alweer een week voorbij. Omgevlogen, hè?
1: Dat was leuk.
0: Maar daar komen we straks nog even op. Omgevlogen. Zo, Henk, ja, wat een week. Wat is jouw woord van de week?
1: Mijn woord van de week is streektaal.
0: Streektaal,
1: ja.
0: Henk,
1: dat was van de week in het nieuws. Ze hebben Jip en Janneke hebben ze vertaald in het Urks.
0: In het Urks, ja.
1: Het was al in het Twents en het Sallands ook vertaald. Bij jullie toch het Sallands?
0: Ja, ja, zeker.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja. Dus je kan al in je streektaal.
0: Eindelijk kan ik het ook begrijpen, Jip en Janneke.
1: Ja, precies. En nu ook in het Urks. Maar dan heet het niet Jip en Janneke. Maar dan heet het Jip in Janneke.
0: Jip in Janneke.
1: Jip in Janneke. Er is meteen een beetje seksuele voorlichting.
0: Net als in Duitsland zeg maar Jip und Janneke. Dat is eigenlijk een beetje de aanpassing.
1: Ja, ja, precies.
0: Jip in Janneke.
1: Jip in Janneke, oké.
3: En die hond, heet die nog gewoon Taki?
0: Of Taki?
1: dat zou best kunnen, ik weet het niet.
0: Ja, ja, die zit vast, toch?
3: Ja, nee, die hond heet Taki.
0: Van ja, de hond heet Taki.
1: Ja, haast wel.
3: Mijn woord is kiezen.
0: Kiezen, ja.
3: Heb de afgelopen week heb ik naar de openbare... Nou, we komen er in de quiz ook nog wel op terug... naar die algemene beschouwingen gekeken. En ik, kijk, ik snap dat je een keuze moet maken soms... maar dan denk ik, oké, je kiezen zit er links en rechts.
0: Ja, zit links en
3: rechts. Maar er is ook nog een midden.
1: Ja,
3: en
1: ja.
3: Niemand heeft het meer over het midden. Het is midden. Of je bent naar links, of je gaat naar rechts.
0: Ja, ja, dat is aan de hand op dit
3: echt
0: moment, hoor.
3: Echt belachelijk.
0: We zijn er nog lang niet uit.
1: Nee,
3: dat zeker
0: niet. We zijn er nog lang niet uit.
1: Wordt vervolgd.
0: Wordt vervolgd, ben ik ook bang voor. Ja, mijn woord, mensen. Mijn woord is... je zag hem denk ik wel aankomen. Mijn woord is verdriet.
1: Ja.
0: Want dat was er heel veel deze week.
1: Nou.
0: Ben Saunders, natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Daar komen we straks nog even op terug. Maar ik denk jullie begrijpen, misschien niet iedereen... maar dat zal ik dan nu uitleggen. Ik kom natuurlijk aan deze uitzending terug op het overlijden van Martina Koeman... afgelopen week. Ja, niet iedereen zal dit weten... maar ik ben al heel lang heel goed bevriend met Ronald en Martina. Dus vandaar dat ik vind dat ik hier nu wat moet zeggen... op mijn plek, deze plek hier op de radio. En er zijn al heel veel dingen gezegd. Ontzettend veel reacties gekomen. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook gezien. Internationaal ook, hè?
1: Ja.
0: Uit alle delen van de wereld hebben we natuurlijk op zoveel plekken gewoond... en geleefd en gewerkt. Het zegt natuurlijk ook iets over hoe geliefd Martina was... En dat is mooi, ik kan dat namelijk bevestigen. Martina was een geweldig mens. Ze was al lange tijd ziek. En ik heb gezien hoe ze die ziekte gedragen heeft. Hoe ze dat dapper en ongelooflijk moedig heeft gedaan. Hoe ondraaglijk het soms ook was. Martina heeft gestreden, ze heeft geleden maar. En dat vind ik het mooie. Ondanks dat heeft ze vooral geleefd. Want dat was wat ze wilde. Ze wilde gewoon leven. En met leven bedoel ik niet ademen. Dat je blijft leven... Dat je er bent. Nee, ze wilde leven. Leven, leven. Genieten. Voor datgene wat het allerbelangrijkste voor haar was. Haar gezin. Haar man. Kinderen. Kleinkinderen. Ze wilde gewoon genieten. Mooie dingen doen. En herinneringen maken. En dat heeft ze gedaan in haar leven. Geweldige herinneringen gemaakt. Ze zijn op fantastische plekken natuurlijk geweest. Geweldige dingen meegemaakt. En wat ze mooi is, heeft in het maken van die herinneringen... zoveel mensen meegenomen. Zoveel mensen deelgenoot gemaakt van die herinneringen. Mij ook. We hebben fantastische dingen gedaan. In Nederland, in Barcelona. Op andere plekken op de wereld. Het maakt ook niet uit. Want als Martina erbij was, dan... Ach ja, dan voelde je eigenlijk altijd wel een beetje thuis. Martina, altijd zichzelf. Ik ken niemand... die met zo'n stralende glimlach... jou keihard in je gezicht de waarheid kon zeggen. En dan met een schaterlach weer op dingen terugkomen. En dat maakte niet uit waar het over ging. Het kon over je kleding gaan. Of over je luggie, zoals ik het noemde. Maar dat mocht niet, want het was een geurtje. Bij Martina. Het was een geurtje. Martina, altijd recht door zee. Gewoon eerlijk en direct. Afgelopen weken ging het slechter met haar. En gelukkig in het bijzijn van haar gezin. Dat haar zo dierbaar was. De keren dat ik er was, de afgelopen tijd... zei ze steeds als ik wegging, zei ze van... ik zie je nog wel, hè. En dan wist ik, het zit goed. En dacht ik, ja, zeker, ik zie je nog. En afgelopen zaterdag was ik bij haar. En ze zei het niet meer. Want ze wist het. Ze voelde dat het niet meer zo zou zijn. En ik wist het ook. Afgelopen dinsdag overleed ze 65 jaar. Dat is natuurlijk veel en veel te vroeg. En ik heb er best wel vaak nagedacht over wat is nou te vroeg. Ik denk dat het niet alleen maar leeftijd gebonden is. Te vroeg is als je iemand niet kan missen. Dus het is... altijd te vroeg. Het is altijd te vroeg. En ik sta hier nu op vrijdagmiddag. Mijn plekje. Met jullie. Gelukkig. Met een glas witte wijn. Of zoals dat in de familietraditie heet. Een beukertje. Een beukertje. Want ik wil proosten. Met een lekker wit wijntje. En ik weet, het is tien over twee. Maar voor sommige dingen is het nooit te vroeg. Ik wil proosten op het leven. Maar vooral op een geweldig, mooi en lief mens. Lieve Bertina, bedankt voor alles. Bedankt vooral dat je was wie je was. Want je was wie je was. En zo zul je voor altijd blijven.

0: Zo, Dai. Even slokken, ik moest mij even herpakken, maar...
1: Snap ik.
0: Ik ben er weer.
1: Mooi.
0: De show, mensen, hartelijk welkom. Dit is Evers & Co. Tot 6 uur met, ook voor deze 18 september, een volle show. Aflevering 102, week 38, met Lenny Mansour. Die komt hier vanmiddag single. Wrecking Ball.
1: Ik dacht trouwens dat het 103 was, hoor.
2: Ja, het is 103.
1: Ja, want op mijn afschrift stond 103.
2: Ja, ja, ja.
0: Op mijn afschrift stond 103. Wat
1: ja,
0: is
1: dat is 103, hè?
2: Ja, het is 103.
0: Nou, dan heb ik nog een week te goed. Dat is een meevalletje voor dit weekend. Het is 103. Nou goed, helemaal goed. Oké, Lenny Mansour komt zingen. Nederlandse, ik wil niet zeggen nieuwe rockster, maar hij is wel vrij nieuw aan het twee moment, zeg maar. We gaan straks naar hem luisteren, heeft een nieuwe single uit. Mel is bij ons vandaag. Mel VF is het tegenwoordig. Ik was even confus, want ik dacht, ja, vroeger was het Mel in Vintage Future.
1: Ja.
0: Dat is niet meer, maar toen dacht ik later was het Mel VF, maar het blijkt Mel VF te zijn.
1: Oh, de Engelse uitspraak.
0: We gaan straks even checken hoe dat allemaal is. Ze heeft een nieuwe single en ze doen straks hier ook natuurlijk de afsluiting. De grote finale. Dan hebben we natuurlijk de weekendquiz.
1: Ja.
0: Waarmee originele Evers & Co. borrelplank te winnen. We hebben de 538 stemmenjacht. Dus het lallen zetten we even in de ijskast deze week. Hè, want anders hebben we al die stemmen door elkaar. Dat is, of zullen we gewoon lallen doen?
1: Nee, want anders...
0: Ja, we vergaderen altijd even op zender.
2: Ja, het is wel gezellig natuurlijk.
0: Wat zeg jij, Henk?
2: Het is wel gezellig natuurlijk.
0: Jij zegt lallen gewoon doen?
2: Ja, laten we dat toch maar doen.
0: Oké, we lallen gewoon door. Henk beslist in dit geval. Hij heeft ook de zwaarste stem. Letterlijk en figuurlijk in dit geval. Dus doen we straks ook. En we hebben natuurlijk het zangetje dat de vrijdagmiddagborrel wordt aftrappen. En we kijken ook nog even terug op de afgelopen week met onze vrienden van de Stamtafel. Nou, is niet genoeg.
1: Nou, je vergeet nog iemand.
0: Wat dan? Nou, dat was de hoofdgast van vandaag.
1: Ja.
0: Inderdaad, dames en heren. Frans Bauer is vanmiddag de gast.
1: Nou, gezellig.
0: Ja, bijzonder gezellig. Frans is hier zo meteen, dus dan weet je dat wat.

0: Shepherd, Learning to Fly. Ik moet toch even, ja Henk, sorry, maar ik ben door de directie van dit station
1: teruggefloten.
0: Ik dacht namelijk dat ik de directie was, maar dat schijnt toch niet zo te zijn. Nee, we moeten toch, helaas kunnen we deze week geen Lamme Lalle spelen.
1: Oh, dat is jammer.
0: Ik dacht ook, Henk heeft de zwaarste stem, maar dat gaat in dit geval niet. Gaat niet. Dus wel de stemmenjacht, mensen. Die gaat door. De koffer is geopend met €4.000 erin. De vraag is, welke stem hoort er bij die koffer? Dat gaan we straks horen. Of iemand dat weet althans natuurlijk. Goed, over die zwaarste stem gesproken. Hij komt eraan.
1: Ja, ja.
0: Met het belangrijkste nieuws voor dit moment. Dat hoor je binnen nu. En een paar minuten.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: 8 koffers, 8 stemmen.
2: En €100.000. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000.
9: Wat verdikken me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Even 30 jaar op sabbatical?
7: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
21: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
22: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
24: De Peter Pickabillies.
25: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
26: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Goedemiddag, dit is 15 zonnige periode vandaag, maar ook stapelwolken. Vooral in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking en iets warmer. Dan de files, Kobus.
27: 31 stuks in totaal en de drie met de meeste vertraging komen we tegen. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor het Rottepolderplein. Daar lopen dieren op de weg, daardoor ruim een half uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienenoordbrug staat een auto met pech. Daardoor bijna 40 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug.
0: Het is 2:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
28: Goedemiddag, drugscrimineel Jan G. uit Overasselt is aangehouden in Duitsland, meldt de Telegraaf. Hij was begin deze maand doelwit van het extreme bendegeweld. Voor zijn huis in het Gelderse dorp werd een beveiliger doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Hij is nu opgepakt in een onderzoek naar bijna 4000 kilo onderschepte cocaïne. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven mag voorlopig de campus niet meer op. Hij bracht tijdens een college een nazi-groet, wat leidde tot grote onrust op de universiteit. In de volle collegezaal ontstonden ruzies en zelfs een vechtpartij. En op een school in Rome heeft een leerling zijn lerares aangevallen met pepperspray en een mes. De jongen van 13 probeerde zijn aanval live uit te zenden op internet. Een andere leerling zou hebben ingegrepen. De Italiaanse lerares is gewond, maar niet in levensgevaar. Ze is wel in shock.
0: Ja, ja dat snap ik ook.
27: Was dat bij handarbeid?
0: Niet te geloven dit, hè, mensen.
27: Nou, ik was benieuwd naar.
28: Ja, het zou kunnen.
0: Henk, de andere dingetjes.
28: Weer problemen met een brug deze week.
0: Ja.
28: Nu was het weer de Zuurhofbrug op de A15 bij Rotterdam. De scheuren in de brug ontdekt.
0: Vaak hoor je dat.
28: Ja, dat hoor je vaak. Je hoort veel over scheuren de laatste tijd.
0: Wordt er overheen gescheurd natuurlijk. Ja, dat is ook wel op zich logisch.
28: Dat zou je wel willen, maar nu mag je alleen over de vluchtstrook.
0: Oh.
28: Ja. Ja, het was natuurlijk Prinsjesdagdag afgelopen dinsdag.
0: Prinsjesdagdag, ja.
28: Ja, en de Partij voor de Dieren die heeft daar een opvallend voorstel gedaan. Want de partij wil geen paarden meer voor de koets van de koning en de koningin. Want volgens de partij is dat te stressvol voor de diertjes.
0: Ja.
28: In plaats daarvan willen ze een elektrische koets. In het buitenland gebruiken ze al langer dat soort koetsen. En dat moeten we ook hier doen, want het is zielig, hè?
0: Ja. Ja, dit zijn van die dingen, daar ga ik iedereen die zich nu druk om maken. Althans, ik heb er nog niet zo heel veel over gehoord eigenlijk. En dan over een paar jaar, dan is het te ver en dan hoor je nooit iemand meer over die paarden. Denk ik altijd. Of denk je dat we hier in Nederland die traditie zo zullen houden?
28: Ja, ik
0: die
28: weet
0: paarden
28: het.
0: Gaan een keer verdwijnen natuurlijk, dat kan niet anders.
27: Ja, ik zie Amalia straks gewoon op zo'n vetbike.
0: Die gaat gewoon op een vetbike, gaat die heen. Nou, dat lijkt me wel, ja. Ja, natuurlijk. En dan de kerel die ze dan tegen die tijd heeft. Heeft Amalia eigenlijk iemand of niet? Nee, hè?
28: Niet dat we weten.
0: Ik heb ook niks mee te maken.
27: Allemaal mooie meid trouwens, hoor.
0: Ja, zeker. Nee, maar dus... En die gaan gewoon met z'n tweeën op. Want je zit op een vetbike zit je altijd met z'n tweeën, hè?
28: Ja.
0: Tenminste, ik zie altijd mensen, er is één, die is druk. En er zit er altijd één achterop.
27: Ja, en die heeft altijd zijn telefoon in zijn hand.
0: Nou,
28: die voorst ook vaak.
0: Ja. Nee, maar dat moet ook natuurlijk. Zoals Amalia moet wel weten wat de route is natuurlijk. Google Maps.
28: Natuurlijk.
0: Google Maps natuurlijk, ja.
28: Deze week maakt de acteur Stefan de Wallen bekend dat hij zijn mijter en tabbert en staf definitief aan de wilg heeft gehangen.
0: Ja, want het is natuurlijk, dat was de klas.
28: Ja, 15 jaar lang was hij dat. Er werd gezegd dat Daan Schuurmans hem zou opvolgen.
0: Oh, dat is wel een goeie.
28: Maar die ontkent met klem.
0: Ja, natuurlijk. Die gaat niet zeggen.
28: Dus dan zal het wel zo zijn.
0: Ja, we moeten natuurlijk toch een beetje, hè?
28: Beetje de spanning.
0: Tegen de tijd
28: opbouwen.
0: Moet je in de rol zitten. Ga je natuurlijk niet vertellen. Ik ben.
27: Ik hoorde Bram Moskowitz.
0: Bram Moskowitz.
27: Hoor, dat is wat ik hoor. In de gangen, hè?
28: En heeft hij al ontkend?
27: Hij heeft nog niks, hij heeft er nog niet op gereageerd.
0: Oh.
27: Maar ik zie het wel voor me.
0: Bram Moskowitz?
27: En niet.
0: Ja, ik vind het prima. Het maakt mij niet uit. Ik bedoel, maar die is te herkenbaar, denk ik ook, hoor.
27: Ja?
0: Ja, maar dat, kunnen dat veel, denk ik wel natuurlijk. Dat de ouders denken, oh god, ik krijg Bram Moskowitz achter me aan. Ja. Nou goed, ja, ze kunnen tegenwoordig veel, dat klopt.
28: Ja, en vele duizenden liefhebbers hebben zich deze week meteen aangemeld voor een Bassie en Adriaan concert in Ahoy, Rotterdam.
0: Ik las het, ja.
28: Ja, bekende zangers gaan daar liedjes zingen uit de iconische kinderserie. Bassie en Adriaan zelf natuurlijk niet meer.
0: Nee, dat...
28: Het eerste concert op 23 april is al bijna uitverkocht en daarom komt er een tweede concert aan.
0: Maar dat zijn dan...
28: Op 22 april.
0: Maar dat zijn allemaal, ik denk mensen die, dat zijn allemaal mensen van onze leeftijd die daarheen gaan. Of kijken kinderen tegenwoordig, ik bedoel, die kijken niet meer naar Bassie en Adriaan, toch? Of,
28: ik denk het niet, nee.
27: Wordt het nog uitgezonden überhaupt?
0: Ja, het wordt altijd nog wel. Ik kom altijd wel eens een keer s'avonds laat thuis dat ik me er zelf op betrap. Ik zit nou verdorie een half uur naar Bassie en Adriaan te kijken.
28: YouTube
0: staat
28: het natuurlijk, ja.
0: Wordt er
27: herhaald,
0: ja.
27: Nou, Bassie is gisteren 91 geworden.
0: 91? Oh, man, wat was het legendarisch. Ik weet nog dat ik vroeger naar het circus van Bassie en Adriaan.
27: Echt? Ja,
0: dat was in Hardenberg. Is het circus
28: geweest? Jullie, ja?
0: Ja, is geweest, zeker. Ja. Bassie en Adriaan Circus. Ja, we hebben het hier wel over, denk ik, 50 jaar geleden inmiddels, hè?
28: Ja, dat moet haast wel.
0: Dat kan niet anders zijn.
28: Nee, dat tijd vliegt, hè? Als
0: ja. Het is ongelooflijk hoe ze toen gekomen zijn op de onverharde wegen. Maar goed. dat was hem.
28: Dat was hem voor nu. Ja.
0: Tot zover, mensen. We gaan zo door met de stemmenjacht. Het koffertje is over 4000 euro. En welke stem hoort erbij? Dat is de grote vraag. Misschien komt zo meteen het antwoord. En pakt iemand voor het weekend 4000 euro. Zal ik een beetje natuurlijk. 5 over half 3. Dit is 538. Hier is...

0: Zo mensen, het is weer zover.
1: De 58 stemmenjacht.
0: Ja zeker. Gijsbert Beers is aan de telefoon uit Hoofddorp. Hallo Gijsbert.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom in dit radio Feuilleton uit Hoofddorp. Heb je al weekend?
2: Ja, ik heb al weekend.
0: Oh, heerlijk. Het is al een lekker weer vandaag. Tenminste,
2: Het wisselt een beetje hoor.
0: Oh ja, ja, dat klopt. Ja, het is een beetje. Nou goed, maar het is ook weer typisch Hollands. Een stelletje oude wijf om meteen over het weer te beginnen natuurlijk.
2: Ja, dat is makkelijk.
0: Wat doe je in het dagelijks leven, Gijsbert?
2: Ik ben agrariër.
0: Agrariër?
2: Ja.
0: Is dat hetzelfde als boer of is dat toch wat anders?
2: Ja, hetzelfde, luxe woord.
0: Ja, luxe woord voor agrariër. Hoe is het als agrariër? Heb je het niet makkelijker op dit moment, hè?
2: Nou ja, weet je, je moet ermee doen.
0: Ja. Nou, je gaat er wel vrij nonchalant mee om als ik het zo hoor. Of, is dat ook echt
2: zo?
0: Ja,
2: nee, ik zit niet in de hele zware hoek met veehouderij, zeg maar. Ik ben akkerbouwer.
0: Oh, je bent akkerbouwer, oké.
2: Dus dat is iets minder problematisch op dit moment.
0: Iets minder problematisch, oké. Nou, gelukkig maar voor jou dan, Gijsbert.
2: Ja,
0: we hebben hier een stem die we graag even van jou willen laten horen. Ben je zover?
2: Ja, ik ben zover.
0: Nou, dan komt hij voor 4.000 euro.
3: Best wel goed.
0: Ja, jongens, dan kan je toch. Dat is toch.
2: Kan je niet veel mee, hè?
0: Nee, daar kan je niet veel mee. Jij ook niet?
2: Nou, ik hoop het te weten, maar.
0: Ik hoop het ook voor jou. Voor 4.000 euro zou natuurlijk mooi zijn voor het weekend. Gijsbert, wie was dit?
2: Ik dacht Lies Sara.
0: Lies Sara, de bekende influencer.
4: Content creator.
0: Ja, content creator. Ja. Yep. Dat moesten we wel even opzoeken. Maar,
2: ik ook.
0: Wat zijn er op dit moment ontzettend veel onbekende bekende Nederlanders, hè?
2: Ja, best wel, ja.
0: Niet normaal, zeg je. Oké. Maar goed, is zij het? Dat is de vraag natuurlijk. We gaan luisteren.
1: Het antwoord is... fout.
0: Ja, dat is ontzettend jammer.
2: Ja.
0: Maar goed, dan heb ik alsnog wel een leuke prijs voor je. Want als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Hartstikke mooi.
0: Ja, toch?
2: Jawel, ja.
0: Ja, zo is het. Nou, ik wens jou een mooi weekend. Dank je wel voor het meedoen en bedankt voor het bellen nogmaals, hè.
2: Van hetzelfde, dank je.
0: Oké, Gijsbert, doei.
2: Hoi.
0: Dat was Gijsbert, mensen. Agrariër.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Straks meer.

Adina Howard op 58 en Freak Like Me. Dit is Evers & Co. Zometeen hier de weekendquiz. Te winnen natuurlijk de Evers & Co. borrelplank. En 20 euro aan borrelhapjes voor elk goed antwoord als je mee wilt doen. En je weet iets van de actualiteit, bel ons even. Of app ons even. 0909.

0: Love Loader en Dancing in the Moonlight. We moeten de originale afname hiervan ook een keer draaien. Dat is wel, die moeten we even uit de stof halen. Maar,
1: wie was dat ook alweer?
0: King Harvest, echt. Ik denk jaren 70 ergens. Ja. Iets, oh, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Heel mooi. Goed, we gaan zo het spel doen als we althans een kandidaat hebben. We hebben nog geen kandidaat. 0909-30538. Je hoort nu uit te zeggen, ja, het loopt storm. Bel zo snel mogelijk. Mensen, de telefoonlijn en de rook komt eruit. Maar er belt helemaal niemand. Maar 0909-30538 voor de Weekend Quiz. Ja, we gaan de Weekend Quiz doen, mensen. Leuk. Daarvoor moet je wel even iets weten van de actualiteit van de afgelopen week. En ja, die is er natuurlijk genoeg, de actualiteit van de afgelopen week. Ja, het was wel voornamelijk natuurlijk de politiek, hè?
1: Oh ja, en de hoedjes, hè?
0: En de... Oh ja, hoedjes. Ja, waren er opvallende hoedjes? Ja, ik kan er echt niet meer naar kijken. Ik ben ook de hele politiek, ik ben het zo verschrikkelijk.
1: Ja, dat snap ik.
0: Heb jij dat niet?
1: Daarmee ben ik ook.
0: Ik heb het wel gekeken, hoor. Een beetje ook links en rechts. Je wilt toch een beetje volgen, natuurlijk. Maar
1: weet je waarom die hoedjes op Prinsjesdag altijd gedragen worden?
0: Daar is een traditie, natuurlijk. Maar wat is dat
1: sinds erachter? 1977 uit mijn hoofd. Erika Terpstra is daar als eerste mee. E.T. is daar als eerste mee begonnen.
0: Ja. E.T. Oh, Erika.
1: Erika Terpstra. Ja, die is er als eerste mee begonnen. En dat was omdat ze al die mannen in pak liepen.
0: Ja.
1: En zij had zoiets, ja, maar als vrouwen moeten ook iets. Ja, nou, toen zijn de hoedjes.
0: Ja, ik ben op een gegeven moment afgehaakt. Ik weet niet wie dat was. Toen kwam er iemand met een schoorsteen op de hoofd. Ja. Ja, toen dacht ik, ja, wat is dit nou allemaal voor gekkigheid, man? Het is allemaal om een statement te maken. En,
1: ik geloof dat je hoedjes daarna in het goede doel, voor het goede doel geveild worden. Of zo.
0: Maar is het... dit is, alleen Nederland doet dit toch ook, of niet? Ik niet in het buitenland heb ik dit nog nooit gezien.
2: Prinsjesdag?
0: Nee, sowieso. Dat, ze, dat ergens een bijeenkomst is dat allemaal met gekke hoedjes opkomen.
2: Dat is alleen maar niet echt.
0: Ja, in dat opzicht is, vind ik, denk ik ook dan wel weer... Nou ja, goed, daar zijn we dan ook wel weer lekker... Dat is dan ook, hoort dan ook weer bij ons.
1: Ja, ja, ja.
0: En we kunnen er ook lekker over zeiken, over al die hoedjes. Dus dat is ook gewoon helemaal prima natuurlijk.
1: Een hoedje voor de troonrede, zou je zeggen.
0: Precies. Een hoedje voor de troonrede, dames en heren. En zo zullen er nog vele woordspelingen volgen vandaag. Inmiddels hebben wij Jeroen aan de telefoon. Hallo, Jeroen.
3: Hallo.
0: Hallo, goedemiddag. Waar vandaan?
3: Goedemiddag. Van Scherpenzeel.
0: Scherpenzeel, oké, hartstikke goed. Ben je een beetje op de hoogte van de actualiteit van de afgelopen week ook? Of?
3: Zeker. Ik heb een collega naast me, die is ook op de hoogte.
0: Oh.
3: En we gaan voor de volle 100%.
0: Voor de volle 100%. Dan moet wel straks. We sturen een zaag mee, dan kan je die borrelap plank in tweeën zagen, eventueel.
3: Ben Broets niet, hoor, wat dat betreft.
0: Nou, prima. Nou, we gaan beginnen. Kobus, jij hebt het woord.
1: We gaan luisteren als eerste vraag naar een stukje uit de troonrede van de koning. Er is een woord weggepiept en dat ik wil straks van jou weten. Ja, komt-ie.
4: Leuk. Het is volkomen logisch dat mensen zich afvragen in welke... groeien mijn kinderen en kleinkinderen op.
1: In welke dingdong groeien mijn kinderen en kleinkinderen op? In welke nachtmerrie, in welke wereld of in welke kinderen?
3: In welke kinderen?
1: Zo.
4: In welke kinderen groeien mijn kinderen en kleinkinderen op?
0: Ja, ja. Oh, ja. Hoppateetje, eentje goed. Hij heeft echt goed opgelet.
1: Tijdens de start van de algemene beschouwingen afgelopen woensdag... mocht Jesse Klaver als eerste het woord nemen. Luister even.
5: Voorzitter, het is een heugelijke dag vandaag. Ik heb begrepen dat collega Van der Brenk vandaag jarig is. Dus vanaf deze plek van harte gefeliciteerd. Ik heb zelf wel eens verjaardagsfeestjes gehad waar minder mensen naartoe kwamen. Dus,
4: Meneer Wilders.
6: Ja, sorry dat ik het onderbreek. En ik hoop dat u het mij toestaat. Maar vandaag wordt ook onze oud-collega en vicepremier mevrouw Agema 50 jaar.
7: Meneer Markenshauer.
8: En om de toon dan een beetje voor vandaag te zetten...
1: Wat zegt de heer Markenshauer? A. Ik ben ook jarig. B. Krijgen we geen taart. Of C. De burger is nog lang niet jarig.
3: Ik denk het derde. C.
8: En om de toon dan een beetje voor vandaag te zetten... de Nederlander is nog lang niet jarig.
0: Oké! Het mooiste vond ik nog de ijzige stilte in die zaal daarna.
1: Ja, klopt.
0: Dat je echt zo'n speld kon horen van... Heerlijk, twee goed.
1: Geert Wilders die begon ook stevig aan de algemene politieke beschouwingen. Hij richtte meteen het woord aan het kabinet. Luister maar.
9: Daar zitten ze dan. De...
1: Daar zitten ze dan. A. De slopers van Nederland. B. De bende van Jetten. Of C. De kneuzen zonder keuze.
3: Ik denk de bende van Jetten.
1: De bende van Jetten, we gaan luisteren.
9: Daar zitten ze dan, de slopers van Nederland.
0: Oh, nee, dat is niet goed, de slopers van Nederland.
1: We gaan naar vraag 4, een straatinterviewer. Die loopt door Laren en die is daar op zoek naar ondernemers. En die komt dan vervolgens een man tegen, luister even.
10: Sorry meneer, vraagje voor u.
11: Ja.
10: Bent u ooit een ondernemer geweest?
11: Ik ben geen ondernemer geweest,
10: nee. Is het een waardse ondernemer meneer?
11: Ja, echt waar?
10: Ja.
11: Nee, ik ben het niet.
10: Wat deed u dan?
11: Ik ben een artiest.
10: Je bent artiest, dan ben je toch ondernemer?
11: Ja, maar niet zelfstandig.
10: Nee, en wat voor artiest bent u? Hoe bent u ermee begonnen?
0: Het geweldig. Het was André van Duin, toch, of niet?
1: Ja, nu verklap je het antwoord.
0: Oh, sorry. Wat
1: was het antwoord? A, ik ben politicus geweest. B, ik ben onderweg naar een afspraak. Of C, ik ben André van Duin.
3: Ik denk C.
1: Zou je denken, joh?
7: Hoe ben je mee begonnen?
12: Ik ben André van Duin. Goedemiddag.
0: Maar er was een jonge iemand, die had André van, die kende André van Duin.
1: Ja, de hele André van Duin natuurlijk niet. Dus,
0: wat
1: stom. Nou, de laatste.
0: We gaan een handje van mij, alsjeblieft.
1: Gratis. In Dit Was Het Nieuws pleitte Peter Kanne...
0: Peter Pannenkoek.
3: Ja, dit moet je goed voorlezen ook, hè?
1: Ja, dat komt.
3: In
1: Dit Was Het Nieuws pleitte Peter Pannenkoek voor het volgende.
13: En de fout die wordt gemaakt. Ja. Elk jaar wordt het gelekt, de miljoenennota. Gewoon een week van tevoren is standaard. Dat moet je gewoon zwaar gaan verbieden.
14: Waarom?
13: Dan wordt de troonrede. Ik gun het de koning zo dat we aan zijn lippen hangen. Dat niemand weet. Wat ik ga zeggen, dat ook echt met tromgeroffel. Gewoon per zin.
14: Nu komt.
13: En de arbeidsongeschikten gaan er.
1: A, slapeloze nachten van krijgen. B, die gaan er op vooruit. Of C, die gaan er op achteruit.
3: Deze van de A gaan we doen.
1: Slapeloze nachten, zeg je? We gaan luisteren.
13: En de arbeidsongeschikten gaan er. Op achteruit! En dan de PVD, ja, dat zijn wij! Ja, ons ding!
1: Helaas, helaas.
3: Nou, deze hadden jullie verkeerd voorgelezen, hè? Ik vind dat jullie die ons cadeau moeten geven.
0: Ja, maar wat jij vindt doet niet de zaak, hè? Je hebt er drie goed! Dat is toch 60 euro aan borrelhapjes en natuurlijk de Evers & Co. borrelplank, die krijg je ook.
3: Hoppatee, lekker!
0: Alsjeblieft, Jeroen. Dankjewel voor het meedoen, rij voorzichtig nog.
3: Oh,
0: en een goed weekend, hè?
3: Hoi.
0: Doei, doei. Zo, dat was Jeroen voor de weekendquiz voor deze vrijdag, mensen. We zijn er alweer door. Jammer, hè? Zo met hem meer.
15: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
16: Nee. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
17: In de UEFA Nations League.
16: Dit weekend winnen bij 538.
17: Ja. Is donderdag in het stadion.
16: Tijdens Nederland-Duitsland.
17: Alle info 538.nl.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow!
20: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
23: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
23: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
24: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
26: 18 plus, speel bewust.
27: Ja. Echt serieus?
28: Zo.
27: Wat een geld.
28: 50.000, godverdikke me.
26: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
29: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
26: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
30: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
31: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op Van Mossel.
6: Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50.

0: Heilig?
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Download de app en start met vinden.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Er is deze maand al bijna 3000 kilo vuurwerk ingeleverd bij de grote inzamelactie. De inleverpunten zijn elke dag weer in een andere stad. Komende dagen zijn onder andere Rotterdam, Enschede en Deventer aan de beurt. Vuurwerk afsteken is vanaf deze jaarwisseling verboden. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in Nederland binnen te krijgen. De naam van Jan G. dook eerder al op na het zware geweld in Overasselt begin deze maand. En Jan G. werd aangehouden op een parkeerplaats langs een Duitse snelweg. Na een dodelijke aanrijding tussen een trein en een fietser in het Friese Mantchum is het dorpsfeest daar aangepast. De verongelukte fietser kwam niet uit het dorp zelf, maar volgens regionale media gaat het feest toch ingetogen verder. Het ongeluk gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Hoe het toch zo mis kon gaan, wordt onderzocht. En oud-international Mark van Bommel is een ontzettend trotse vader, want zijn zoon Ruben is voor het eerst geselecteerd voor Oranje en treedt dus in zijn voetsporen. Ook Peter Bos, de trainer van PSV, waar Ruben nu speelt, vindt het bijzonder. Van Bommel junior had een lastig jaar bij PSV door een zware blessure. Het weer vanmiddag, zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Morgen regent het soms een beetje, maar het is dan wel iets warmer. 19 tot 22 graden.
6: En dan de files voor dit moment. 37 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Voor Airport Maastricht-Aken een vertraging van bijna een half uur. A16 Rotterdam-Breda voor Feyenoord ook een half uur. En de A50 Arnhem-Os voor Bankhoef een vertraging van bijna drie kwartier.
7: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
13: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
6: Goedemiddag, hartelijk welkom. Lenny Monsoon is bij ons. Gaat hier zometeen zijn nieuwe single spelen. En natuurlijk op weg naar...

0: 12 minuten over 3. Welkom, welkom bij Evers & Co. Voor het eind van week 38 was nog een beetje onduidelijkheid over de aflevering. Was het nou toch 102?
1: Ja, nou, ik had ten dele gelijk, want ik zei het is 103. Maar dat komt omdat wij vorige keer hadden we de 90's in een zero's lijst.
0: Ah,
1: en
0: goed.
1: Dat telt niet mee als officiële uitzending. Wordt ook niet uitbetaald trouwens.
0: Totaal, totaal onbelangrijk ook. Wie kan het wat schelen? Hoeveel de aflevering dit is? Ja, toch?
1: Ja.
0: Gaat om of we er nog gaan komen.
1: Ja.
0: En dat is het belangrijkste, jawel. Maar goed, deze halen we in ieder geval nog tot 6 uur, mag ik hopen. Welkom bij de middagshow richting het weekend. Met zometeen Lenny Monsoon, de gast hier. Die gaat zijn single spelen. En straks ook Mel VF met de nieuwe single. En natuurlijk de afsluiting, de grote finale. En onze gast vanmiddag, hij is er vanaf een uur of 4 hier, Frans Bauer. Want heb je even voor mij eens opnieuw uitgekomen?
1: Ja, vandaag komt vandaag opnieuw uit met Billy Dans en Billy de Afro Bros, geloof ik. En hebben ze het een beetje opgepimpt. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die real life van...
0: De real life van de Bauers natuurlijk. Ja, er is wel wat veranderd in de periode dat...
1: Zo.
0: Ik weet niet... Nou goed, we gaan het er zo met Frans maar even over hebben natuurlijk. En dan kijken wij terug op week 38. Wat was er allemaal aan de hand, Kobus, deze week 38?
1: Nou ja, bekend geworden dat als je iets pikt in de supermarkt... dan gaat de boete omhoog. Was normaal 181 euro. Nu kost het je 242 euro.
0: Oh, ja, dat is ook zo, ja.
1: Corrie Konings zagen ze bij de troonrede. Die was ook aanwezig.
0: Ja, Corrie was bij de troonrede. Leuk zeg.
1: En er was een Vlaamse politicus. Die is 13 uur opgesloten gezeten op het toilet. Had geen telefoon bij zich.
0: Ja, wat een verhaal allemaal, ja. Dat zijn zo even wat dingetjes van week 38, mensen.
2: Zo is weer een week omgevlogen.
0: Nou.
2: Het weekend staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knipoog.

0: Summer. My body isn't ready. Dit is Even Zico. Straks live muziek hier van Mel VF. En we hebben Frans Bauer te gast vanmiddag. En we gaan ook nog even terugkijken op de afgelopen week natuurlijk met de Stamtafel. Want er is weer genoeg gebeurd, zo week 38. Maar de eerste van vandaag die hier het podium betreedt is Lenny Monsoon. Hallo, hallo.
1: Goeiedag.
0: Hallo, welkom.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Eerste keer hier, hè? Althans, bij op de vrijdagmiddag althans.
1: Ja,
0: ja. Goed dat je er bent. Leuk. Met Wendt bent natuurlijk ook welkom. Lenny, even, want je hebt een EP uitgebracht twee jaar geleden.
1: Klopt, ja. Ik heb best wat muziek uitgebracht. Maar mijn nieuwste singles nu, waarom ik hier ben, Wrecking Ball.
0: Zeker. Maar je hebt daarna alleen maar singles uitgebracht?
1: Na mijn EP, ja. Ik had twee EP's uitgebracht. En het is eigenlijk uiteindelijk is dat een album geworden. Want ik heb die twee EP's samengebracht. Ja. Dat heet dan de Roxo Alibi plaat. En daarmee ben ik ook op tour gegaan. Maar nu is het dus mijn single Wrecking Ball.
0: Ja, geschreven in Zweden, begreep ik?
1: Ja, klopt, ja.
0: Waarom ben je naar Zweden gegaan om een liedje te schrijven?
1: Nou, ik heb gewoon een ontzettende voorliefde voor popliedjes. En ik kom eigenlijk een beetje uit de poprockhoek. Maar ja, Zweden staat natuurlijk best wel een beetje bekend als gewoon een van de grootste pop-songwriting landen die er zijn. Dus ik had zoiets van, weet je wat, kan ik hier gewoon daarin gaan kijken hoe het mij staat. Als ik gewoon een echt popliedje heb, weet je wel. Dus ik heb dat gedaan en ik heb er toch ook mijn eigen sausje overheen gegooid. En ja, ik vond het super leuk om te doen gewoon.
0: En wat was het? Je was daar in Zweden. Maar wat was daar dan anders? Dat je dacht van, oh ja, dit is wel, die doen ze het echt wel anders dan als ik het gewoon in Nederland zou doen. Of in Amerika bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, het is gewoon een iets andere benadering. Ik bedoel, het kan ook makkelijk in Nederland hoor. Ik schrijf heel veel in Nederland.
0: Ja.
1: Het heeft gewoon een hele Europese sound. Maar ik denk dat de benadering is wel ietsje meer een soort werkhouding, denk ik. Hoe ik het heb ervaren hier was gewoon veel meer van je wil hoeks maken en je wil hits maken. En ja, ik vond dat best wel verfrissend en best wel leuk ook om te doen.
0: Ja, oké. Okay. Wrecking Ball heet de single. Wat staat er op het programma eigenlijk voor de komende tijd? Je hebt een tour gedaan in april, geloof ik, een clubtour die volgens mij behoorlijk goed is ontvangen, las ik.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik heb heel veel shows gedaan. Inderdaad, een eigen tour. Ik ben op support tour gegaan, internationaal. En wat festivals achter de rug ook. Dus nu zit ik heel veel in de studio om eigenlijk allemaal nummers af te maken. En er komt een album aan.
0: Wanneer komt dat?
1: Zodra die af is.
0: Ja, werkt het zo? Maar jij hebt niet een stip aan de horizon, dan moet die uit.
1: Nee.
0: Dat is ook lekker zeggen.
2: Oh, wat heerlijk. Hè?
0: Ja, ja. En want, hoe is het om, want je knokt natuurlijk voor een plek.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Leuk en kut.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dan vraag ik het. Er is natuurlijk zoveel en jij wil daar ook tussen.
1: Ja.
0: Wat is er kut aan?
1: Dat je gewoon een beetje moet leren ermee om te gaan. En ook een beetje moet leren wat je dan wel kan doen.
0: Ja.
1: Dus een van de dingen die ik heb geprobeerd is nu dus dit liedje te maken.
0: Ja.
1: Wrecking Ball.
0: Ja.
1: Omdat ik er gewoon achter kwam. Kijk, ik kom misschien een beetje gek over of zo. Maar ik heb altijd het idee dat ik misschien een beetje raar of een beetje te rock en roll of te alternatief of te arrogant overkwam of zo. En ik dacht altijd dat er misschien alleen maar één iemand was zoals ik. Maar het laatste jaar of zo ben ik erachter gekomen, er zijn best wel veel mensen als ik. En ik denk, wanneer ik misschien wat, om mezelf wat toegankelijker te maken, want ik wil graag gewoon voor zoveel mogelijk mensen spelen, dat is mijn grote droom.
0: Ja.
1: Wat ik daarvoor nodig heb is gewoon als mijn muziek gewoon wat beter wordt, weet je wel. Dus daarom ging ik ook naar Zweden om te kijken wat er gebeurt als ik gewoon met mensen schrijf die mijn muziek nog beter kunnen maken. Dat is een van de dingen wat ik heb gedaan om het nog beter te maken.
0: Geen spoor van arrogantie wat mij betreft. Maar ik vind echt wat je een mooi verhaal vertelt hier. Dankjewel dat je er bent vandaag, Lenny. Ga je single spelen, zou ik zeggen. Veel succes. Dames en heren, live in Even Zico. Hier is Wrecking Ball, Lenny Monsoon.

0: Lenny Bosse! Heerlijk liedje, Wrecking Ball. Dankjewel, man.
1: Dankjewel.
0: Veel succes en kom snel terug.
1: Thanks.
0: Oké. Okay. Wrecking Ball, nieuwe single, gaan checken. En gaan we ook live checken vooral natuurlijk, Lenny. Welkom bij Evers & Co. aan het eind van week 38 alweer. Met zometeen op weg naar die nog steeds onbekende stem in de stemmenjacht. 4000 euro zit er in de geopende koffer. En Henk komt eraan met het belangrijkste nieuws van dit moment.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538. Stemmenjacht.
3: 8 koffers. 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000.
9: Wat verdikken me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
18: Kippie.
19: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
23: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
24: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
25: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
26: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
27: Van school de street.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Dit is 15 dagen zonnige periode, maar ook stapelwolken. Vooral in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer. Jacobus, dan de files.
4: Ja, 39 stuks in totaal. En de drie met de meeste vertraging komen we op dit moment tegen op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Voor de brug over het zijkanaal C. Daar is een ongeluk gebeurd. Daardoor een vertraging van bijna een half uur. A27 Utrecht-Gorkum. Voor Gorkum ook een half uur. En de A50 Arnhem-Os. Voor de Takietesbrug een vertraging van 3 kwartier.
3: 2 minuten over half 4. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Rijkswaterstaat heeft Defensie op de vingers getikt omdat een militaire vrachtwagen over de Merwedebrug is gereden. De brug bij Gorkum is verzwakt en daarom al maanden verboden terrein voor vrachtverkeer, tenzij er een noodgeval is. Volgens Omroep Brabant krijgen militairen de regels rond de Merwedebrug nog eens een keertje goed uitgelegd. BBB lijkt toch weer te willen meepraten over de kabinetsplannen. BBB steunde gisteren verrassend een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Vicepremier Jessel Gus zegt dat ze later vandaag praat met BBB-leider Henk Vermeer. De steun van BBB is belangrijk omdat het kabinet de partij nodig heeft voor een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. En de landelijke vuurwerkinleveractie heeft de afgelopen week bijna 1700 kilo vuurwerk opgeleverd. Vuurwerk is dit jaar verboden en je kan het inleveren bij speciale punten. Met nog 16 dagen te gaan is nu in totaal ruim 2.500 kilo vuurwerk opgehaald.
3: Juist, ja. Ik kan niet zo goed inschatten. Is dat dan een vrachtwagen vol of drie vragen? Ik heb geen idee.
5: Weet Kobus wel, denk ik. Jij hebt ook verstand van vuurwerk, toch?
4: Ja, ik ben meer van de zware check.
3: Dus ja, hij doet alleen maar zware check.
4: Oh, ik ben niet van het vuurwerk. Al lang niet meer.
3: Nee, ik ook al lang niet meer. Vroeger nog wel eens een keer een potje afgestoken. Ja. Ja, je hebt ook heel vaak dat het met oud. Ik heb nog wel eens met oud en nieuw echt, ik weet niet voor heel veel vuurwerk opgehaald. Echt die avond mistig, elke vuurpijl.
5: Ach,
3: na 10 meter dat je denkt, ja, waar is die? Ja. Weet je dat?
5: En karbiet heb je.
3: Karbietgieten doen we wel. Mag dat ook niet meer?
5: Dat weet ik niet. Dat zou karbietgieten. Ik weet het niet.
3: Ah, dat geeft een lawaai.
5: Ja?
3: Ja, dat is echt niet normaal.
4: Dat is er
3: echt
4: leuk aan?
3: Ja, dat vraag ik me ook altijd even.
5: Even lekker knallen.
3: Ja, vroeger woonde ik in een buurt, daar gebeurde dat ook in een weiland. En dan ging je met de hele buurt daar naartoe. En dan een fles Berenburg mee. En dan zo vaak aan het spit. Ja, serieus. Serieus? Ja, daar kwam je toch altijd een beetje, zeg maar. Ja, lichtelijk in de olie kwam je daar vandaan. Maar het geeft een lawaai. Het gaat de hele dag werken. Ik overdrijf niet, trillen de ramen in je huis. Ja, zo. Ja. Zoveel lawaai, maar dat gebeurt op heel veel plekken, bij ons althans.
5: Ja.
3: Maar goed, ik weet niet of dat nog door mag gaan.
5: Nou,
3: ik
5: moet even uitzoeken.
3: Zoeken we even uit.
5: Ja. Hoor je nooit weer wat van?
3: Hoor je nooit weer wat van? ik krijg hier dat mag.
5: Oh.
3: Cultureel erfgoed.
5: Wie zegt dat?
3: Ja, dat zegt dat. Boer Harms. Boer Harms. Goedjes, Boer Harms.
5: Steeds meer Nederlanders die werken niet, bleek deze week uit onderzoek.
3: Dat is niet de bedoeling.
5: En mensen die nog wel werken, hebben vaak een kortere werkweek. En dat is wel herkenbaar natuurlijk.
3: Ja.
5: Vooral mannen, want vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. Nou, ook wel een keertje tijd.
3: Goeie zaak.
5: Van de ruim 18 miljoen Nederlanders werken er 8,5 miljoen niet.
3: Het zit hier gewoon echt drie witte oude mannen een beetje te praten over dat vrouwen meer moeten gaan werken. Het kan eigenlijk niet. Maar het is wel leuk. Ja. Wat zeg je zo? 8 miljoen?
5: 8,5 miljoen Nederlanders werken niet. Oh, maar dat betekent nog steeds dat er 10,5 wel werken.
3: Ja, dat is ook zo.
5: Ja, zoals je het zo bekijkt, ja.
3: Het is ook natuurlijk zo, ja. Ja, we weten niet, maar waarom werken die niet dan?
5: Ja, dat staat erbij. Omdat ze nog te jong zijn. Ja, dan moet je naar school natuurlijk.
3: Zeker, ja.
5: Of omdat ze te oud zijn, hè. Dan zijn ze met pensioen. En er zijn natuurlijk ook nog altijd 408.000 Nederlanders gewoon werkloos.
3: Die zijn er ook, ja.
5: Oh, die hebben geen baan.
3: Die hebben geen baan. Maar is er volgens mij, ik hoor overal mensen schreeuwen om personeel. Er is wel veel werk. Maar ja, goed, dan moet je ook maar net. Enfin, ja.
5: Een student uit Leiden is naar de rechter gestapt deze week omdat hij maar een 8 kreeg voor zijn scriptie. Eigenlijk had hij ook een 9 kunnen krijgen, maar hij kreeg een punt aftrek omdat hij het werk 3 dagen te laat had ingeleverd.
3: Oh ja, dat mag.
5: En de student heeft nog gelijk gekregen, ook van de rechter. Want, zegt hij, het was vooraf niet duidelijk dat te laat inleveren een hele punt zou kosten. De examencommissie heeft nu 6 weken de tijd gekregen om een nieuw cijfer vast te stellen.
4: Och, hij is overgestapt naar de studie rechten.
3: Ja, je hebt hier 6 weken afgerond en uiteindelijk zijn gelijk gehad.
5: Ja. En Armin van Buren bleek afgelopen week ineens meegedaan te hebben met Make Up Your Mind. En daar wilde hij er eigen zeggen een statement mee maken. Oh. Hoewel de meeste reacties op zijn deelname positief waren, is de wereldberoemde DJ wel geschrokken van de negatieve berichten die hij kreeg.
3: Oh, is dat zo, ja?
5: Ja, er zijn toch mensen die... Die vonden het niet kunnen.
3: Ja? Nee, precies, ja. Maar goed, daar zou ik me als Armin, dat zal hij ook zeker niet doen, niet druk om maken. Want het is altijd zo geweest dat mensen iets niet leuk vinden en iets wel leuk vonden. Dat zal altijd zo zijn. Ja. Dus don't worry. Ja. Maar goed, daar hoef ik Armin natuurlijk niet uit te leggen.
4: Nee, je hebt ook wel eens meegedaan daaraan.
3: He?
4: Je hebt toch ook daar wel eens aan meegedaan?
3: Niet aan Make Up Your Mind, maar wel aan The Masked Singer heb ik meegedaan.
4: The Masked Singer?
3: Ja, ik doe niet zo aan televisieprogramma's mee, maar The Masked Singer vond ik wel echt
5: wat
3: heel
5: was
3: leuk.
5: Je toen ook alweer?
3: Ik was een stier.
5: Oh ja, natuurlijk. Oh.
3: En kijk, ik vond het leuk omdat ik dacht, ja, ik zit daar straks in dat pak en niemand weet dat.
5: Nee.
3: Dat idee, dat vond ik zo grappig. En het is natuurlijk maanden van tevoren wat al opgenomen, maar dat gaat helemaal in het geheim. Dan moet je wordt opgehaald op een bepaalde parkeerplaats, niemand mag dat zien. Je wordt op een bepaalde manier de studio ingereden en alles is geblendeerd en niemand ziet wat.
5: Maar je moeder wist het wel, denk ik, toch?
3: Mijn moeder wist ook van niks.
4: Oh, die wist het ook niet?
3: Nee, de eerste avond dat de uitzending kwam, moest ik de volgende avond spelen. Toen de hele band, zo stier. Iedereen had het gehoord.
4: Oh, ja?
3: Maar niemand. Maar mijn broers niet, mijn familie niet. En mijn moeder die had het ook. Die keek daar altijd naar. Daarom vond ik het ook leuk. En die had er op een gegeven moment 3 afleveringen al gezien. En die had geen idee.
4: Nee.
3: En toen was ik een keer bij me thuis. Ik denk, ja, ik vind het ook een beetje lullig dat ze dat dan niet. Dus ik had ik was aan het terugkijken. Dus ik kwam tekst. Ja, ik ben even de Masked Singer aan het terugkijken. Heb ik altijd wel een grappig programma. Ik zeg, ik was net bij de stier. Zo, oh ja, ik heb het niet gezien afgelopen vrijdag. Ik zeg, nou, dan kijken we samen even. Dus die stier die komt en ik ging als een gek ventje ging over dat podium. En mijn moeder zat met de volle verstand te kijken.
5: Ja? Ik zeg, wat mooi.
3: En dus keihard een beetje lachen. Ik zeg, herken je me niet? En ze keek me aan zo van, wat? Ik zeg, herken je me niet? Ben jij dat?
4: Oh, geweldig.
3: Ja, dat was echt geweldig. Dat was zo mooi. Ik heb het nog opgenomen op telefoontje. Dat is zo mooi.
5: Oh, wat mooi.
3: Ja, dat is wel het grappige van dat programma. Maar goed.
5: Maar je bent niet zo van dat soort programma's om daar aan mee te doen?
3: Nee, ik doe aan geen enkel programma mee.
5: Nee? Ja, dit dus wel.
3: Ja, dit. Maar dit vind ik het leuk, maar voor de rest niet. Ja, maar goed. Iedereen zijn meug, zeg maar altijd maar zo. Zo
4: perfecte dat. Plaatje zie ik jou wel in.
3: Ook niks van mij. Niks, joh. Amai. Dat is allemaal gedoe.
4: Doe maar plaatje draaien dan.
3: Plaatje draaien, ja. Ik zou sowieso een goed idee. En we draaien heel veel perfecte plaatjes vanmiddag. Zo is het ook. Tot 6 uur natuurlijk. Straks Mel VF hier live. En Frans Bauer is onze gast. Die hoor je zometeen rond 1:04.

0: 538. Stemmenjacht.
1: Ja, daar gaan we weer. Ildouw heb ik aan de telefoon. Hallo Ildouw.
2: Hey, hallo.
1: Hallo, goedemiddag. Waar vandaan bel je?
2: Amsterdam.
1: Amsterdam, oké. Okay. Heb je al weekend?
2: Nou, ja, eigenlijk wel. Oh. Ja, het is begonnen.
1: Je moest er even over nadenken. Hoe kwam dat?
2: Ja, het mag. Ja, ik werk voor mezelf, dus ik denk dat ik nu een weekend heb.
1: Je hebt dus altijd weekend en nooit weekend eigenlijk.
2: Precies, zo werkt dat, ja.
1: En wat doe je dan?
2: Nou, ik ben stemactrice en ik heb daarnaast een oesterkateringbedrijf.
1: Stemactrice?
2: Ja.
1: En wat zei je nou? Een oesterkateringbedrijf?
2: Ja, Oyster Boys Amsterdam.
1: Oh. Oh.
2: Ja, als je een keer zin hebt in een oester, dan mag je me bellen.
1: Nou, dat is hartstikke goed. Alleen maar oesters?
2: Nou, van alles. We hebben ook heel lekkere wijnen. Dat vind ik
1: een stuk interessanter.
3: Kom maar eens een keer langs.
1: Dat kan je ook doen natuurlijk. Dat je hier een vrijdagmiddag lekker oestertje, waarom niet zeg?
2: Ja, waarom niet? Leuk.
1: Ja, maar goed, je bent ook stemactrice.
2: Ja, dat klopt.
1: Kunnen we jou ergens van kennen? Heb je iets bekends gedaan?
2: Ja, zeker. Ik denk dat je me nu in het reclameblok kan horen bij Independer. En van alles, Dr. Oetker, kom wel vaker voorbij.
1: Nou, het is ongelooflijk.
3: Wat grappig.
1: Nou, inderdaad. Ja. Hartstikke leuk. Nou, dan is nu de vraag. Wie de stem is natuurlijk. Heb je enig idee? Ja, anders had je niet gebeld natuurlijk.
2: Ja, ik hoop dat ik het goed heb.
1: We gaan eerst even luisteren. Hilda, luister.
4: Best wel goed.
1: Je zit in de stemmelarij, dus je zou zeggen, dit is iemand die weet, wat. Ja, ja.
2: Ik hoop het.
1: Nou, ik hoop het ook, Hilda. 4000 euro staat op het spel, zit in de koffer. Wie is het?
2: Ik denk Isa Hoes.
1: Isa Hoes? Oeh. Nou, we gaan luisteren, jury. Is het Isa Hoes?
0: Het antwoord is... fout.
2: Dat is jammer.
1: Ja, je moet toch nog een paar oestertjes verkopen, ben ik bang.
2: Ja, ik ben er ook bang voor. Geen weekend meer.
1: Nee, geen weekend. Je moet aan het werk. Kom op.
2: Ja.
1: Op, uitrijden die oesters. Nou goed. Ildouw, we zullen je zo wel horen over een kwartiertje, denk ik dan.
2: Ja, gezellig. De vierduizend... Nou, in ieder geval, fijn weekend voor jullie dan.
1: Ja, dankjewel. De 4000 euro niet voor jou. Maar je krijgt wel, als bedankt voor het meespelen, een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ik wens jou een mooi weekend.
2: Ja, leuk. Dankjewel.
1: Doei.
2: Doei.
0: De 538 Stemmenjacht.
1: Helaas.

0: straks bij onze gast Frans Bauer. De serie is in volle gang. En hij heeft een nieuwe, nou niet een nieuwe single, maar een oude single in een nieuw jasje.
1: Ja.
0: Zeg maar, en hij heeft het, dit liedje zingt. Hoe oud is het liedje eigenlijk, heb je even voor mij? Is dat toch ook alweer 25, 25 jaar oud, denk
1: ja,
0: ik?
1: Ja, zeker.
0: Maar het is in een nieuw jasje en het is nog steeds een knaller. Twee weken geleden speelde Frans voor ons op een festival. En mensen gaan gewoon helemaal compleet uit hun dak. Maar hij doet ook allemaal heavy rock dingen ook, Frans. Daar moeten we het zomaar eens even over hebben, ja zeker.
1: 2003 was hij.
0: Zeg ik. Even naar beneden kijken of onze stamtafel al aanwezig is. Goedemiddag, is iedereen daar?
2: Ja. Ja.
0: Oh, gelukkig. Fijn, jullie zijn er.
3: Ja. Ja, we zijn er al.
0: Ja, gelukkig, mooi.
3: We zijn een beetje de krant aan het uitpluizen.
0: Nee, dat is heel goed, maar ik wilde even checken.
3: Elke dag in dat de benzine weer duurder wordt.
2: Ja,
3: dat
2: en de diesel.
0: Dat is, ja, de diesel ook. Nou, goed,
3: vroeger was een Rolex een statussymbool, tegenwoordig een volle tank.
0: Ja, dat
2: ja
0: is,
2: maar op de trekker is ook niet te betalen.
0: Nee, nou,
2: zijn jullie al begonnen? Nee, ben ik al tijd?
0: Ja, we zijn begonnen. Maar, ja, ja. Nou,
2: oh, sorry,
0: even, gewoon
2: wou.
0: Even.
2: Ik heb een aanslag gemist.
0: Nee. Oh, ja. Ja, nou,
3: Hilversum Noord?
2: Nee, de vestafslag.
4: Niet te geloven.
2: Moet ik nog even langs.
0: Ja, nou, kom straks.
3: Er staat genoeg in de krant. Ja. Ik heb hier een mooie advertentie van de HEMA.
0: Doe maar straks even.
3: Een promotie over de afgelopen week.
2: Van die paraplu?
3: Ja. Op paraplu's.
2: Ja.
0: Dat was... Ja.
3: Met de slogan.
0: Ja.
3: Mag jouw vrouw nat worden?
0: Ja, dat was nogal een slogan.
3: Mooi.
2: Nou, dat kan toch niet?
0: Nee, is vrouwenvriendelijk.
2: Nee, het is schandalig van de HEMA.
0: Vind ik ook
5: wel. Nou, ik ken er een van de Berg, maar een kliniek. Spuit jouw man ook zo diep?
0: Martien, als je
2: Nou, bij ons in de buurt is wel een snackbar, het hoekje.
0: Ja,
2: het hoekje.
0: Snackbar het hoekje.
2: Ja. En die heeft jouw man ook zo'n berenlul?
0: Ja, mevrouw van der Plaats, dat hoeft toch allemaal niet op de radio?
2: Ja,
0: dat
2: bij ons is het vishandel Volendam.
0: Vishandel Volendam, ja.
2: En die heeft... Heeft jouw man ook zo'n heerlijke tong?
0: Fijn.
2: Maar het leuke daarvan is, die kan ook met paling.
4: Ja. Niet te geloven dit.
0: Oh ja. Die kan ook met paling.
4: Dan mag ik even een flesje aan zijn.
0: Ja, we gaan straks.
4: Middag niet door.
0: Zeker, ik snap
3: ook zo'n heerlijke paling wordt het.
2: Ja, precies, dan wordt het heerlijke paling.
0: Ja, dan wordt het heerlijke paling. Ja, Harry, hè. Nou goed, ik kom straks bij jullie. Dan doen we de rest van de krant even doornemen. Week 8.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Fintel.nl/business.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi,
3: ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Witte stranden. Palmbomen. Een oase van rust. Totdat de clubs hun deuren openen. In de jaren 70 werd hier wereldgeschiedenis geschreven. En tot op de dag van vandaag bepalen de dansvloeren van Ibiza wat iedere DJ draait.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: De Beter Piccadilly's.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Rijkswaterstaat heeft Defensie op de vingers getikt omdat een militaire vrachtwagen over de Merwedebrug is gereden. De brug bij Gorinchem is verzwakt en daarom al maanden verboden terrein voor vrachtverkeer tenzij er een noodgeval is. Volgens Omroep Brabant krijgen militairen de regels rond de Merwedebrug nog eens goed uitgelegd. Het overvolle stroomnet leidt tot steeds meer onrust bij woningcorporaties en makelaars. De komende jaren kunnen honderdduizenden nieuwbouwwoningen niet meteen worden aangesloten op het net. Woningzoekenden zijn daardoor de klos, want die moeten waarschijnlijk nog langer wachten op een huis. Een man die in Duitsland is opgepakt voor een onderschepte partij coke is volgens diverse media Jan G. uit Overasselt. Begin deze maand was er een geweldsexplosie in het Gelderse dorp. Jan G. was het doelwit. Een beveiliger voor zijn huis werd doodgeschoten en 2 agenten raakten zwaar gewond. En de winnaars van de Nobelprijzen kunnen dit jaar een hogere geld... en makelaars. De komende jaren kunnen honderdduizenden nieuwbouwwoningen niet meteen worden aangesloten op het net. Woningzoekenden zijn daardoor de klos, want die moeten waarschijnlijk nog langer wachten op een huis. Een man die in Duitsland is opgepakt voor een onderschepte partij coke is volgens diverse media...

0: daarmee zijn waarde. Het weer, het is bewolkt maar wel droog. Morgen soms een beetje regen en dan 19 tot 22 graden.
1: De files, Kobus.
2: 43 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Eindhoven-Utrecht voor Rosmalen. Ruim een half uur. A9 Alkmaar-Amstelveen voor de brug over het Zijkanaal C door een auto met pech. 40 minuten. En de A50 Arnhem-Os voor Ewijk. Een vertraging van ruim een uur.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een

0: 538. Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
2: Nou, toch, de Jerman is daar een koffertje over van 4.000 euro. De stemmenjacht gaat door. Straks meer kansen, mensen. Radio 538. Maar nu eerst.

0: het zonnetje van de hele middag, moet ik zeggen, dames en heren, is Sjak! Is het Sjak of Sjak? Wat wil je?
1: Het is eigenlijk Sjak, maar je mag me noemen hoe je wil.
0: Ja, dat kan ik ook Gerrit zeggen. Dat is niet, dat is niet de bedoeling natuurlijk.
1: Nee, Sjak of Sjak is
0: het. Het is Sjak, oké, heel goed. Hey, leuk, waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Apeldoorn.
0: Uit Apeldoorn, ja. En jij treedt wel op?
1: Ja, op zich. Het mag altijd meer, hè?
0: Dus, ja, dat wou ik zeggen. Waar kunnen mensen je boeken? Laten we daar even mee beginnen dan.
1: Bij Back Music kunnen ze mij boeken.
0: Kijk, oké. Heel goed. En wat is jouw repertoire een beetje, Sjak?
1: Gezellig, Caribisch, dansbaar, herkenbaar, hitjes, dat eigenlijk.
0: Oeh, dat is leuk. Dat Caribisch, dat spreekt mij aan, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja, heel goed. Nou, leuk dat je er bent. Je mag de vrijdagmiddagborrel aftrappen. Daarvoor krijg je een minuut, dan pleuren wij de deur dicht.
1: Ja.
0: Het is heel pijnlijk, maar het is niet anders.
1: Helaas.
0: Ja, dat zeker.
1: Volgende keer langer.
0: Nou ja, als je gewoon 3 keer komt, is bij elkaar ook 3 minuten natuurlijk. Sjak, ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Hoe heet die?
1: Blote Brasa.

verdorie zeg. Ik zat er net lekker in de blote brassa. Dit was Shaq. Met de aftrap van de vrijdagmiddagborrel, mensen. We zijn begonnen hoor. 7 over 4, hartelijk welkom. Evers & Co.

0: FM. Zo vaak terecht en we can't stop this thing we started. En dat doen wij ook niet. We gaan gewoon door tot het weekend is, tot het 6 uur is, mensen. Tot het einde van week 38. Zo. Oh nee. Ik zie nu alweer die gulle lach tegenover mij.
1: Tot het einde van week 38.
0: Ja, dat is toch zo, of niet?
1: Ja, het einde van week 38. Ja, zit er bijna op.
0: Het zit er bijna op. Het is bijna... Dames en heren, Frans Bouwen bij de zaal. Fris en fruitig, altijd guitig. Ja, ik kan er dus helemaal, geen, helemaal niks tussen.
1: En met een vrolijke snuit gaat hij de week 38 uit. Yeah.
2: Hoppakee. Ik moest wel lachen. Frans zegt net tegen mij, zijn er twee blokjes? Ik zei, nee, het is 2 uur, Frans.
0: Oh, dat is het.
1: Ja, nee, ja, ik denk van, nee, ik zal maar even vragen voordat ik hier straks 2 uur in jullie zit
0: nee, je bent hier 2 uur geboekt.
1: Dat is geweldig.
0: Ja, heb je wel zoveel tijd, of niet?
1: Nou, ik heb heel veel tijd. Ik ga het even uit de mate van genieten.
0: Ja, dat zou ik zeker doen. Hoe is het met je?
1: Het gaat geweldig.
0: Het einde van week 8. Had je een leuke week?
1: Ik had een hele leuke week. En vandaag ook een hele leuke dag. Want het begon al geweldig met opa-dag.
0: Opa-dag.
1: Dus de kleine werd vanochtend om 9:30 bij mij thuis neergezet. Ah. En dan is het feest een huis bouwen.
0: Ah, dat is leuk toch?
1: Dan laat ik alles aan mijn klauwen vallen. Dan pak ik geen telefoon op. Heb ik niks. Ik heb niks. Ik op de bank te kroelen.
0: Ah.
1: Dat is een grote knuffelbeer met kleine Jantje.
0: Hoe is dat?
1: Dat is geweldig.
0: Ja?
1: Ja, het is echt onvoorstelbaar. Weet je, je houdt heel veel van je eigen kinderen. Echt bizar veel.
0: Ja.
1: Maar van je kleinkind net dat streepje extra.
0: Wat is dat toch?
1: Dat kan ik je niet uitleggen. Je hebt er geen zorgen over. Je hoeft je niet druk te maken over wanneer dit, wanneer zus, wanneer
0: dat. Ja, dat is wel zo. Ja.
1: Je kan alleen maar, zeg maar, de leuke dingen gewoon met zo'n kleine straks allemaal gaan beleven.
0: Ja. En je kan ze weer wegbrengen natuurlijk.
1: Ze weer wegbrengen. En dat was ook weer zo het geval. Om 3 uur begon hij een beetje met Saneke.
0: En toen zei
1: ik van, nou jongens, het is mooi geweest om weer mee te nemen.
0: Opa moet werken.
1: Opa moet door.
0: Opa heeft een promoklusje vanmiddag.
1: Opa heeft 2 blokjes, maar
0: dat is ook 2 uur. Frans, jij bent 50?
1: Ik ben 52 lentes jong.
0: Je ziet er
1: 115 kilo schoon aan de haak.
0: Godverdorie.
1: 5 haren op mijn hoofd en 88 om mijn rug. Dus ik ben fris. Ik ben er klaar voor.
0: Maar je bent echt jong opa eigenlijk.
1: Ik ben heel jong opa.
0: Wat klinkt het? Hoe vond je dat klinken in eerste instantie? Opa, ja.
1: Ik moest er wel even aan wennen.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, weet je, dat zijn toch van die momenten als je dan realiseert, je bent net opa en dan die eerste dag dat je wakker wordt en je ziet oma naast je liggen. Ja, dat zijn
0: dat,
1: wel
0: want dat is namelijk, dat realiseren mensen niet. Je bent opa, maar je, in bed lig je ook ineens met een oma.
1: En met oma gelijk.
0: Je ligt met oma in bed.
1: Daar moesten we even aan wennen.
0: Nee, dat dan moest opa en oma moesten even van de schimmel komen.
1: Ik moest even, zeg maar, even...
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Nee, okay. Maar het was wel gelijk goed daarna.
0: Ja, heel goed. Hé, hey, want vandaag gaan we straks natuurlijk naar luisteren. Want die nieuwe single is... Nou, nieuwe single. Het is de remake. De
1: remake, ja.
0: Hoeveelste remake is dat? Of zijn er nooit eerder remakes?
1: Voor mij de eerste.
0: Oh, de eerste, oké. Okay.
1: Ja, ik moet ook zeggen, ik vind het wel heel speciaal.
0: Ja,
1: het is
0: zeker.
1: Ook 25 jaar geleden dat liedje, zeg maar, uit is gekomen.
0: Ja, daar hadden we het net over, hoe lang dat geleden was. Maar
1: 25
0: dat is
1: jaar geleden. Het is ook een, ook in dat opzicht wel een jubileum. Het liedje heeft me heel veel positiviteit in mijn leven gebracht. Het is ook misschien wel de basis van de afgelopen jaren. En het is een liedje wat heeft verbroederd op alle vlakken. Jong, oud,
0: dat is,
1: rijk, arm. Het maakt niet uit. Iedereen kent het.
0: Ja.
1: En ik dacht van, nou, het is tijd om dat eens even in een hippe jas te steken. Met een rapper erbij en de Afro Bros die nog even achter de présence geven.
0: Moet je eens
1: kijken. En dan ik met mijn guitige lijf en mijn guitige snuit erop. Het is echt geweldig. En straks om 5 uur dan hebben we op YouTube ook nog even de videoclip die we even, zeg maar, lanceren.
0: Dan pakken we dat ook nog even mee.
1: En dat is ook wel leuk, want 25 jaar geleden had ik op een camping de clip. En die hebben nu een soort geremaked. Ook weer in een oranje blouse, wel een paar maten groter. Maar
0: die clip, hoeveel kilo is dat geleden, Frans?
1: Dat is even kijken. Moet ik even rekenen, vriend.
0: Pas
1: maar
0: dat erop.
1: Gaat er maar vanuit dat het 25 kilo minimaal is.
0: Minimaal is.
1: Want maar je moet het ook,
0: je moet het ook al, maar ik zie jou af en toe bezig. Denk, ja, je moet het ook allemaal meezeulen.
1: Ja, ik moet meezeulen, ja.
0: Nee, we gaan het er helemaal niet over hebben. Dat
1: nee, je mag alles over hebben, hoor.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ik ben toch zo'n yo-yo lijf. Maar ik vind het ook steeds lastiger om het eraf te krijgen. En ik loop me echt het gompers. Je zal het niet geloven, maar
0: nee, ja.
1: Als je met mij gaat rennen, dan loop ik een snot voor je ogen. Echt waar.
0: Maar het eten wint altijd nog.
1: Maar het is echt verschrikkelijk. Als ik iets lekkers zie, dan begint gelijk het water in mijn mond te draaien.
0: Ja, dan komen hier ook. We hebben ook op vrijdag mee. Ja, dat weet je. Er komt altijd een bruine fruitschaal.
1: Het is ook al niet best, hè. Ik kwam hier binnen.
0: Ja.
1: En dan zie je op een gegeven moment, kom je even, voordat je de trap oploopt, geconfronteerd met zo'n hele grote schaal.
0: Ja, bruine fruitschaal.
1: Van die bitterballen en dan ook nog van die bamiblokjes erbij.
0: Ja, maar
1: dan moet je Frans Bouwen heten en dan moet je daar langs lopen en dan moet je die geur tot je krijgen.
0: Ja, bij ons is alles mager.
1: Dat is gewoon
3: je kan, je kan er van eten
1: heel heftig wil. Voor Frans.
3: Je kan er van eten wat je wil. Het is allemaal mager. En niet vet. Oké, Frans Bauer is bij ons vandaag. Vragen voor hem kun je op de app zetten. En dan gaan we ze aan hem voor.
1: Ja, gooi ze erop.
3: 16 minuten over 4. Dit is 15 dagen. Weekend Blinding Lights. I'm

0: Temper City, self-aware. Dit is 538, richting het weekend mensen. Straks Mel VF hier te gast gaan live spelen, doen ook de finale. En Mel doet de nieuwe single en Frans Bauer is bij ons. En er zijn veel mensen die vragen hier of je, of je de premium lucht al in je banden hebt. God, dat moet je even uitleggen, want het was niet iedereen...
1: Premium lucht.
0: Ja, wat was het verhaal daarachter?
1: Nou, ik zou je vertellen, ik heb een hele grappige zoon.
0: Ja.
1: Dat is gewoon de grappigste thuis. En die, ja, die had een of ander verhaal dat hij €200 had uitgegeven voor premium lucht. Maar ik was er helemaal niet op voorbereid. Dus ik had ook helemaal geen idee wat dat was. Maar Mariska die was al eerder die dag voor het lapje gehouden.
0: Ja.
1: En die was nog steeds in de waan dat de premium lucht was aangeschaft. Dus hij vertelde ook tegen mij dat hij premium lucht had gekocht voor €200. Maar ik had het ook niet door dat dat een grap was. Dus ik was even bezig om hem even vaderlijk toe te spreken. En spreekwoordelijk even zijn oren even te wassen op alle fronten.
0: Ja.
1: En om even te laten blijken dat hij toch niet zo slim was, zeg maar. Hij is natuurlijk fiscaal jurist, dus ik vond eigenlijk de ruimte om hem even dat goed in te schrijven.
0: Ja, dacht je weet ik wel wat. Je kan ik wel even wat mee. Voordat je
1: ja,
0: weer een pet
1: kan ik wel
0: oren,
1: even mee.
0: Voordat je weer een pet om je oren krijgt. Maar dat was lucht in de banden van de auto.
1: Dat was lucht in de banden, maar toen had hij mij gewoon even fix te grazen. Dus nee, dat was wel erg grappig.
0: Premium lucht. Ja, het zou dus een bananensplit grap kunnen zijn natuurlijk.
1: Ja, het is echt, had me echt heel goed te pakken.
0: Heel goed. En dan vraag je ook iemand wanneer weer een soloalbum van je uitkomt. Dat wil ook iemand weten.
1: Er komt wel binnenkort allerlei nieuw werk uit. Want ja, ik ben natuurlijk bezig met mijn 40-jarig jubileum in Ahoy.
0: Oh, 40 jaar alweer?
1: 40 jaar, ja. Ik ga 9 en 10 april aanstaande geef ik een aantal jubileumconcerten. 40 jaar Frans Bauer.
0: Ja.
1: En ja, dat laat ik niet ongemerkt voorbij gaan. Ik heb mijn 25e niet gevierd bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: Maar mijn 40e vond ik wel heel speciaal.
0: Natuurlijk.
1: Ga ik echt met een aantal liedjes doen die natuurlijk uit het verleden heel succesvol zijn geweest.
0: Ja.
1: Maar er komt ook binnenkort genoeg nieuw werk aan.
0: Nou leuk, weten mensen dat ook weer. En wat een nieuws was er van de week, we hebben het aan het begin van de uitzending al even over gehad. Ben Saunders.
2: Zo ja.
1: Verschrikkelijk. Ja.
0: Dat is toch niet normaal?
1: Verschrikkelijk.
0: Op zo'n jonge leeftijd doodgevonden afgelopen week in een water. Echt afschuwelijk. En ja, Ben Saunders. Er zijn al verschillende mensen die daar ook mooie woorden over gezegd heeft. John de Mol ook vond ik heel mooi. Toch even refereren aan het feit dat hij de eerste winnaar was van The Voice. En dat hij ook internationaal, zeg maar, daardoor aanzien kreeg. Niet alleen het programma, maar ook Ben. Die ook vertelde dat hij ergens in een restaurant kwam met ja, waar allemaal... ja, houten metoten zaten en daar ineens, volgens mij CeeLo Green zat, die riep, hey Ben, come over here. Dat hij ineens, ja, hij was natuurlijk wereldwijd de winnaar van dat programma dat op dat moment nog alleen maar in Nederland werd uitgezonden. Ja. The Voice of Holland, waarvan op dat moment, toen dat gebeurde, zeg maar, met die stoelen, niemand nog wist wat het zou gaan doen. Voor velen was het namelijk de zoveelste talentenjacht weer, zeg maar. Maar die draaiende stoelen en dan zo'n gast in je eerste seizoen. Ik weet nog dat er gezegd werd, ja, er komt straks een gozer op. Ik zat toen in de begeleidingsband. Ik zat in de begeleidingsband toen. Mm-hmm. En toen hadden we een heel klein bandje, zeg maar. Dan had je die vier stoelen en dat waren de eerste ronde, de auditieronde. En dan moesten die stoelen dus draaien. En toen werd er gezegd, er komt straks een gozer. Die is helemaal ondergetatoeëerd. Maar je weet niet wat je hoort. En die gast die komt op en ik zie hem. Ik denk, nou, maar dit... Ja. Hij begint te zingen. Nou, dat vergeet ik nooit meer. Echt kippenvel over mijn lijf. Helemaal niet normaal.
2: Was gisteren exact 16 jaar geleden dat die uitzending...
0: Ja, dat is toch bizar.
2: Ja.
0: Ongelooflijk. En hij is natuurlijk vaak ook in de uitzending geweest. Geweldige zanger. En ontzettend verdrietig dat hij is overleden. Vele mooie liedjes gedaan. Ik wilde toch even één draaien uit die periode van The Voice of Holland.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
23: Goedemiddag.
4: dit is 538, zonnige periode, maar ook stapelwolken. Vooral in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer dan de files van dit moment.
9: Ja, 54 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Valkenswaard door een auto met pech. 55 minuten vertraging. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam, een half uur. En de A50 Arnhem-Os voor Ewijk, een vertraging van bijna een uur.
4: 5:05, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
22: Goedemiddag. Na de geweldsexplosie gisteravond bij een asielprotest in Opheusden zijn 6 opgepakte relschoppers vrijgelaten. Ze zijn nog minderjarig en blijven wel verdacht. 5 kippenboeren in Brabant moeten langer wachten voor ze weten of ze hun bedrijf vanwege stikstofregels moeten sluiten. De provincie zou over 2 weken een besluit nemen over een natuurvergunning, maar heeft daar meer tijd voor nodig. René Vroeger heeft zijn concert Show of the Year, dat in december in Rotterdam zou plaatsvinden, geschrapt. Omdat bij hem de auto-immuunziekte myositis is vastgesteld, kan hij het optreden niet doen. Ook zijn deelname aan de toppers komend jaar is onzeker.
4: Oei.
22: Zo.
4: Ja. Oh, dat klinkt niet fijn, zeg. Nou, schrikkelijk. Ja. Nou, sterkte, René.
22: Ja.
4: Heel vervelend. Ja, dan de andere dingetjes.
22: Andere dingetjes. Nou, deze week, sinds deze week heeft Hilversum een heuse Songwriters Wall of Fame.
4: Oh ja,
22: in eerste instantie 10 namen van iconen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis.
4: Ja, zeker.
22: Eens even met je door. Onder hen Herman van Veen.
23: Ik heb overal blauwblikken van jou.
22: Ramse Shaffi.
4: Ja, dat kan ze niet allemaal naar. Misschien een beetje ver.
22: Belinda,
4: ja, mooi, ja, wel, heel schitterend.
22: Belinda Muldijk, Frank Boeien en John Eubank.
4: Oh, ja.
22: De onderscheiding is bedoeld voor Nederlandse songwriters, liedjeschrijvers. Die minimaal 20 jaar actief zijn en meerdere successen en hits op hun naam hebben staan.
4: Nou, dat is toch geweldig.
24: Dat klopt. En zelfs Emil Hartkamp.
4: Emil staat er ook bij.
24: Die staat er ook bij.
4: Wat heeft dan Emil? Ah, die heeft zo verschrikkelijk veel liedjes
24: geschreven. Die heeft iets van, nou, dat is heel leuk. 287 hits geschreven.
4: Zo.
24: 187.
4: Ja, dat is bizar.
24: Bizar geweldig.
4: Werk jij nog met Emil eigenlijk? Of
24: ja, nog steeds.
4: Ja, oké. Okay. Ja.
24: Na al die jaren nog.
4: Hij
24: is nog steeds even briljant als dat hij vroeger was.
4: Ja.
24: Sommige mensen die zijn gewoon uniek.
4: Maar weet je wat ik ook grappig vind? Want jij hebt dus. Dit is dus een lijstje met Herman van Veen en Emil Hartkamp. Dat ligt muzikaal gezien natuurlijk. Dat muzikaal gezien, maar qua genre.
24: Ja.
4: Ligt het mijlenver uit elkaar. Maar Emil is natuurlijk. Die weet zo goed hoe dat genre waarin hij zit werkt.
24: Ja, die is het genre.
4: Dat zeg je precies goed.
24: Dat is het genre. En die is ook nooit veranderd. Zolang ik hem ken is het altijd de Emil zoals hij vroeger ook was.
4: Ja.
24: En ik denk dat dat ook het grote geheim is van de Emil Hartkamp als songwriter.
4: Ja.
24: Die kan zich verplaatsen in wat... Wat wij allemaal zeg maar buiten op de straat vinden. En hoe wij in het leven staan. En dat is niet alleen maar, natuurlijk heb je even voor mij. Maar ook liedjes van André Hazes die heeft gemaakt. Uit je bol en dergelijke. Zijn ook liedjes die allemaal uit zijn koop komen.
4: Ja, het is een mooi lijstje natuurlijk, Herman van Veen. John Eubank is natuurlijk ook een geweldige componist. Ik zou ze allemaal willen noemen. Maar dan vergeet je er altijd.
9: Er komen elk jaar nieuwe, hè? Dus volgend jaar weer.
4: Ja, dus maar lang door en dan kom je er vanzelf tussen te staan.
24: Belinda Meldijk, ook fantastisch nieuws.
4: Geweldig.
24: John Eubank, ja.
4: Ja, maar dit is wel het goede rijtje al, denk ik. Er zullen er nog meer bij komen. Nog meer, Henk?
24: Volgend jaar komt Frans erbij.
4: Ja, Frans die bouwen. Hij moet er zelf om lachen, dat is mooi genoeg.
24: Skippy Ball is natuurlijk wel een liedje wat daar echt van bij hoort, hè?
4: Ja, natuurlijk.
22: De powerbank die deze week vlam vatte aan boord van een KLM-vliegtuig blijkt van Camille Eurlings te zijn, van het CDA vroeger, maar ook ex-president-directeur van KLM.
4: En hij wist...
22: Leverde veel vertraging op en Eurlings zou ook lichte verwondingen hebben opgelopen door het incident. Dus
4: ja. Hoe zit het dan met die powerbank? Mag die nou wel of niet mee in de...
9: Mag wel mee, niet in het ruim.
4: Oh, niet in het ruim mag die.
9: Maar je moet erbij kunnen.
4: Ja, precies. Als hij dan in de fik vliegt, dat je hem kan pakken.
9: Juist.
4: Oh, oké, dus hij had eigenlijk niks verkeerd gedaan, maar hij kon er niet... Ja, dat ding vloog
9: de vlammen sloegen wel tot aan het plafond, had ik begrepen.
4: Dat is niet best, hoor.
22: Ja, dat is flink, hoor.
4: Ja.
22: En 2 maal heugelijk babynieuws deze week.
4: Ja.
22: Ja, want Liedewij de Vos van Forum voor Democratie is voor het eerst moeder geworden.
4: Oh, wat leuk zeg.
22: Een dochtertje, een wonderschoon klein meisje, zegt de Vos zelf. En deze week bleek Lady Gaga ineens een baby te hebben.
4: Wat dan nou?
22: In juni al is ze bevallen, maar het is nu pas bekend geworden. Ook een dochter en die heeft de naam Rose.
4: Oké. Okay.
22: Rose Gaga.
4: Gaga zal ze wel heel snel kunnen zeggen, want dat zeggen bijna alle baby's.
22: Ja, zo begint het.
4: Ja, zo begint het.
22: Ja.
4: Dat was hem, Henk.
22: Dat is hem.
4: Tot zover.
22: Ja, mensen.
4: We gaan richting richting het weekend. Frans Bauer is bij ons. Zijn nieuwe single is vandaag uit. Nieuwe versie van Heb je even voor mij, hè? Daar gaan we zo eens even naar luisteren. Samen met Billy Dans. En Mel VF voor je zometeen live. Dit is Ella Langley.

0: She was in Texas. Hou je van country Frans eigenlijk? Of,
1: Ja, ik hou wel van country.
0: Nou, dat duurt maar net iets lang.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Oké, we gaan de Stemmenjacht doorzetten. We gaan naar Ramon Veerman. En die komt, je gelooft het niet, uit Volendam. Nou, Mel, ga me niet zeggen dat je hem kent.
3: Vast wel.
0: Ja.
3: We kennen elkaar allemaal.
0: Ja, dat is. Nou, ik ben blij dat jij het zegt. Als ik dat zeg, maar heb ik een probleem natuurlijk. Hallo Ramon.
4: Hallo.
0: Hallo, ken je Mel?
4: Wel van gezicht en van zijn, maar niet persoonlijk.
3: Precies.
0: Niet persoonlijk. Nou goed, wat niet is.
3: Kan nog komen. Zo is het
0: dan. Oh, eens even, daar vallen dan onder elkaar. Meteen banden, meteen banden. Oké. Ramon, goedemiddag. Ramon Veerman uit Volendam. Welkom in dit programma.
4: Ja.
0: We gaan de stemmenjacht doen. Heb je al weekend?
4: Ja, gelukkig wel.
0: Ja. Oh, gelukkig wel. Wat dan? Doe je iets wat je niet leuk vindt?
4: Nee. Ik doe zeker iets wat ik leuk vind. Dus,
0: En wat doe je dan?
4: Ik ben chauffeur.
0: Ja. Oh. Dat is leuk. Jij wil er ook wel eens even uit natuurlijk.
4: Nee, ja. Dat is helemaal prima. Nee, dat is helemaal zin. Dus,
0: Oké. Okay. En wat vervoer je dan zoal, als ik mag vragen?
4: Het linnengoed van een grote hotelketen.
0: Oké, heel goed. Nou, weten we weer iets meer. Nu is even de vraag. De stem. Ja, we hebben hier een stem voor 4000 euro in de koffer zitten. En we willen graag weten welke stem dat is. Zullen we nog één keer gaan luisteren, Ramon?
4: Ja.
0: Oké.
5: Best wel goed.
0: Ja, het is lastig. Maar ja, het is ook voor 4000 euro. Ramon, wie was dit?
4: Bente Fokkens.
0: Bente Fokkens. Oké. Ja, ik heb geen idee, want wij mogen het ook niet weten. Ze zijn al bang dat wij dat allemaal gaan verklappen. Dus laten we gaan kijken naar de jury, maar vooral gaan...

0: Het is niet goed. Helaas, Ramon.
1: Helaas.
0: Nou, geen
1: volgende keer beter.
0: Ja, dat hoop ik. Geen 4000 euro voor jou, maar wel een mooie koffer van de Postcode Loterij.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Heel goed.
2: Ik kan het niet geloven, maar ik weet wie de stem is.
0: Jij weet wie de stem is?
2: Ik weet wie de stem is.
0: Wacht, we komen zo bij, Frans. Ik
2: moet eerst even afscheid nemen.
0: Eerst even afscheid nemen voor Ramon. Dankjewel, Ramon.
1: Oké.
3: De 58 Stemmenjacht.
0: Wat kan je winnen met dat geintje? Ja, daar moet jij 10 minuten voor zingen.
2: Nou, dat zou het. Daar ben ik wel langer mee bezig, denk ik.
0: Ja, denk je dat?
2: Denk ik ook wel.
0: Ja. Je mag wel zeggen, maar ik ga niet zeggen of het goed is of niet.
2: Nou, dat weet ik wel.
4: Ik ga het niet zeggen.
0: Nee, oh, je gaat het helemaal niet zeggen.
4: Nee, gaat helemaal. Maar ik herken die stem uit duizenden.
0: Meen je dat nou?
4: Dat meen ik echt.
0: Nou, dan moet het Marianne Weber zijn.
4: Nee, om de drommel niet.
2: Ja, of Mariska.
4: Nee. Ik meen het. Ik herken die stem uit duizenden.
0: Ja, oké, nou, kom straks.
4: Ik hoorde het. Ik wist het.
0: Nou, dit kan niet waar zijn.
4: Maar het is echt waar.
0: Dames en heren, bij ons vandaag, om even over tot de orde van de dag, Mel VM! Mel, hallo.
5: Wat een onthaal, jongens.
0: Vind je niet?
5: Ja, man.
0: Zo hoort het toch.
5: Heerlijk.
0: Een warm bad.
5: Een warm bad.
0: Heb ik het nu eindelijk goed gezegd, Mel VF?
5: Ja, ik vind het allemaal prima. VF, VF.
0: Oh, dat had ook nog gemogen.
5: Had ook nog gemogen, zeker. We zijn in Nederland nog.
0: Ja, we zijn... Ja, oh, heb je plannen?
5: Nee, nog niet. Nee, laten we eerst proberen in een soort van top 40 in Nederland te komen. Ja. Een keertje. Zou leuk zijn.
0: Valt niet mee,
5: nee.
0: Hoe ga je daarmee om? Want je bent keihard aan het werken en je wil toch gewoon die... Wat je zegt, je wil gewoon eigenlijk in de top 40 komen of in welke hitlijst dan ook.
5: Nou,
0: het zou wel
5: leuk zijn inderdaad als het een keertje iets breder wordt getrokken.
0: Je wil miljoenen streams toch eigenlijk?
5: Miljoenen streams. Nou, die streams gaan, is best wel leuk hoor. Want we hebben op sommige liedjes gewoon echt wel miljoenen streams.
0: Maar wat is er dan wat je nog mist? Is dat echt is dat zo belangrijk, zo'n liedje in de top 40?
5: Nou, ik denk wel dat de radioplays heel belangrijk zijn. Ja. Om je liedje iets breder te krijgen en om toch een groter publiek... te krijgen. Ja.
0: Ja. Nou ja, ik had het er net ook even over. Maar want er zijn natuurlijk heel veel mensen die helemaal niet in de gaten hebben. Artiesten die werken en die werken maar om een beetje aandacht en om een plekje op de radio te krijgen. Dat is natuurlijk heel frustrerend als dat dan niet lukt.
5: Zeker. En er komt natuurlijk zoveel uit.
0: Dat is het ook.
5: We zijn echt wel heel dankbaar dat we hier nu vandaag zijn en onze single mogen laten horen.
0: Ja.
5: Wat natuurlijk ook, daar ging ook weer van alles fout. Dat is ook weer echt...
0: Wat zeg je nou allemaal? Er ging van alles fout? Hoe bedoel je?
5: Ja, ging van alles fout.
0: Waar ging de fout, Mel, dan?
5: Nou, hij staat dus nog niet online. Word je toch helemaal lijp van?
0: Wat zeg je nou allemaal?
5: Op je release dag en dan staat hij niet online.
0: Hij staat niet
5: online. Maar hij komt wel vandaag online, maar we weten alleen nog niet wanneer. Dus...
0: Maar hij komt ergens een keer, vandaag komt hij online.
5: Vandaag komt hij.
2: Dat is dus gewoon een bizarre primeur,
5: jongens.
0: Maar dit is ook een primeur, dat hij niet online staat. Dat is een primeur op zich, zeg maar.
5: Ja, zo dus kan niemand het ook heeft hem helemaal gehoord, behalve dan zeg maar, dit is de eerste keer dat we hem dan helemaal laten
0: op. Dit is eigenlijk de primeur.
2: Ja. Dit is nou echt gloedwagen nieuw.
0: Dat vind ik dus echt mooi gewoon.
5: Ja.
0: Zo kan het dus ook, mensen. Zullen we dan maar gewoon gaan luisteren? Want wil je er nog wat over zeggen over het liedje?
5: Ik denk dat het liedje voor zichzelf... Ton zit echt te lachen achter mij.
0: Waarom dan?
5: Ton, hoor je...
6: We zijn de droeftoeters van de industrie natuurlijk.
5: Ja, we zijn de droeftoeters van de industrie.
0: Ja, maar als alle droeftoeters zo klonken als jullie... dan zou de industrie er een stuk beter uitzien, kan ik je melden. Zo is het wel natuurlijk.
5: Dankjewel.
0: Oké, okay, missing you, dames en heren. Mel VF, live in Evers & Co.

0: je zeg. Mensen, hij is vandaag overal niet te streamen.
1: Hij komt vandaag, maar wanneer weten we nog?
0: Ik vind het, maar nu heb ik meer aandacht voor het liedje dan misschien nog wel dan wanneer je het niet gedaan had. Ik zou het altijd zo doen.
1: Ja, nou, misschien
0: wel. Nee, flauwkul. Maar het gaat goed komen vandaag. Heel goed. Straks volgende uur is Mel nog bij ons, dus straks nog meer. Houd het in de gaten. We houden de streamingdienst in de gaten. Oké, dit is Even Zo Go. Welkom, Frans Bouwers bij ons te gast. De volgende uur praten we met hem verder. Hij moet nog een uur blijven, had hij niet op gerekend, maar vindt het geloof ik niet. En we doen de finale straks met Mel. En de stamtafel. Terugkijkend op de week. Komt eraan zometeen.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
12: Aquaparken voor tickets €200, please.
11: Zei hij nou €200?
13: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
11: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome.
20: Ja, als ik terugkom.
19: Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via thestreamers.nl.
20: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
21: Van het bos tot in de tuin.
20: Zagen.
21: Snoeien.
20: Blazen.
21: Maaien.
20: Meer maaien.
21: En nog meer maaien.
20: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
21: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
20: Stiel. Sterk werk.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
23: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
24: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
25: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
26: 538 Nieuws.
27: 5 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Van de 14 mensen die gisteravond werden opgepakt bij een asielprotest in Opheusden in de Betuwe zijn er 6 onder de 18. Die zijn inmiddels vrijgelaten. De 8 volwassen mannen zitten nog vast. Bij het gemeentehuis werd gisteravond vuurwerk afgestoken. Agenten werden bekogeld en er werden vernielingen aangericht. De vakbonden zijn weggelopen uit het cao-overleg met ABN AMRO. En dat komt door geruzie over thuiswerken. ABN AMRO wil personeel verplicht minimaal de helft van de werktijd op de zaak hebben. De vakbonden vinden zo'n verplichting helemaal niet nodig. Ze zeggen dat bijna iedereen toch al regelmatig naar kantoor komt. Bij het concert van Ed Sheeran morgen in Philadelphia is extra politie aanwezig. Extra maatregelen volgen nadat Macklemore uit de tour werd gezet vanwege een pro-Palestijnse toespraak. Daarna trokken ook alle andere voorprogramma's zich terug uit solidariteit. Ed Sheeran treedt zaterdagavond wel op in de Amerikaanse stad. En een militaire parachutist is vanmiddag in Renkum in een boom terechtgekomen. De man hing op zo'n 7 meter hoogte vast en kon niet zelf naar beneden. De brandweer kwam helpen, maar de hoogwerker bleef onderweg ook nog eens steken en daarom liet de parachutist zich uiteindelijk in een groot luchtkussen vallen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoeft niet naar het ziekenhuis. Het weer, het is bewolkt en droog. Vanavond in het noorden en westen misschien wat regen. Morgen opnieuw veel bewolking en hier en daar een bui en rond de 20 graden.
0: En dan de files, Kobus.
29: Ja, nog 45 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A50. Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein. Daar is een ongeluk gebeurd, daardoor bijna 40 minuten vertraging. Diezelfde A50 vanuit Arnhem naar Os voor Ewijk door een auto met pech een uur vertraging. En de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof door een ongeluk een vertraging van ruim een half uur.
30: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
31: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
32: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het. Hallo.

0: 538. Stemmenjacht. Speel mee in de Edo.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijs.

0: optreden dit weekend eigenlijk, of niet?
1: Ik ben het hele weekend weer vol aan de bak.
0: Waar moet je vanavond ook ergens heen?
1: Daar vraag je wat, maar ik moet in ieder geval twee optredens doen. Ik weet dat ik nog even ergens in richting Doetinchem nog zit.
0: Ja.
1: En dan nog ergens in België de komende dagen. Ja. Dus ik ben wel even druk.
0: Hoeveel treed je nou op in de week zo? Is dat alleen in het weekend of ook door de week
1: nou,
0: zo?
1: Nou, eigenlijk als je alles bij elkaar optelt, rond de 200 keer per jaar wel zeker.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En nog steeds leuk?
1: Nog steeds leuk, ja, anders dan heeft het geen zin natuurlijk.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Ja, het is toch geweldig. Ik zie het nog altijd als mijn hobby.
0: Ja, dat is goed, man.
1: En het heerlijk, zo'n tent verbouwen en dan al die gasten horen meezingen. Ja, ik vind het geweldig.
0: Want je doet ook allemaal nummers waarvan je in eerste... Of allemaal, maar af en toe een nummertje waarvan je niet in eerste als je denkt... Hé, is dat Frans Bauer?
1: Ah, weet je, ik vind het leuk om... als je iets doet, moet het ook wel een show gehaald hebben.
0: Ja.
1: Om even langs te komen en zo even je dingen even te doen. Even zo... dat is te makkelijk. Gewoon even pas, boom, even de beuk erin. Hoppakee.
0: En wat doe je dan allemaal
1: beetjes van
0: dingen,
1: de vloer?
0: Wat voor dingen allemaal buiten je eigen repertoire, zeg maar?
1: Nee, buiten mijn eigen repertoire. Ik heb wel zo'n heel klein uitstapje dat ik denk van... nou, nu is de zaal even toe aan dat de basbox even flink op schoonblazen wordt. Gooi ik even Ramsteintje erin,
0: Ramstein,
1: zeg maar.
0: Ja, Ramstein. Jij doet een Ramstein, hè?
1: Hoppa.
0: Welke doe je van Ramstein?
1: Doe Hast.
0: Doe Hast, ja.
1: Dat vind ik ook wel leuk. Ja, weet je... Of
0: Doe Hast, het blijft toch even tegen de slager aanhangen, hè? Doe Hast.
1: Ja, doe Hast. Ja, is toch even. Maar ja, weet je, ik vind, ja, het moet niet standaard worden.
0: Nee, precies.
1: Het moet gewoon even, hè? En die van Frans is geweest.
0: Ze zullen weten dat ik geweest ben.
1: Ja, dat.
0: Want ik zag jou natuurlijk 2 weken geleden optreden. En toen, je deed natuurlijk ook Heb Je Even Voor Mij. En dan gaat weer liedjes, we hadden het er net al even over, 25 jaar oud en weer, gaat die hele, dat hele plein gaat uit zijn dak op dat liedje. Wat natuurlijk ook fijn is nu, is dat het Nederlandstalige lied zo verschrikkelijk populair is op dit moment.
1: Dat is natuurlijk sowieso geweldig leuk, dat het Nederlandstalig lied zo omarmd wordt.
0: Ja.
1: En dat je gewoon zegt, maar ja, nu zingt iedereen gewoon de Nederlandstalige liedjes allemaal mee. En niemand schaamt zich er meer voor. Iedereen zet het in de playlist.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel mooi. Vind ik echt wel een overwinning.
0: Ja. En wat
1: En ook ja, de nieuwe helden die dan zo'n beetje opduiken. Ja, ik vind dat gewoon mooi.
0: Klopt het dat Heb Je Even Voor Mij origineel niet voor jou bedoeld was eigenlijk?
1: Dat klopt. Heel wat jaren geleden, ik weet het, dat was de dag van gisteren. Ik kijk ook weer kippenvel van als ik erover praat. Ik was in de studio bezig en Emil Hartkamp schreef dit liedje.
0: Ja.
1: En ik was eigenlijk direct verliefd op het liedje, want ik vond het echt een ongelooflijk leuk liedje.
0: Ja.
1: Maar Emil zei van, ja, dit is eigenlijk niet voor jou, Frans. Ik heb de opdracht gekregen om een liedje te schrijven voor Jody Benal. Want die had net een mega groot succes met Kissy Canoy.
0: Oh ja,
1: er moest een opvolger komen.
0: Okay.
1: Maar die middag zou dan zijn manager, Wout van Dolewit, die zou naar Arnhem afreizen om het liedje te luisteren. En als die hem niet zou willen, dan mocht ik zeg maar het liedje opnemen. Nou, ik heb de hele middag daar gewacht. Ik ben daar niet weggegaan.
0: Nee,
1: ik heb daar koffie gaan drinken. Een rondje gereden. In ieder geval...
0: Zijn banden leggebrekt.
1: Rond in ieder geval 6. Ik was nog steeds in de studio. En de goede man die reed weg. En ik was natuurlijk super benieuwd.
0: Ja.
1: Dus ik was richting Emil. Ik zei, en? Ja, ze wil het nummer niet. Dus Emil was eigenlijk een soort van teleurgesteld. En, maar, ik zeg, maar mag ik het dan hebben? Nou ja, natuurlijk maar mag jij het hebben. Dus ik heb het die avond ook nog opgenomen.
0: Nee.
1: En ja, eigenlijk wat daarna gebeurde is wel geschiedenis.
0: Zo.
1: Want ik bracht het uit. En toen was het mijn eerste flop. Het deed eigenlijk niet veel. Want ik was natuurlijk levensliedzanger. Ik was bekend van als er in de hemel staan... dan dagen 1000 dromen, broodrozen vallen, tranen.
0: Ja.
1: En in één keer kwam ik met een liedje... wat eigenlijk mijn fans die dachten van... die is helemaal doorgeslagen. Hij komt nu weer met Heb Je Even... dat begrepen de fans niet.
0: Nee.
1: Nou, dat duurde even. En toen kwam er een Reinoud Oerlemans... die kwam op het idee om van mij een relive soap te maken.
0: Oh.
1: En toen is dat liedje als lieder bedacht in... de intro.
0: Ja.
1: Ja, en vanaf dat moment was het Hek Over de Dam. Dat was echt bizar.
0: Oh, ongelooflijk. En die avond dat jij dat opnam, was het toen al zoals het uiteindelijk...
1: Precies zo.
0: En wat Jody Benal zong natuurlijk toen in het Engels. Was het oorspronkelijk een Engelse tekst?
1: Nee, het was een Nederlandse tekst.
0: Oh, het was een Nederlandse
1: tekst. Ik heb begrepen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Het liedje was zo zoals het is. En ik, ja... Ook met die trommels ook al.
0: Ah, dat is toch
1: het was gewoon echt bizar. Het is, als je erover gaat nadenken... het is zo'n eenvoudig liedje... dat je bijna denkt van... ja, ik had dit ook kunnen bedenken. Maar niemand doet het natuurlijk.
0: Dat is altijd als je iets hoort en dan achteraf denk je... ja, maar ja, bedenk het maar eens.
1: Ja, ik moet ook zeggen, elke keer als ik op het podium sta ook... ik word er zo blij van.
0: Ja. De clip is ook net online gegaan, hè?
1: Om 5 uur is die online gegaan,
0: We zitten net te kijken.
1: Wat ook leuk is, mijn zoon Lucas heeft er ook nog in meegespeeld. Die heeft ook nog een leuke rol erin.
0: Ja, oké. Okay.
1: En het is toch leuk, man. Dat je gewoon op 52-jarige leeftijd met die jonge gasten, met de Afro-bro's en met Billy Dans. Dat je daar gewoon even...
0: Ja, ja.
1: Dat soort dingen nog even
0: je bent
1: kan
0: toch
1: doen
0: nog
1: in je
0: carrière. Je bent nog een jonge, fitte jonge gast.
1: Hey, het is niet vanzelfsprekend, vriend. We zijn 40 jaar verder, hè.
0: Ja, dat is ook zo. Frans en Billy Dans en Afro-bro's. Daar met z'n drie hebben jullie het gedaan.
1: Ja.
0: Zullen we even luisteren?
1: Ja, gooi hem er eens even in.
0: Komt-ie aan!

0: Cheers. Everybody wants to rule the world. Zo, goedemiddag. Het is 8 minuten over 5. Welkom bij Evers & Co. Laatste uur aan het eind van week 38. En Frans Bauer is bij ons.
1: Hij is er nog, hoor.
0: Hij is er nog, zeker. Ja, Frans.
1: En heb er zin in.
0: Heb je er nog steeds zin in, ja.
1: Ik heb er zeker zin in.

0: heb je even voor mij. Daar was die hoor. Nou, het is een lekkere versie, Frans.
1: Dit is lekker, man. Ja, maar weet je waar ik ook zo verbaasd over was? Dat wist ik niet eens. Dat
0: nee, ja.
1: Ook in Suriname is dat liedje echt een hele grote hit geweest.
0: Oh ja?
1: Ja, ze kennen het ook allemaal.
0: Oké, okay, dus ze gaan er op tour ook al. Of is dat
1: nee, maar dat wist ik niet eens. Nee. Daar kom je dan ook weer zoveel jaar achter.
0: Ja.
1: En ondertussen natuurlijk overal wel op de wereld wel een keer bezongen geweest. Ik heb er overal wel filmpjes vandaan. Maar het is elke keer weer verrassend hoe muziek eigenlijk grenzeloos werkt. Hè?
0: Dat is het mooie van muziek natuurlijk.
1: Dat je denkt van, hé, dan krijg je in één keer een filmpje uit. Ik weet niet waar en dan zingen ze je liedje.
0: Ja, ja.
1: Briljant eigenlijk.
0: Hast du eben... Is er al een Duitse? Je hebt er vast een Duitse.
1: Hast du eben für mich.
0: Ja, is die er?
1: Kom, gib die Schennis.
0: Hou vol, hè. Oké, mensen. We gaan eens even overschakelen naar beneden, want...
2: Gaat er gebeuren? Zijn we op de kermis?
0: Nee, dat is niet helemaal het geval. Maar we gaan eens even kijken of onze stamtafel aangeschoven is beneden.
1: Stamtafel?
0: De stamtafel beneden. We gaan kijken naar week 38. Leg 8 op elkaar kijken. Hallo?
3: Ja.
0: Ja, ja.
4: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Nou, fijn dat jullie er zijn. Wat even leuk, want meneer Klaver is er vanmiddag ook bij.
5: Ja.
0: Ja.
4: Nou, nee, toch.
0: Ja.
5: Ik vind het leuk om je te zijn.
0: Ja,
4: hartstikke. Niet leuk.
5: Maar ik zeg al op voorhand,
0: nou,
5: ik doe nergens aan mee.
4: Nou,
5: nee,
0: hoe bedoel
5: ik doe
0: u?
5: Nergens aan mee.
0: Hoe bedoel ik?
5: Kijk, ik vind het leuk om hier te zijn,
4: niet te geloven,
5: maar ik hou me afzijder.
0: Maar
5: u bent hier met allerlei mensen van allerlei pluimage.
0: Ja, met Frans Bauer is er
5: prima.
0: Maar, ja,
5: maar het is niet mijn keus.
0: Nee, maar we kunnen toch even. We zijn hier gezamenlijk om.
5: Ja, kijk, u kunt er wel een probleem van maken, maar ik doe gewoon niet mee.
0: Nee, kijk, ik maak er geen probleem van. Maar
5: nee,
0: ik
5: vind... nee, maar u kunt het blijven pro. Beren, maar,
0: ja, maar meneer Klaver,
5: ik haak af.
4: Ja, nou, ik moet u zeggen, hoe minder die zegt, hoe beter het is, Jesse Klaver.
3: Nou, gezellig.
6: Daar schieten we niet veel mee op.
7: Nou, nee. Wordt er een gezellige middag.
3: Nou, dat zeg ik.
8: Nou, ja, het was wel afgelopen week een mooie troonrede van de koning.
0: Ja, zeker.
3: Nou, er waren twee koningen, want Corrie Konings was er ook.
0: Ja,
3: er waren eerst mensen die dachten dat ik dat was.
0: Dat was even leuk, want Corrie is hier. Corrie, je hebt een geweldige tijd daar gehad. Even.
9: Mooi was die tijd.
8: Ja, mooie tijd.
6: Oh, met een heerlijke stem.
7: Nou, ik hoor persoonlijk nog liever onweer. Ja.
4: Nou, ik zou je zeggen, die Corrie Konings, die zat de hele tijd naar mij te knipoogen. Dus ik weet er niet van.
0: Meneer Van Wil,
8: ja, nou, ik lees hier net in de krant. Ja. André Hazes leeft 5 jaar zonder drank en drugs.
0: Ja!
6: Oh, nou, dan zal er wel een winstwaarschuwing komen van de gal en gal.
8: Nou ja, en drugs dus.
0: Ja.
8: Ik denk dat Bolle Jos ook niet blij is.
0: Ja, Harry, dankjewel.
5: Als ik nog even wat mag zeggen, ik hoor het allemaal.
0: Ja,
5: Bolle Jos, André Hazes, allemaal leuk.
0: Ja,
5: maar
0: ja.
5: Ik doe dus nergens aan mee.
0: Nee,
4: hou je smol dan.
5: Ja, dat niet gezien.
6: Zeg ik dan ook.
0: Goed, we moeten een nieuwe Sinterklaas hebben.
6: Oh, ja.
0: Ja, Stefan de Wallen, die stopt ermee.
6: Ja. Misschien iets van Maarten.
4: Caroline, zal ik even het woord voeren namens de BBB, want ik ben de fractievoorzitter.
3: Ja, maar nou, ik denk dat het tijd wordt voor een Sinterklaas de Volendam.
0: Nou,
7: ja, het hele Sinterklaasfeest is natuurlijk een volkomen stupide feest, maar ik ben wel de enige hier in dit gezelschap die de leeftijd heeft om de rol van deze zogenaamde goedheiligman enigszins overtuigend neer te zetten.
6: En ik denk dat de rood jou ook goed staat. Ik
7: denk wel dat er wat veranderd moet worden aan de liedjes.
0: Ja, nou, dat is
7: Piet ging uit fietsen, toen knapte zijn band.
0: Ja.
7: Ja, dat gaat niet meer op. Ze fietsen tegenwoordig allemaal op zo'n fatbike.
0: Ja.
7: Met van die dikke banden. Dus dat gebeurt praktisch niet meer.
0: Gaat niet meer lekker. Nee, goed.
7: De zak van Sinterklaas vind ik weinig inclusief.
0: Maarten.
7: We weten niks van die Sinterklaas. Heeft niemand ooit het lef gehad om onder de jurk te kijken. We weten überhaupt niet of de beste man een zak heeft.
0: Nou, Maarten, dat hoeft
7: niet. Daar wordt aan de deur geklopt.
0: Aan de deur geklopt, ja.
7: Wordt helemaal niet aan de deur geklopt. Iedereen heeft zo'n ringbelcamera.
0: Ja, maar dat is...
7: Met een beetje pech zie je nog net de buurman wegrennen als die aangebeld heeft.
0: Al die liedjes door te gaan even, Maarten.
7: Bovendien zit iedereen tegenwoordig met die witte oordopjes in.
0: Ja.
7: Niemand hoort nog wat.
0: Nee.
7: Dus hoor de wind waait door de bomen lijkt me volkomen overbodig. Bovendien mocht ik deze vrij zinloze rol op me nemen, is het natuurlijk evident dat de naam van het feest veranderd wordt in Sint Maarten.
5: Bovendien nog even inhakend op het Sinterklaasfeest. Dit kabinet deelt al veel te veel cadeautjes uit.
0: Meneer Klaver.
5: En daar doe ik dus niet aan mee.
3: Nee, dat weet ik
5: dus,
3: nou.
5: Dus mij hoef je niet te rekenen.
0: Dat snap ik.
4: Ik heb nog nooit op u gerekend.
0: Fijn,
4: dus,
0: jongens, we stoppen ermee. Het is tijd. Dus
9: mooi
0: ik...
9: was niet
0: ja, mevrouw Koning.
6: Heerlijk, kunnen we lekker wijnen?
8: We gaan lekker een witte begonnen.
3: We trekken een krakkertje met paling.
0: We trekken een flesje open.
5: Ik wil heel graag meedoen met wijn drinken.
4: Ja, nee, maar zo werkt dat natuurlijk. Meneer wil wel wijn drinken.
0: Ja, precies.
5: Ja. Maar dan zult u er wel heel veel water bij moeten doen.
0: Ach,
5: na,
0: Meneer Klaver, doe dat nooit zo flauw. Wat is dit nou toch?
4: Vervelend ventje.
0: Nou, we moeten door.

0: Who, where the hell is my husband?
1: Dit is 538. We gaan richting het weekend. Komt steeds dichterbij. Met zo straks nog Kenny uw klassiekers. En Mel VF gaat hier zo meteen de grote finale doen. Dat binnen nu een paar minuten.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538.

0: zit je nu aan?
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
2: De Beter Pickabillies!
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: 7,7,7,7,8.
6: Oh, wat een geld!
7: 15.000, wat verdikken me.
8: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
12: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
13: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
5: Kippie.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Goedemiddag, dit is 15 dag. Vanavond neemt de wolking toe. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen bewolking met wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Veel wind ook morgen. Dan de files.
4: 35 stuks in totaal. En de drie met de meeste vertraging komen we nog tegen. Op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. Er is de weg afgesloten. Daardoor bijna 40 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Os voor Ewijk door een auto met pech. Een uur. En de A58 Breda-Tilburg. Voor Tilburg race of door een ongeluk. Een vertraging van 3 kwartier.
3: 3 minuten over 5:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag.
5: Goedemiddag, er is nog een verdachte opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt van een paar weken geleden. Het is een Nederlander van 23 en hij is aangehouden in België. Ook het doelwit van de bende, Jan G., is opgepakt. Hij was gevlucht en is gepakt in Duitsland en hij wordt verdacht van kooksmokkel. Er komt een onderscheiding voor iedereen die na het neerhalen van de MH17 naar Oost-Oekraïne is geweest om hulp te verlenen. Het is een wens van de Kamer en defensieminister Jessel Kus gaat daarin mee. Na de crash in 2014 hielpen militairen, artsen en politieagenten mee met het veiligstellen en repatriëren van alle slachtoffers. En hij leek afscheid te gaan nemen, maar dat blijkt vals alarm. Cristiano Ronaldo is gewoon weer opgeroepen voor het Portugese elftal. He? Ronaldo is 41, speelde al 233 wedstrijden in het Portugese shirt.
3: Hij is opgeroepen, maar hij heeft niet zelf zoiets van, nou...
5: Moet het wel.
3: Nee, ja. Het is ongelooflijk, die man, hoe die er nog uitziet en hoe fit hij nog is. Ja. Dat vind ik zo bewonderenswaardig.
5: Ja, 41.
3: Ja. Ja. Met die criminelen die daar weer opgepakt. Ik verbaas me steeds over hoe jong die allemaal zijn. 23.
5: Ja, 23 is deze. Ja,
3: is toch bizar.
5: Nou, er zijn ook heel veel criminelen die zijn nog veel jonger, hoor.
3: Ja, nee, dus sowieso. Maar,
5: 11, 12, 13 jaar, zoiets. Ja,
3: ja dan denk ik, ja, dat komt natuurlijk niet meer goed. Nee.
4: Ja, dat is ook omdat die jongere criminelen die vallen onder het jeugdstrafrecht. En dan is het allemaal veel milder natuurlijk.
3: Ja, dan zijn ze snel weer vrij. En dan gaan ze weer verder als je een beetje pech hebt.
5: Ja, maar goed,
3: hè, gezellig.
5: Ja.
3: Andere dingetjes nog.
5: Nou, even. Zeker. Onderzoek hadden we deze week. Want maar liefst 93% van de Nederlanders vindt zichzelf veiliger fietsen dan anderen.
3: Veiliger fietsen?
5: Ja, 93%. 88% wantrouwt fietsers met oortjes in.
3: Oh ja.
5: Terwijl ze het geen probleem vinden als ze die zelf, zelf op hebben tijdens het fietsen. Ook over fatbikers en de meeste slechter spreken.
3: Ja.
5: Wat ook blijkt is dat ruim 2/3 minimaal 1 keer per week even fietst.
3: Oh ja.
5: Hoe zijn jullie met fietsen?
3: Ik fiets wel veel.
6: Ik niet.
3: Jij Frans? Frans begint heel hard te lachen. Dat weet ik
6: heb net een fiets gekocht.
3: Heb je een fiets gekocht?
6: Ik heb net een fiets gekocht.
3: Een fatbike of een...
6: Nee, je gaat het niet geloven. Een wielrennerfiets.
3: Zo? Een wielrennerfiets?
6: Oh. Een wielrennerfiets. Ik heb ook zo'n wielrennerspakje erbij. Want ik ga nu echt de campus uit...
3: Wil je daar vanavond als je thuis komt even een foto van maken? Van jou in dat pakje.
6: Maar ja, dus ik denk ook wel dat... Ja, dat misschien wel schrikken is als je mij ziet langsrijden, hoor.
3: Ja, ja. Maar heb je er al op gefietst, of niet?
6: Ja, ik heb al 2 ritjes heb ik achter de rug.
3: En hoeveel kilometer heb je gemaakt?
6: Eerste was 43 kilometer.
3: Zo.
6: En van de week 28.
5: Je bent het afbouwen.
6: Ik heb zo'n last van mijn stuitje.
3: Ja, maar dan moet je opbouwen, man. Heb je wel een goed broekje?
6: Ja, ik heb een heel goed broekje. Het is niet heel charmant als je me ziet rijden, maar...
3: Maak er geen foto van.
6: Dat hoeft van mij even niet.
3: Zit het ook in de real life, of niet?
6: Nee, volgens mij niet.
3: Zijn jullie nog aan het filmen?
6: Nee, het is allemaal afgerond.
3: Oh, het is allemaal afgerond al. Okay.
6: Maar je gaat er niet blij van worden als je me ziet, hoor.
3: Nou ja,
6: het ziet eruit.
3: Ik heb er toch een bepaald beeld bij op een
6: gegeven moment. Ja, nee, maar ik ben gewoon lekker bezig.
3: Maar waarom? Je wilde gewoon een beetje beweging.
6: Ja, weet je, april staat weer voor de deur, hè. Mijn grote show. Dus ik ga de komende weken flink sporten.
3: Oh ja.
6: Ik heb nog een kleine 3 weken dat ik echt de grote tentfeesten doe. En dan begint voor mij, zeg maar, mijn trainingsschema.
3: Is het niet beter om dat naar de kerstdagen te doen, want ja.
6: Nee, met de kerstdagen, dat doe ik niet aan mee, hè.
3: Dat doe je niet aan mee?
6: Nee, daar ga ik gewoon heel rustig in, hè. Dan ben ik een strekbeen, hè. Dus daar ga ik heel rustig aftastend in, hè.
3: Je hebt iets in mij zegt dat je gewoon...
6: Nee, maar normaal gezien zou ik zeggen, als ik vrij was geweest... dan ging ik natuurlijk helemaal los met de kerst.
3: Ja, precies, maar nu...
6: Dan kwam ik daar binnen zitten en dan ging het eerste voorgerecht... natuurlijk al met een 180 kilometer per uur naar binnen.
3: God. En dat ga je nu niet doen.
6: Ja, nu blijf ik met een gestrekt been.
3: Ik vind dat heel knap,
6: heel
3: hoor.
6: Rustig.
3: Ja, maar nog meer, Henk?
5: Ja, in de VS heeft iemand een tijdschrift naar de Beep teruggebracht. Tot zover niks bijzonders. Alleen het tijdschrift was al 132 jaar uitgeleend.
3: Oh.
5: Was dus eigenlijk ook veel te laat om het terug te brengen. Maar de Beep had een speciale actie dat ze tijdelijk geen boetes zouden uitdelen.
3: Oh.
5: Dus dacht die man van, nou, dan breng ik het nu maar een keer terug.
3: Ja, anders had hem een ton gekost waarschijnlijk.
5: Ja, zeker. Ja.
3: Die orde van grootte.
5: Ja. En nog even het dierennieuwtje. Ja, misschien ook wel aardig, want een roedel Afrikaanse wilde honden heeft zijn reis van maar liefst 4000 kilometer afgelegd door Zambia. Dat is een record. En waarom deden ze dat?
3: Ja,
5: waren ze op zoek naar eten? Nee, ze wilden gewoon...
4: Wat? Nou, Henk, wat?
3: Van Pompestein?
5: Ja. Dat kan je wel zeggen.
3: Ja, die waren...
5: Ze waren op zoek naar een partner.
3: Naar een partner, ja, precies.
5: Ja. Ze willen een beetje rampentampen.
3: Ja, precies. Ja, dan ben je altijd wel bereid om een stukje om te rijden.
4: Ik heb 9000 kilometer gereisd.
3: Ja, precies, ja. Dan kreeg je nog niet wat je verwachtte.
5: Nee,
3: ja. Komen ze vast naar Thailand, even voor de duidelijkheid. Ja, er zat er toch iets anders in de verpakking.
5: Ja, het zat er dan.
3: Mensen, ja. Dat was hem, Henk.
5: Dat was hem, ja.
3: Gelukkig, ja. Laten we het hier maar even bij laten.
5: Ja,
3: zometeen doen we nog de stemmenjacht natuurlijk. En we spelen nog het legendarische

0: Dit is 538 en we gaan weer een stem zoeken.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, aan de telefoon is Marinda Windhorst uit Woubrugge. Hallo Marinda.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Ja, middag is het nog, hè? Ja, zeker. Tenminste, hier wel.
2: Ja, zeker.
0: Zo, hoe is het?
2: Goed. Spannend, maar goed.
0: Ja, ben je nerveus?
2: Ja, een beetje wel, hoor.
0: Ja, ik snap het, hoor. Want het staat 4000 euro op het spel natuurlijk. Heerlijk.
2: Zo. Ja, ja, zeker.
0: Zo, hoe lang weet je het al?
2: Nou, ik hoorde die stem en toen dacht ik, ja, het kan niet anders dan dat het degene is die ik in mijn hoofd heb. En daar heb ik eigenlijk al 2 dagen mee, dus ik ga het toch proberen.
0: Dat vind ik altijd leuk, als iemand zegt, ja, het kan niet anders dan... dat zegt Frans ook, de Fransen zijn meteen, ik herken het.
3: Ja, ik ben benieuwd wat ze gaat zeggen.
0: Ja, ik ben ook benieuwd wat ze gaat zeggen. Zullen we gaan luisteren? Eerst nog even naar de stem, Marinda, dan komt je nog een keer.
4: Best wel goed.
0: Frans die zei, ik herken er uit duizenden, maar geldt dat voor jou ook, Marinda?
2: Ja?
0: Nou, vertel.
2: Ja, ik denk dat het Soendos El Amadi is.
0: De cabaretière.
2: Jazeker.
0: Dacht jij dat ook, Frans?
3: Nou, ik durf het niet te zeggen.
0: Nee, precies.
3: Ik durf het niet te zeggen. Maar het lijkt erop.
0: Oké. We gaan luisteren naar de jury.

0: fout.
1: Jammer.
2: Ah, het is niet goed, Marinda.
1: Dat is jammer.
2: Dat is ontzettend jammer.
1: Maar ja, ik heb het wel geprobeerd.
2: Jij hebt het geprobeerd. 4000 euro gaat helaas aan jouw neus voorbij. Je krijgt wel als dank voor het meespelen een reiskoffer van de Postcode Loterij. En ik bedank jou voor het meedoen.
1: Yes, helemaal leuk.
2: Dankjewel. Oké, dag Marinda. Goed weekend. Doei.
1: Nog een fijne uitzending. Hoi, hoi.
2: Marinda Windhorst was dat. Dat was niet Tundos. Nou, dacht jij die ook?
3: Ik dacht het echt.
2: Ja, zie je wel. Ja, ze zat hier ook een beetje. Nee, ik weet het. Ik ken er duizenden.
3: Nou, ben ik er helemaal verbouwereerd.
2: Verbouwereerd, ja. Maakt hem gewoon.
0: De 538 Stemmenjacht.
2: Zo, dat was hem, mensen. De Stemmenjacht. Zo, Frans, waar ben je verder druk mee nog? De Real Life is achter de rug.
3: Real Life is achter de rug. Op dit moment ben ik bezig met een nieuw programma aan het draaien samen met Mariska.
2: Ja.
3: Ga ik later het jaar wat meer over mogen vertellen.
2: En wat mag je er nu wel over vertellen?
3: Dat ik op dit moment een programma aan het draaien ben samen met Mariska.
2: Maar kan je wel zeggen wat voor soort programma
3: het is? Het wordt een geweldig programma.
2: Het wordt een geweldig programma, maar dat zegt niks over het soort.
4: Maar iets met koken, denk ik.
3: Het heeft niks met koken te maken. Oh, dat gaat Mariska later het jaar zelf. Ik ga het zelf na het theater.
2: Is het met gasten?
3: Wel met gasten.
2: In een huis?
3: Nee, niet in een huis.
2: Niet in een huis?
3: Nee.
2: In een tent?
3: Nee, ook niet in de
2: caravan.
3: Ook niet in de tent.
2: Ook niet.
3: En ook niet in de caravan.
2: Dan weet ik het ook niet meer.
3: Ja, je kan nu natuurlijk alles verwachten.
2: Laat maar zitten. Maar Mariska gaat het theater in. Zeg je dat
3: ja,
2: nou?
3: Mariska gaat het theater in. Die heeft sinds kort de eigen kanalen en die heeft de eigen kookvlogs.
2: Zo.
3: En dat is helemaal ontploft eigenlijk de afgelopen maanden. Die plaatst regelmatig haar eigen filmpjes en heeft de eigen fanscharen met miljoenen toeschouwers.
2: Maar dat moet voor jou toch ook verschrikkelijk zijn.
3: Jij
2: maar fietsen en zij maar koken. En je denkt, ja, potverdorie, ik wil proeven.
3: Maar vroeger had ik zeg maar het geluk dat ik zeg maar de zanger was. Maar nu ben ik de man achter.
2: Achter
3: Mariska. Dus zij geeft haar eigen theatershow straks.
2: Wat leuk.
3: En dan gaat ze een 30-tal theaters in Nederland aandoen.
2: Met koken?
3: Met een heel eigen kookshow.
2: Okay,
3: op een hele bijzondere manier. En dat is echt ontzettend leuk. En ik ben er ook ontzettend trots op.
2: Nou, ik denk dat we Mariska binnenkort moeten uitnodigen.
3: Misschien wel leuk, want...
2: Het fornuis mee, zeg ik. En dan een beetje koken hier. Even met...
3: Ik moet ook zeggen, het verraste ons thuis ook. Want...
2: je kwam er nu al zoveel jaar achter als ik kon koken.
3: Ze is echt als een soort geintje is het begonnen met die filmpjes. En er kijken echt miljoenen mensen naar.
2: Ja, dat is fantastisch.
3: En dan nu de eigen theatertour... Eigenlijk langs een 30-tal theaters. En we dachten eerst maar een stuk of 3, 4. Dat zijn 30 theaters die we ontzettend leuk vinden.
2: Ja.
3: En dan reizen ze zo door heel Nederland. Reizen straks met haar eigen kookshow.
2: Dat is ongelooflijk, mensen. Ik denk dat we Mariska gaan uitnodigen. Dat lijkt me goed. Maar nu, dit is altijd... hier werken we de hele uitzending naartoe. 4 uur lang. Het hoogtepunt van de show, mensen. Het legendarische spel dat wij hier altijd op besluit van dit radioprogramma spelen. Wat is het?
5: Ken uw klassiekers.
3: Ken de klassiekers, ja zeker. Ik ben benieuwd wat er gaat komen.
2: Ja, dat maakt niet uit. Dus kijk. Ken uw klassiekers. Voor de duidelijkheid, ik zal even de jingle afwachten. Je kan met dit spel niks winnen. Het gaat ook nergens om, alleen dat het 6 uur wordt. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
3: Nou, dat kan ik wel voor je regelen hoor. Dus kom maar op.
2: Mel mag natuurlijk ook meedoen.
4: Ja, hele band.
2: Terzij je er gezin in hebt.
6: Oh god.
2: Oh god.
6: Heel slecht met spelletjes. Hoe is waar is het?
2: Is je single al uit?
6: Nou, nog steeds niet in de
2: gecheckt. Is dit nog niet te streamen?
6: Nog steeds niet online.
2: Oh mijn god.
6: Verschrikkelijk.
2: Het is niet te geloven.
3: Ben je zo'n platenfirma? Maar wie doet dat?
6: Ja, gaan we het nog niet over hebben. Hebben we het straks wel over.
2: We
3: gaan die man even bellen.
2: De nieuwe single van Mel is vandaag uit. Maar hij is nog niet te streamen. Maar dat komt vandaag wel. Dus houd het even goed in de gaten.
6: Ik denk 5 voor 12.
2: 5 voor 12. Oké. Kom eens, leg jij het spel even uit.
4: Frans en Mel ook. Ik stel een vraag over een Nederlandstalige klassieker. En het antwoord op die vraag zit altijd in dat nummer.
2: Zit in het nummer.
4: Ja, we beginnen heel makkelijk. We gaan naar Corrie Konings. Want die was van de week natuurlijk aanwezig bij de troonrede.
2: Actueel.
4: Wie staat er volgens Corrie altijd voor je klaar en krijgt er alles voor elkaar?
3: Ik weet het al.
4: Nou?
3: Je moedertje.
2: Nou, dat is...
4: We gaan luisteren.
2: Serieus, we gaan even luisteren hoor.
7: Wie staat er altijd voor je klaar?
2: Ja,
7: dat is toch je moedertje.
2: Ja. Dat is toch een knaller van Corrie.
3: Ja, ken je klassieke set.
2: Zie je, deze kent hij wel hoor.
4: We hadden natuurlijk Prinsjesdag afgelopen week. Dus ik dacht, nou, misschien is het wel leuk als we even een cover doen. Dus we gaan naar een nummer, Geef mij nu je angst van André Hazes. Maar dan in de cover-uitvoering van Guus Meeuwers.
2: Een koffer, dat komt natuurlijk vanwege het koffertje.
4: Ja, juist. Ja,
2: snap je. Ik leg het even uit.
4: Wat geeft hij terug als jij hem de nacht geeft?
3: Hoop. Hij geeft hoop terug.
2: Nee, ik geef je de morgen.
6: Geef mij nu je

0: eruit roepen, hè?
1: We gaan naar Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten.
0: Ik ken alles van Rutger.
2: Ik wil wel roepen, maar hij start steeds dat bandje van Frans.
0: Oh, nee, ik... Hij start steeds dat bandje van Frans. Nou, het is niet echt jouw repertoire, Ton, dus maak je geen zorgen.
1: Rutger van Banner, met zwoele zomernacht, hè, zon zie zakken in de zee.
0: Ja, zon zakken in de zee.
1: Wat doe je als hij opstijgt?
3: Vlieg.
4: Wat?
3: Vlieg je met me mee?

0: ben er niet trots op.
1: Altijd kunnen weten.
0: Ben er niet trots op. Maar,
2: ik wist er ook niet.
0: We gaan naar een nummer van jou, Frans.
2: Nou komt het.
0: Nou moet ik kijken of je eigen teksten kent. Waar wacht jij op in het nummer Heb je even voor mij?
2: Maak er tijd voor me vrij.
0: Nee, jij wacht ergens op in dat nummer. Nummer is 25 jaar oud. Hij zingt het gemiddeld. Hij zingt het 1000 keer per jaar.
2: Dus denk ik steeds aan je lach. Alleen jij maakt me blij.
3: Autocue.
0: Ik wacht op die dag.
2: Nee,
0: want ik wacht.
2: Kom vanavond bij mij.
0: Nee, zullen we maar gaan luisteren?
2: Ja,
0: laat maar luisteren. En nu zometeen weet hij het wel, let maar op.
4: Maak wat tijd voor me vrij. Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen.
2: Ah ja, tuurlijk op die zoen.
5: Dit is echt heel slecht, hoor. Dit is echt heel slecht.
0: Als je gewoon een zin midden uitpakt, dan weet je het. Dat is heel lastig.
5: Wat een blamage.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Ik heb zijn eigen tekst niet.
5: Wat een blamage.
2: Ongelooflijk.
0: We gaan naar een klassiekertje. Samen een straatje om van Rudy Karel.
2: Oh, dat is weer even iets vlak na de Tweede Wereldoorlog iets gevonden.
0: In dat nummer vraagt Rudy Karel zich iets af. Maar wat vraagt hij zich af?
2: Ja, ik haak af. Tonde, weet jij wel.
0: Rudy Karel.
3: Dat was wel mijn buurman, bro.
6: Zoals gewoonlijk elke avond. En ik vraag me af.
3: Wie laat wie eruit?
6: Ja.

0: gaat wie nu uit?
1: Ah, terwijl ik naar hem fluit. Dus dat wordt zo mooi gedragen, gezongen in die tijd. Terwijl ik naar hem fluit.
2: Ja. Gaan we doen even voor Mel. Gaan we even naar Volendam. Dat is misschien wel leuk.
1: Ja, dat is leuk,
2: God. Ja. We gaan naar het nummer Mooi Volendam van Canyon.
1: Kom je nooit meer vanaf, Mel.
2: Mel, in dat nummer staat er een meisje bij het Oud Café op de hoek.
3: Oud Café, ja.
2: Maar wat heb ze aan?
3: In de spijkerbroek.
4: In een oud café, daar op de hoek, staat een meisje in een spijkerbroek.
1: Ja! Dat rijmt ook niet, dus dat zal het sowieso niet. Dat zal het sowieso niet geweest zijn, natuurlijk.
2: Frans, nou, we doen er nog één, Kobus. Oké, Frans, wat doet de kerkklok in het nummer Dingedong van Tietjin uit 1975?
5: Wat doet de kerkklok?
1: Dingedong. Ja, Bim Bam Bom.
2: Ja! Ja!
6: Is het lang geleden? Is het lang geleden? Dat de kerkklok voor ons nog Bim Bam Bom.
2: Ja.
1: Wat een klassieker, zeg hij. Dat was hem, Kobus.
2: Dat was hem.
1: We zijn erdoor. Nou,
5: Kobus, het was formidabel.
1: Het is toch geweldig, dit. Als je hier aan mee mocht doen, Frans.
5: Dit is wel een van de mooiste momenten in heel die 40 jaar.
2: Dat weet je nooit meer.
5: Dit vergeet ik even nooit meer. Even
1: maar gewoon even bij. Dank
5: je wel. Dat ik een liedje van Corrie Konings wist en mijn eigen nummer.
2: Nee, dat is wel geweldig. Dat is wel geweldig.
1: Oh. Goed, Frans, superleuk dat je er was.
5: Ja, dankjewel.
1: Vandaag. Je dacht dat je maar voor twee korte sprekers hier
5: kwam. Nee, maar ik wil even zeggen. Ik wil de fantastische zangeres even heel veel succes wensen.
1: Ja.
5: Want ik vind ze echt geweldig zingen. En ik hoop echt dat zij in de toekomst alle succes mag krijgen die ze echt verdient.
1: Want ja, dat vind ik ook. Maar ik zeg, dat begint altijd wel met te zorgen dat je streams gewoon op tijd, dat begint het mee.
3: Ja, daar heb jij een heel goed punt.
1: Nee hoor,
5: nee, maar het is geweldig.
3: Dankjewel,
5: ze zingt echt fantastisch.
1: Dankjewel, dat is absoluut zo. Mel, even, want je hebt een nieuwe single uit. Wat ben je verder? Wat staat er verder op het programma?
3: Nou, we zijn bezig met een album. Ja. En dat album komt in het nieuwe jaar. Wanneer weten we nog niet. We hebben geen album. Luister nou even.
1: Ik zal wel de platen met mij op tijd inrichten.
3: Dat sowieso.
1: Ja, ja.
3: Nee, maar we hebben het opgenomen en zijn bezig met mixen. En het wordt echt heel gaaf.
1: Ja.
3: Echt wel weer terug, soort van naar de roots waar we ooit begonnen zijn. Dus dat vind ik echt heel vet.
1: Ja.
3: En we hebben in oktober gaan we een soort kerkentoertje doen. December gaan we een kersttour doen. En vanaf januari gaan we met onze nieuwe liedjes gaan we het land weer door de theaters heen.
1: Ja, want je speelt echt veel in theaters ook elk jaar, toch?
3: Ja, dat is helemaal te gek. Er is zoveel ruimte ook voor de kleinere liedjes en om te vertellen over waar het allemaal over gaat. Dus dat is wel echt. Ik vind dat kicken.
1: Nee, dat is
5: maar een keer een tip geven.
1: Oh, dan komt de tip van Frans.
5: Ja, ik zou dat echt doen. Ik zou Je Bent een andere naam geven.
1: Dat is
5: Mel en de Weet Niet Band.
1: Mel en de Weet Niet Band.
5: Dat is perfect.
3: We weten het niet.
1: Ik denk er nog even over na.
5: Ik vond het wel een goed idee. Mel en de Weet Niet Band.
1: Nee, maar het is klaar als het klaar is. Dat vind ik ook mooi. Altijd die stip op de horizon.
3: Nou,
1: het is gewoon prima.
3: Ik vind het ook wel fijn. En dat het gewoon alle aandacht krijgt. En alle liefde wat het verdient.
1: Zeker wel. We gaan afsluiten, mensen. Wacht even, die moet ik niet hebben. Deze moet ik hebben. Sorry, neem ik wel. Ja, er is zoveel knoppen hier.
2: Ja, je doet het ook nog niet zo lang.
1: Ik doe dit nog niet zo lang. Dus ik moet nog even een beetje erin komen als je het niet vindt. Mensen, we zijn er bijna door Evers en Co. voor deze vrijdag.

0: Dat is de vraag. Wie kent deze nog? Mel, waar ga je mee afsluiten?
1: Nou, ik wil deze heel graag aan Ton geven. Want Ton is, dit komt echt uit Tonse koken.
0: Dit komt uit
2: Tonse... Nou zeg.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nee, zeg maar Sly and the Family Stone. Laten we dat zeggen. Maar wij hebben een paar stukjes van onszelf. Hè, omdat we onze platenmaatschappij vonden dat we ons wat meer moesten profileren. Dus we hebben een stukje van onszelf. Wij zijn zelf de platenmaatschappij trouwens. Dus Frans, als je, hierbij kunnen niemand het
1: terug. Mocht je afvragen waar het deze gaat bij ons.
2: Simpelsong.
0: Dames en heren, Mel BF live in Evers & Co.

0: Heerlijk, wat een trot, ongelooflijk. Dank jullie wel.
1: En super.
0: Tot snel. We zijn er volgende week weer. Goed weekend.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi,
9: ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
18: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
20: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
21: Dank je.
20: Waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
21: Geen idee.
20: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
21: Ja.
20: Waarin dan?
21: Weet ik nog niet.
20: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
20: Zo.
22: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
23: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
26: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
27: Een goed shirt is
0: pas echt goed als hij goed past.
25: Begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
26: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van

0: toppers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloom. Honderden ernstig zieke kinderen uit Gaza kunnen met hulp van Nederland naar Jordanië voor een medische behandeling. Artsen en een deel van de Tweede Kamer drongen erop aan om die kinderen juist hierheen te halen. Maar volgens minister Sjoerdsma is dit beter.
3: Eigenlijk geldt dat voor elke Gazaanse kind dat ik naar Nederland zou halen, ik 40 tot 50 kinderen zou kunnen laten behandelen in Jordanië. En dan is de keuze heel snel gemaakt.
2: Ja, dat zei hij tegen het RTL Nieuws. Er is nog een verdachte opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt van een paar weken geleden. Het gaat om een man van 23 en hij is gearresteerd in België. Eerder vandaag werd in Duitsland het doelwit van die bende opgepakt, Jan G. Hij wordt verdacht van kooksmokkel. Terwijl bij ons de brandstofprijzen deze week verder omhoog gingen, wordt in Duitsland tanken juist weer goedkoper. Komt doordat de Duitse regering maatregelen heeft genomen. Ze komen met een tankkorting en een prijsplafond. En de toekomst van de toppers is onzeker. Gisteren maakte René Vroeger bekend dat hij een auto-immuunziekte heeft. En vandaag heeft hij daarom zijn Show of the Year, dat is een concert dat hij in december in Ahoy zou geven, gecanceld. Ik heb het weer nog voor je. Het is vanavond bewolkt en vannacht kan het ook weer regenen. Morgen kans op een buitje en dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Dan het verkeer. Er zijn nog 28 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A27 tussen Utrecht en Breda bij de Merwedebrug, 27 minuten. En op de A50 tussen Eindhoven en Os bij Eerde, 27 minuten. A50 Arnhem-Os bij Bankhoef, 55. En de flitsers die check je in de Flitsmeister-app.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
4: Ja, even kijk eens eventjes op dat klokkie. Wat zien wij?
12: Zie ik hem.

0: Ik zeg Dylan erbij. Dylan is er mentaal een beetje bij. Maar die heeft morgen misschien wel de...
1: Nou ja, de belangrijkste dag van zijn leven op dit moment.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Hij gaat auditie doen voor Netflix. Gozer is knettergek. Chris, was jij niet ook een beetje van darten?
2: Nee, absoluut niet.
0: Oh, niet.
2: Ik heb net een pijltje gegooid.
0: Oh, en ergens begon er iets te kriebelen. Nee, Dylan die houdt wel van darten. En hij kan het mogelijk gaan opnemen tegen Luke Littler, de nummer 1 van de wereld. Als het hem lukt om een leg te winnen, dan krijgt hij £501.000. Dat is heel veel geld.
1: Maar dat is ook nog wel ver weg, want vandaag gaat hij auditie doen.
0: Nee, morgen.
1: Morgen auditie doen om eventueel het te mogen opnemen.
0: Ja, we gaan zo meteen ergens even met hem bellen. Even kijken hoe het met de zenuw is. Chris, jij gaat het weekend even aftrappen voor Nederland.
2: Ik sta weer in mijn favoriete cockpit, dus kom maar door.
0: Heerlijk. Drop je berichtje in de 538-app. Het is doodsimpel. Je kan daar een spraakmemo'tje sturen. Gaat gewoon via...

0: normaal. Dus begin even in de 538-app, dan spreekt het allemaal voor zich. Laat je even weten wat je wil horen. En Chris die mixt het hier allemaal aan elkaar. En Jiska die trapt hem eventjes voor ons af.
1: Mag ik horen? Heya van Outkast. Fijn weekend.
2: De 538 Weekend Mix. Chris Deluxe.

0: 538. Het is de vrijdagavondshow. Bas en Dylan en je hoort Chris Deluxe live. Die mixt hier alles aan elkaar. Drop even een verzoekje in de 538-app. Dan neemt hij het nog even voor je mee. Vanavond nog kans op tickets voor Nederland-Duitsland. Je kunt nog naar de streamers, hebben we nog tickets voor. Dan ben je morgenavond gewoon verzekerd van een plekje in de Ziggo Dome. En ook leuk om even te melden. Isabel Usher, die is er vanavond. Die gewoon ineens een nummer 3 hit heeft in een paar dagen. Ik weet niet wat dat is. Nummer 2 zelfs. Nummer 2, ik word even gecorrigeerd. Wat de hel. Ze is erbij vanavond. Appje komt binnen van Emily.
1: Een hele goede avond. Een aantal weken geleden is natuurlijk Beste Zangers begonnen. En sinds die tijd zit er eigenlijk maar één nummer in mijn hoofd. En dat is Bissy met Anne. Dus die zou ik heel graag in de mix willen horen. Fijne avond.
0: Oh, dat vind ik leuk.

0: 538, je hoorde onder andere Rihanna Diamonds, ook TikTok Kesha. Het is de vrijdagavondshow, Bas en Dylan. En je hoort Chris Deluxe, die mixt hier live alles aan elkaar wat je aanvraagt. Mocht je denken, vind ik lachen dit, ik vind het leuk. Dan kun je Chris natuurlijk in je huis halen voor een centje, dan komt hij ongetwijfeld. Maar hij heeft ook een app. Ja, deze, ja, dan komt hij vast draaien. Hij heeft de app, de Chris Deluxe app. Daar staan al zijn mixen in, zonder dag ouwe hoer tussendoor. Dus nou ja, vind hem in de App Store. Drop even je verzoekje in de 538-app. Loek komt met de volgende.
1: Hey Chris, ik heb zin in het weekend hoor. Ik zou graag van Joel Corey Lionheart willen horen.
0: Nou, Joel Corey, die hebben we denk ik wel hoor. Komt eraan.

0: 538, het is de vrijdagavondshow. Chris Deluxe die mixt hier alles voor je aan elkaar. En dat heeft hij gedaan. Nou, ja. Zeg maar, ik vind eigenlijk dat hij er wel een applaus voor verdient. Wat vind jij, Eve?
1: Nou, daar ga ik me gewoon bij aansluiten.
0: Chris Deluxe! Ja. Chris, dankjewel, jongen.
2: Graag gedaan, jongens.
0: Ja, en wel even leuk. Zeg maar, Chris die komt hier dan op vrijdag komt hij de redactie oplopen. En dan is natuurlijk eventjes gewoon even bijpraten. Zo. Dat Chris Deluxe toch vandaag naar mij toe komt. En dat hij zegt, Bas, ik wil naar een musical.
1: Ja. Toen heb ik mezelf ook wel even gekeken, ja.
0: Chris, jij krijgt dimensies langzaam. Het is echt...
2: Tot zover de verrassing.
0: Nee, weten zij veel. Goed. Het is de vrijdagavondshow. Het zijn Bas en Dylan. Eva, die heeft zo meteen het nieuws. Wat heb je?
1: Een privéjournalist, die weet het helemaal zeker. Utah's ouders zijn helemaal niet blij met Jake Paul. Zo meteen waarom.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
5: Witte stranden. Palmbomen. Een oase van rust. Totdat de clubs hun deuren openen. In de jaren 70 werd hier wereldgeschiedenis geschreven. En tot op de dag van vandaag bepalen de dansvloeren van Ibiza wat iedere DJ draait.

0: Electro. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via thestreamers.nl.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
9: Echt lekker.
8: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
13: De vrijdagavond van 538.
14: Bas en Dylan.
15: Ja, zijn we. Het is 7:05. Eva heeft het nieuws.
16: Ja, de ouders van Jutta Leerdam zijn helemaal niet blij met schoonzoon Jake Paul. Tenminste, dat zegt privéjournalist Jan Uriot. En ik moet toegeven, hij heeft een vrij stevig argument daarvoor.
17: Ja, dat is een gevoel.
16: Dat is een gevoel. Na aanhoudende vragen in de podcast waarin dit gezegd werd, komt hij wel tot iets meer onderbouwing, moet ik toegeven.
17: Omdat de Hollandse nuchterheid, die gaat denk ik opspelen. Het is zo Amerikaans, die jongen is zo Amerikaans, dat ik denk van dat past niet bij je.
16: Niet bij hun, op de lange termijn.
15: Waarom? Dat kan toch gewoon, zo'n journalist kan dat toch niet gewoon vinden?
16: Ja, Jan Uriot kennelijk wel.
15: Ja, maar hij moet toch meer, hij moet ze toch gesproken hebben, ze moeten het gezegd hebben. Dat is niet aan de orde.
16: Nee, het is niet tegen hem gezegd. Maar hij heeft het wel gevoeld, hè, Bas? Nou, ik weet niet of jij daarbij stilstaat.
15: Het is natuurlijk wel echt. Het is zo belangrijk bij partnerkeuze, toch?
16: Ja, ik zou het wel lastig vinden. Ik heb het zelf nooit gehad dat ik het gevoel had dat ik zelf niet gemogen werd of dat mijn partner niet gemogen werd. Maar het lijkt me een rot gevoel.
15: Ja, maar het is ook, ik denk dat je als ouders ook altijd een beetje, je doet ook wel gematigd. Want op ieder moment kan het degene zijn die het zeg maar de rest van je leven blijft. Dus je moet wel een soort van, ik denk dat je altijd wel willend er tegenover moet staan, toch?
16: Ja, maar ik moet toch zeggen, als ik vroeger dan gewoon vrienden of vriendinnen mee naar huis nam, dan had ik wel door welke mijn ouders niet leuk vonden. Dus ik heb niet het idee dat zij dat onder stoelen of banken zouden steken. Waren die van jou duidelijk?
15: Nou, Soms. Ja, nee, ja, hebben wel een mening, maar ik heb wel het idee dat ze dat... Ja, je weet het gewoon niet. Misschien zit je er gewoon 60 jaar aan vast, weet je wel. Mm. En dan, ja, dan is het ook stom als je in het begin hebt aangegeven dat je iemand niet leuk vindt. Nee. Maar jij bent nu zwanger, er komt een kindje aan. En over, weet ik veel, over 14 jaar, 15 jaar, dan komt er ineens iemand mee naar huis.
16: Ja, ik ga niet een milde vrouw zijn, vrees ik.
15: Hoezo?
16: Ik
15: ben wel... ja, nee.
16: Nou ja, gewoon als ik iemand niet moet, dan weet jij ook. Dan zie je dat gewoon aan mijn gezicht. Dus...
15: Ja, maar ik denk, als jij kijkt zoals je wel eens kan kijken, dan komen ze letterlijk de drempel niet over, denk ik.
13: 5, 3, 8. Dat is Dylan.
15: Dankjewel, Eva. Zometeen Dua Lipa en eerst Somber. My body isn't ready.

0: Eva en Training Season bij 538. Wanneer zeg je oom? En wanneer zeg je oom?
1: 538, Bas en Dylan.
0: Is iets waar we ons al de hele week druk om aan het maken zijn. En ik wil echt even dat je ons uit de brand helpt. Wanneer zeg je oom en wanneer zeg je oom? Want is het afhankelijk van de naam? Is het afhankelijk van het type oom? Ja, we zaten eventjes onze eigen ooms door te nemen. Eva, eventjes de eer aan jou.
2: Ja, nee, ik heb een oom René. En die noem ik dus oom René.
0: Ja, maar ik heb een oom René.
2: Dus de theorie dat het aan de naam ligt, die valt dan in de basis al af.
0: Ja, dus dat is, zeg maar even kijken. Ik heb oom Ronald. Dus dat is oom. Maar ik heb, ja.
2: Ik heb oom Frank. Oom Johan. Oom Kees. Ik noem ze allemaal oom. Maar ik zie wel, ik heb ook wel echt mensen waarvan ik zeg, nou, dat is een oom me. Maar dat zijn niet mijn eigen.
0: Ja.
2: Oom Henk. Ik vind bijvoorbeeld een Henk is altijd een oom.
0: Oom me Wim is wel een oom me.
2: Ja.
0: Ja. En oom me Willem ook. Maar goed, dat heeft dan weer andere redenen. Maar dat is wel hoe het werkt. Oom Raymond heb ik nog. Oom. Nou, ik kom er niet uit. Gewoon even willekeurige namen. Peter, is dat een...
2: Oom Peter.
0: Oom Peter. Ik vind oom Marcel.
2: Ja, absoluut oom Marcel.
0: Maar waarom is het oom Marcel en oom Peter?
2: Ja, want het heeft allebei twee lettergrepen. Ja, het is allebei een normale naam.
0: Marco. Ja.
2: Oom Marco.
0: Nee, want dat is... Nee, oom Marco is het.
2: Ja?
0: Dat denk ik wel, ja.
2: Dat vind ik moeilijk, hoor.
0: Maar ik vind Rob... Hè? Het is wel oom Rob. Je hebt niet oom Rob, je hebt oom Rob.
2: Ja, oom Rob.
0: Ja.
2: Oom Rob.
0: Oom Rob. Er is een beller, ik weet niet, hallo?
3: Hallo, met Jeroen.
0: Hi, hallo. Wil je even reageren op onze oomen kwestie?
3: Nou, precies. Ik zat met jullie mee te denken natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
3: Maar ik denk dus dat het alleen maar kan liggen aan de leeftijd.
2: Ja?
0: Want?
3: Nou, ik zat met jullie mee te denken. Nee, als mijn broertje heet Ryan. En toen dacht ik, ja, die noem ik oma Ryan.
0: Ja, dat is oma Ryan.
3: Ja, precies, dat dacht ik ook.
0: Ja.
3: Maar als ik dan kijk naar mijn oom.
0: Jouw oom.
3: Dan denk ik, oh ja, dat is oom Bert.
2: Dus oudere mensen zijn oom en wat jongere mensen ome, zeg jij?
3: Ja, ik denk het haast wel. Dat moet wel.
2: Ja, maar
0: is dat... misschien klopt het ergens... Of is het omdat je zelf ouder wordt? Dat je als kind ome zegt? Nee, want ik zeg nog steeds. Ik zeg ome René.
3: Ja, nee, ik denk echt de leeftijd. Niet dat wij ouder worden, helaas wel. Maar ik denk niet in dit geval.
0: Maar er moet toch een soort theorie zijn. Er is toch een soort lijn te trekken in wanneer is het oom en wanneer is het ome?
2: Is het type?
0: Het type.
2: Dat een beetje een gekke oom is een ome. En een gewone oom is gewoon oom.
0: Ja, maar bij mij is oom René.
2: Ja, mijn oom René is ook helemaal, helemaal stapel op de goede manier.
0: Nee, bij mij is dat zou ik niet een gekke oom. Het is een hele leuke, lieve man. Als hij niet gek, niet zo van lotje getekend. Daar is hij niet, zeg maar.
2: Nee, mijn oom René ook niet, maar...
0: Nou, prima. Mocht er iemand zijn met een soort theorie, dankjewel voor het bellen in ieder geval, hè?
3: Ja, geen probleem.
0: Mocht er iemand zijn met een soort theorie, ja... Kom maar even door in de 538-app. Laat even van je horen. Want ik denk dat er moet een soort lijn te trekken zijn. En als dat niet zo is, ja, dan moeten we die lijn gaan trekken. Want ik trek dit niet.
2: Nee, dit is raar.
0: Dit is heel raar. 538-app, die is voor je open. En dit is Bente. Nieuwe favorite, heet Parachute.

0: Sorry, we houden er zo over op, hoor. Maar
1: nou, dat weet ik niet als wij geen uitsluitsel krijgen.
0: De vraag is, wanneer zeg je oom en wanneer zeg je ome? Ome René, zeg ik. En jij zegt oom René.
1: Ja.
0: Daar gaat iets gewoon helemaal mis. Er is geen lijn. Dus we proberen te ontdekken wanneer zeg je... Kijk, bij langere namen... Ik zeg wel oom Ronald.
1: Ja.
0: Dat heeft al meer lettergrepen. Oom Wim, zou ik zeggen. Toch? Ja.
1: Ja.
0: Rick, hallo.
2: Hi, goedenavond.
0: Hi. Heb jij uitsluitsel voor ons?
2: Ja, ik vind het ligt aan de context hoe je iets aan iemand vertelt. Dus ik heb bijvoorbeeld een oom, ik ken jou niet, ik heb een oom die heet Jan Willem. En ja, die heeft een supermooie motor. Terwijl ik weer tegen een vriend zeg die mijn oom wel kent. Ja, mijn oom Willem, die had laatst een nieuwe motor gekocht.
1: Ah.
0: Ja, maar oom Willem klinkt toch nooit? Dat is het hele punt, toch? Je zegt toch nooit oom Willem?
2: Ja, ik vind dan weer van wel. Maar het ligt echt aan het gesprek wat je hebt met iemand, denk ik.
0: Oké. Okay. Nou ja, er komt echt een hele hoop op binnen. Het leeft in het land. Ja. Het leeft. Ja. Mensen zeggen, als de naam begint met een klinker, dan zeg je ome.
1: Ja.
0: Dat doe je dan. Maar ja, er komt van alles binnen. Inderdaad, de context maakt uit tegen wie je het zegt. Of een oom knettergek is, dan zeg je ome. Echt van alles. Dus... Ik denk dat we het nog steeds niet weten.
1: Dat is vervelend.
0: Even eindigen met die van Gert-Jan. Misschien heeft hij wel een punt. Hij zegt, de lijn die je moet trekken is ophouden met deze onzin. Oké. Okay.
1: Oh, nou.
0: Oom of oom, whatever, zegt hij.
1: Oh, whatever.
0: Zometeen bellen we Floris Geubel. Er is iets aan de hand met de kat.
1: Ja, een hele nieuwe ontdekt.
0: Ja, zometeen.
3: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
4: Nee. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
5: In de UEFA Nations League.
4: Dit weekend winnen bij 538.
5: Ja. Is donderdag in het stadion.
4: Tijdens Nederland-Duitsland.
5: Alle info 538.nl.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
8: 50.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. tongroffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: 538 Nieuws.
23: 7 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Je moet meer eten in huis hebben voor als er een noodsituatie uitbreekt. Het advies was eerst om een voorraad voor 3 dagen te hebben. Maar onderzoekers raden nu ruim een week aan. Het is omdat supermarkten zo efficiënt werken dat de schappen binnen 2 dagen leeg kunnen zijn in geval van nood. Een man die 2 vrouwen in Rotterdam probeerde te verkrachten moet 4 jaar de cel in. Hij ging nogal gewelddadig te werk. Een van de vrouwen hield hij in een nekklem, waardoor ze bewusteloos raakte. Toen ze bijkwam, was haar broek omlaag getrokken en zat haar gezicht onder het bloed. Verder vandaag in het nieuws. De nieuwe manier waarop mensen asiel moeten aanvragen in Nederland werkt niet goed. Dat zegt onder meer Vluchtelingenwerk. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag indienen op een tablet. Maar vaak begrijpen ze de vragen niet en hulpvragen lukt ook niet. En weer een recordprijs aan de pomp. Diesel wordt morgen duurder dan ooit. Een liter gaat dan langs de snelweg €2,82 kosten, zegt een consumentenclub. Op andere plekken betaal je iets minder. In Duitsland wordt brandstof door maatregelen juist goedkoper. Ik heb het weer nog voor je. Er is vanavond bewolking en kans op wat regen vannacht. Morgen ook kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
24: Dan een verkeer. 5 vertragingen. Ik neem de 3 grote even met je door. Eentje op de A12.
23: Voorprijs aan de pomp. Diesel wordt morgen duurder dan ooit. Een liter gaat dan langs de snelweg €2,82 kosten, zegt een consumentenclub. Op andere plekken betaal je iets minder. In Duitsland wordt brandstof door maatregelen juist goedkoper.

0: 60 in de richting van Os bij de Maasbrug, 25 minuten. En de flitsers in de Flitsmeister-app.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
7: Bas en Dylan.
0: Zijn we. Het is 5 minuten over 7. De vrijdagavondshow met zometeen Kensington. En eerst Shakira.

0: Kensington en Living For. Je gaat zo meteen de scheidsrechtersfluit op de radio horen. Oh. Want ja, het is weer zover.
1: De mannen gaan het veld weer op. Sorry, we hebben allebei geen verstand van voetbal.
0: Nee, we hebben normaal Dylan in ons midden die zeg maar echt, die weet alles van voetbal. En die zit er echt helemaal in. Dus dat komt altijd heel goed uit. En we zaten al even te filosoferen. Ja,
1: wat kunnen wij nou zeggen over voetbal?
0: Wat kunnen wij dan, zometeen dan, ja, als jij dan die tickets wint voor Nederland-Duitsland die we gaan weggeven. Ja, wat kunnen we dan aan je vragen? Ja, hebben we er zin in? Yeah.
1: De mannen zullen op het veld staan.
0: Ah, de bal is rond deze keer. Nou, prima. Als je de scheidsrechtersfluit hoort, even bellen.
2: 538, Bas en Dylan.
0: Eerst, ja, nieuws. In Zuid-Amerika is een nieuwe soort tijgerkat ontdekt. En dat gebeurde op een bijzondere manier. Hij groeide namelijk bij iemand thuis op. Ik heb allemaal vragen, ik snap er helemaal niks van. Net zoveel als van voetbal. Aan de telefoon is bioloog Floris Geubel.
3: Hey, goedenavond.
0: Hey. Floris, deze kat die is dus eerst bij iemand thuis opgegroeid en daarna naar een opvangcentrum gebracht. Hoe kan zo'n wilde kat nou bij iemand thuis terechtkomen?
3: Het is een pak van mijn hart, want ik dacht heel eventjes dat je over voetbal ging beginnen. Nee. En dat ik daar vragen over.
0: Daar weet je niet.
1: Weet jij dat ook niet?
3: Ik hoorde de Insta. Nee, gelukkig gaat het over de kat. Ja, heel bizar. Het is gewoon.

0: klein katje geweest daar in Bolivia wat langs de weg zat. Iemand heeft die gepakt, die dacht, oh, die neem ik mee naar huis, die ga ik daar opvoeden. En die werd groter, groter. En op een gegeven moment dacht hij, ja, wacht eens eventjes, dit is niet helemaal normaal. Toen heeft hij die naar een opvangcentrum gebracht. En daar dachten ze dat het een tijgerkat was die ze al kenden. En toen kwam daar een onderzoekster langs en die heeft er foto's van gemaakt in 2016. En toen op een gegeven moment ging ze toch nog eens goed kijken naar die foto's. En die kat was gegroeid en dacht ze, hé, wacht eens eventjes. Dit is iets wat wij nog niet kennen.
1: Maar wat maakte hem dan anders? Want als ik hem zie, lijkt hij wel echt gewoon op een poes.
0: Nou ja, het is wel een hele wilde poes. Het is echt, hij leeft daar in die nevelwouden. En er zijn vier soorten tijgerkatten die we al kenden. Maar deze heeft wat grotere rosetten. Dat zijn een soort van die kringen. Mm-hmm. En een langere staart. En toen gingen ze op een gegeven moment DNA-onderzoek doen. En toen kwamen ze erachter dat dit gewoon een hele aparte soort is die 1,4 miljoen jaar geleden is afgesplitst van die andere soorten. Dus gewoon een, een hele bizarre ontdekking.
2: Maar ik vind het moeilijk, omdat er zijn toch altijd van iedere soort ook buitenbeentjes. Hoe weet je dan zeker dat het een andere soort is, echt?
0: Ja, ik snap wat je zegt. En aan de buitenkant zou je ook niet gelijk kunnen zeggen aan een dier als hij iets anders uitziet van oh, dat is een andere soort. En daarom hebben ze dus echt wel 5 jaar lang DNA-onderzoek gedaan. En zijn ze daar helemaal ingedoken. En ze zijn echt, ik ga je de details besparen, maar ze zijn dat hele DNA door gaan spitten. En daar hebben ze echt goed onderzoek naar gedaan. En hebben ze gewoon echt gezien dat het een totaal aparte tak is. En dat is echt heel bizar dat ze dat gevonden hebben. Want zo'n ontdekking hebben we in de afgelopen 100 jaar van een nieuwe katachtige nog niet gezien.
2: Ja, wauw.
1: En maar er is er dus 1 gevonden, per toeval.
0: Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Dus gaan nu denk ik wel op zoek naar meer.
0: Ja, je kan gaan zoeken wat je wil, maar je weet nooit wat je tegenkomt. Maar dat is bizar inderdaad. Het zijn daar van die hele dichte nevelwouden daar in Bolivia. Dus er is er nu 1. Er is er ook nog 1. Die is op een gegeven moment ook gewond binnengebracht. Maar die is weer vrijgelaten. Maar hopelijk zijn er een stuk meer. En dan kunnen we die in de toekomst meer gaan zien nog.
1: Maar even, want ze hebben hem de Tilcayo genoemd.
0: Ja.
1: Als we er nog meer gaan tegenkomen en dit wordt een dier dat echt dat ook een geaccepteerd dier, zeg maar. Moeten wij dan niet in Nederland met een wat leukere naam komen? Iets makkelijker, want ik vind Tilcayo moeilijk.
2: Ja, vind ik ook.
0: Ik snap het wel. Misschien moeten we dat even onder de kijkers onder de luisteraars vragen of ze met naamideeën komen.
2: Helemaal niet gek. Het is bijzonder, hè, als er een nieuwe soort wordt ontdekt. Maar hoe bijzonder? Is dat iets wat elke week wel ergens gebeurt? Of is dat veel
0: minder? Nieuwe soorten worden er heel veel, best wel ontdekt eigenlijk. Eigenlijk wel zo'n 10.000 per jaar. Maar dat gaat meestal dan over kleine dieren, insecten of bijvoorbeeld dieren die je in de oceaan ontdekt. Maar echt zo'n katachtige, dat is dus in de afgelopen meer dan 100 jaar niet gebeurd. Dus dit is echt een grote ontdekking.
2: Vet, echt vet. Hoe groot is de kans dat de kat die we thuis hebben zitten, dat die per ongeluk toch ineens een afsplitsing blijkt? Dat Leo, bij mij thuis, dat die...
0: Nou, daar zou ik me nog niet zo zorgen over maken, want dan had je dat al lang al gemerkt. Maar,
1: jij hebt de poes duidelijk niet gezien. Dat is wel een afsplitsing, denk ik, hoor.
0: misschien nog even dieper induiken.
2: Ja. Floris, dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
2: En geniet van je weekend.

0: Dag Bas en Willem, hè?
1: Dylan.
0: Ja, Willem. Willem.
1: Nee, niet Willem. D van Dirk. De D van Dylan eigenlijk.
0: Dylan, ja, zie je wel. Ja.
2: Bas en Dylan. 538.

0: Met 538 naar Nederland-Duitsland.
1: Ja, ja. Komende donderdag neemt Nederland het in de Johan Cruijff Arena op tegen Duitsland in de Nations League. En je kan daarbij zijn. Als je de scheidsrechtersfluit hoort op de radio, dan moet je even bellen met de studio. 0909-3538. En ja, dan maak je kans op tickets. Beller 77. Waren we naar op zoek. En aan de telefoon is Wesley.
2: Hey, Wesley.
1: Hey, Wesley. Heb je een mooie dag?
2: Zeker. Ja? Weekend.
1: Ja, nee, ja, zo is het, zeker. Ja, we zaten net al even te soebatten. Kijk, zeg maar, we vinden het fantastisch dat we tickets weggeven voor Nederland-Duitsland. Maar normaal hebben we Dylan in ons midden om echt een beetje, zeg maar, ja, om echt een beetje de voetbalvragen te stellen. Hey, die kan echt even de diepte in. Nou, hebben Eva en ik daar iets minder kaas van gegeten. Dus wij stellen even een vraag op onze manier. Stel je voor dat je het hele grasveld zou moeten opeten. Waar zou je dan beginnen? In welke hoek?
2: Ik denk bij de cornervlag.
1: De cornervlag.
3: Hele goede keuze.
1: Ja, en het is ook wel toevallig dat die ook vaak in de hoeken
3: ja,
1: staan.
3: Ja, de cornervlag staat wel vaak in de hoeken. Dus daar ja, ja, kan ik niks tegen inbrengen.
1: En zou dat stukje waar dan die witte lijn zit, zeg maar, zou dat dan anders maken dan het gewone gras? Nou, maakt er gewoon niet uit. Prima. Volgende keer is Dylan er weer, ik beloof het. Wesley, ik zit eens even te kijken. Je wint twee kaarten.
2: Dat is helemaal goed. Fijn om te horen. Dankjewel.
1: Lekker toch. Twee kaarten voor de wedstrijd Nederland-Duitsland. Donderdag 24 september is dat in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En ja, er is in ieder geval één ding zeker. Jij bent erbij.
2: Daar maak ik me heel erg blij mee.

0: Stel je gewoon even voor dat je een collega hebt die morgen auditie gaat doen voor Netflix. Dan zit je er toch anders bij. En wij hebben zo'n collega, Willem Boet. Het is niet dat hij de hoofdrol in Stranger Things heeft binnenkort, maar nou ja, hij gaat het mogelijk opnemen tegen Luke Littler. En hij heeft er zelf heel veel vertrouwen in. Hij is al in Manchester morgen, dan gaat het plaatsvinden en zo meteen dan bellen we hem eventjes.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trek Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
8: Kippie.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost. Autotaalglas.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: zometeen... Nee, niet zometeen. Nu zelfs het nieuws van Eva.
1: Ja, je kunt je draadloze oortjes beter op z'n kop in je oren doen. En dan degene die voor links bedoeld is rechts en andersom. Dat beweren nu allemaal mensen op een forum. Dus ja, nou ja, even visueel. Dat bolletje is dan gewoon nog in je oorschelp, maar die stokjes aan de onderkant die wijzen naar boven in plaats van beneden. En dat zou goed zijn, omdat ze dan steviger zitten en het geluid zou ook nog beter zijn, zeggen de mensen op dat forum. Ik heb het even geprobeerd.
0: Ja.
1: Het ziet er niet uit, want het lijkt echt alsof je het leven niet snapt.
0: Mm-hmm.
1: En ik moet ook zeggen, ze vallen voor mijn gevoel juist heel snel uit. En die mensen op het forum geven zelf ook toe, ja, er is wel een nadeel. Je kan er niet meer mee bellen dan, want dat microfoontje zit in die stil.
0: Ja, maar dit hoeft toch niet. Ze zijn toch ontworpen op de best mogelijke manier. Er zitten teams in Silicon Valley. Nou, en die zitten te klikken en modellen te maken en dingen te testen. Ja, dat gaat toch niet een stelletje gasten op een forum bepalen dat we die dingen op z'n kop in moeten
1: doen. Ik heb zitten kijken op dat forum. Ze kregen echt veel bijval. Want veel mensen zeiden, ja, oh ja, klinkt veel beter. De bas hoor ik goed nu.
0: Ja, maar dit slaat toch helemaal nergens op? Zeg maar,
1: Ja.
0: Het is toch gemaakt op deze manier? Het zou toch raar zijn dat die mensen nog nooit hebben gedacht, oh, wacht, als we ze op de kop... Want dan zouden ze ze wel op de kop maken.
1: Ja, maar zo ontstaan wel de interessantste uitvindingen. Hè? Mensen die even net buiten die gebaande paden denken die niet logisch lijken.
0: Ja, maar als
1: kijk,
0: ik
1: dit is er denk ik inderdaad geen.
0: Nee, jij brengt hem op de radio, dus dit gaat iedereen nu proberen straks.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Klonk het echt beter?
1: Het klonk wel harder voor mijn gevoel.
0: Ja, harder. Ja, is dat het dan? Ja, kijk, als ik nu zeg, pak 4 skateboarden en leg je auto er op de kop op. En dan ga je veel harder. Dat slaat ook nergens op. Zeg maar, dan hadden ze de wielen wel aan de andere kant gemaakt, toch?
1: Nou, Bas, misschien heb je daar gewoon iets heel moois bedacht.
0: Nou, dan gaan we dat ook even proberen. It's

0: Je gaat zo meteen een oproep horen. Als je dan belt, dan maak je kans op tickets voor The Streamers morgenavond in de Ziggo Dome. Stel je toch voor dat je een collega hebt die morgen auditie gaat doen voor Netflix. Dat is ons overkomen. Onze grote vriend Dylan Boet, die heeft het weer eens in zijn bol gekregen. Hij vindt, ik zou het mogelijk wel eens kunnen opnemen tegen Luke Littler. Netflix gaat een special maken en kun je tegen de nummer 1 darter van de wereld gooien. En als je een leg wint, dan win je £501.000. Dat is een hoop geld. We vinden het nogal hoog van de toren blazen allemaal. Maar, ja, weet je, je moet zo'n man ook het voordeel van de twijfel gunnen. We hebben er vertrouwen in. Ergens. Afgelopen week hebben we er ook aan bijgedragen. We zijn met hem bijvoorbeeld echt even op een soort bedevaartstocht geweest.
1: Ja, naar Vlijmen. De thuisstad van Michael van Gerwen.
0: Nou, precies.
1: Michael van Gerwen.
0: Het is, we zijn naar de kroeg geweest waar Michael van Gerwen begonnen is.
2: De inzegening. Ja, en dat doen we natuurlijk normaal gesproken met het heilige water. Maar wat is het heilige water voor iedere darter?
3: Het bier.
2: Het bier. Dus wij zegenen in. In de naam van Michael van Gerwen, onze heilige geest.
3: Oh, ja.
2: Amen.
4: De avond van 538.
5: Bas en Dylan.
0: Momenteel in Manchester, Dylan Boet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Wat een ongelukkig moment om te bellen, jongens.
0: Hoezo?
2: Het is één grote bende hier in dit land.
0: Wat dan?
2: Wat een klote stap. Ik ben en mijn vlucht was vertraagd. En mijn koffers die waren kwijt. En nu sta ik hier in een parkeergarage in Manchester. Ik ben op zoek naar een taxichauffeur. Die maar blijft appen. Ik sta hier. Maar ik kan hem helemaal niet vinden.
1: Nee, ik moet ook zeggen op de beelden. Want we kunnen met jou meekijken via de webcam. Je bent al een kwartier woest door een parkeergarage aan het stampen. Ja, en ik zie het geluk langzaam uit de ogen verdwijnen.
2: Je kan mij niet kwader krijgen.
0: Maar, de vlucht is vertraagd. Maar goed, wel allemaal binnen de marges. Want het is pas morgen. Hoe voel je je?
2: Wel ready. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn morgen. Ik moet er om 8 uur 's ochtends zijn. Dan gaan de deuren open. Mensen die verzamelen echt al 7 uur, 6:30. Want anders komen ze niet binnen, zeg maar. Of, ze willen als eerste binnen zijn. Want anders sta je echt uren in de rij. Ik ga er gewoon morgen om 8 uur zijn. En dan zien we wel hoe het loopt.
0: Ja. Ga je vanavond nog ergens, ga je een plek zoeken om wat te trainen of zo?
2: Nou, ik ga proberen om een plek te zoeken om wat te trainen. Maar ik ga denk ik vooral een plek zoeken om gewoon lekker bier te drinken.
0: Ja, maar je moet, morgenochtend echt, je moet topfit zijn natuurlijk, hè?
2: Ik hoef ook geen halve marathon te lopen, hè? Ik bedoel, ik moet 24 pijlen gooien. En dan gaan ze bepalen of ik goed genoeg ben om in de Netflix film te komen. De Netflix special. Dat komt wel goed.
1: Geef jij nou nu eigenlijk een beetje toe dat darten misschien toch geen topsport is?
2: Darten is wel topsport. Alleen je moet op een andere manier op je top zitten dan bij dus bijvoorbeeld het lopen van een marathon.
0: En wat voor andere manier dan?
2: Nou, het is een heel mentaal spelletje. Dat moet op het top zijn. Ja, en je moet gewoon je ritme zien te vinden. Dart is een ritmespel. Dus je hoeft niet inderdaad achter elkaar te lopen. Zoals ik toen de tijd met de Nijmeegse Vierdaagse heb gedaan. Ja. Maar je moet wel zorgen dat je morgen in je ritme komt. En dat je zo goed mogelijk gooit.
1: En eigenlijk is dan de beste manier om dat te doen 3 kwartier kwaad door een parkeergarage stampen.
2: Dat levert mentaal nogal een tik op, kan ik je vertellen.
0: Ja. Ja. Nou ja, als je morgen afgeleid bent of wat dan ook, denk je even terug aan dit. En dan komt het ongetwijfeld goed.
1: Ja, we zitten een beetje te dollen, maar we geloven in jou.
0: Ja,
1: hè?
0: We geloven in je, echt.
2: Jongens, ik wil niet veel zeggen, maar ik heb een taxi gevonden.
0: Nou, kijk, dat is super. Je kan het allemaal volgen dit weekend via de socials 538 Avondshow, zo heten we. Check het op Instagram en op TikTok.
4: Vier deze zaterdag feest met de streamers in de Ziggo Dome. Bel nu 0909 30538.

0: Ain't in LA. Ja, het is even, het is heel Engels. Dan moet ik dan even.
1: Not in Los Angeles.
0: Nee, precies. Nee. 538 naar The Streamers. Klopt. Je kan naar De Streamers, dat is morgenavond in de Ziggo Dome. Onder andere Roxy Dekker, Fleming, Busy, Emma Heesters. Het wordt een fantastisch feest. Er zijn nog veel meer mensen bij. Laatste kans op tickets op 538. Maak je nu. Je hebt net een oproep gehoord. En Fiona die was er als de kippen bij. Hallo Fiona.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hi. Heb jij morgenavond plannen al of niet?
2: Nee, die had ik toevallig nog niet. Dus ik dacht, ik waag een gokje.
0: Oké. Zeg maar, hoe ziet een zaterdagavond zonder plannen eruit? Wat zijn dan de dingen die je uiteindelijk gaat doen?
2: Nou, lekker bank hangen.
0: En als je dan kan kiezen, bank hangen of niet bank hangen? Nee. En dan lekker naar de Ziggo?
2: Nou, dat is duidelijk. Dan gaan we naar de Ziggo.
0: Dan ga jij lekker naar de Ziggo! Gefeliciteerd!
2: Dankjewel!
0: Je wint 2 tickets voor de avondshow van The Streamers op zaterdag 19 september 2026. En daar stand morgen. En dat is allemaal in de Ziggo Dome.
2: Nou, fantastisch! Superleuk!
0: Heel veel plezier en even een fotootje sturen als je er bent. Dat vinden we leuk.
2: Ja!

0: ons favoriete spelletje doen. Kip of ei. Doodsimpel is het. Elke dag krijg je twee opties en de vraag is... welk van de twee bestond eerder? Dat is hoe het werkt.
1: Dat is hoe het werkt.
0: Kip of ei principe. Je kan de hele dag spelen via 538.nl/kip of ei. En daar kun je ook antwoord geven op de dagvraag die we nu gaan stellen. Maak je extra kans op een 538 prijzenpakket. Maar antwoord geven mag ook in de 538-app. En vandaag is de vraag... wat was er eerder? Fristi of Chocomel?
1: Twee romige drankjes.
0: Heel romig, ja. Ga even bij jezelf na. Wat heb je eerder op? Wat bestond eerder? Fristi of Chocomel? Duik in de 538-app en stuur ons het antwoord door. Of ga naar 538.nl/kip of ei. En maak extra kans op het 538-pakket.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies... met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
7: Albert Heijn. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Scoor nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak... of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
18: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: 538 Nieuws.
21: 8 uur.
22: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Je moet meer eten in huis hebben voor als er een noodsituatie uitbreekt. Het advies was eerst om een voorraad voor 3 dagen te hebben, maar onderzoekers raden nu ruim een week aan. Het is omdat supermarkten zo efficiënt werken dat de schappen binnen 2 dagen leeg kunnen zijn in geval van nood. 2 eigenaren van grote Indiase restaurantketens zijn opgepakt door de arbeidsinspectie. Die verdenkt ze van mensensmokkel en het uitbuiten van personeel. De eigenaren haalden koks uit India om in hun Nederlandse restaurants te werken. Maar in plaats van koken moesten ze afwassen of schoonmaken, terwijl dat helemaal niet de afspraak was. Je moet volgende week mogelijk langer wachten op de pechhulp van de ANWB. Medewerkers gaan dan namelijk actie voeren tegen de vastgelopen cao-onderhandelingen. Ze doen daarom na het weekend geen extra werk meer en ze draaien ook geen overuren meer. En in de Russische regio Koersk is een drone ingeslagen bij een koeltoren van een kerncentrale. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens de organisatie ontstond er geen brand en bleef de reactor gewoon werken. De regio Koersk ligt aan de grens met Oekraïne. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft vanavond bewolkt en vannacht kan het dan ook gaan regenen. Morgen is er kans op een bui en dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Het verkeer, er is 1 vertraging. Die vind je op de A12 in de richting van Oberhausen voor de grens met Duitsland. 10 minuten en de flitsers check je in de Flitsmeister.
23: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
24: Smin.
25: Valt je iets op aan mij?
24: Nieuwe jas?
25: Nee.
24: Nieuwe schoenen?
25: Nee.
24: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
26: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
24: Smin. Boost yourself.
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
27: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, 2,5 prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
28: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch...
23: Met Lidl Plus, Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
27: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, 2,5 prijs. Dat is een

Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza. Het is 538. Het is de avondshow. En we spelen ons favoriete spelletje en dat heet

0: 7 opties bestond eerder met vandaag Fristi of Chocomel. Brent.
1: Ja.
0: Hallo Brent. Hi. Heb jij een van beide zeg maar op regelmatige basis gedronken?
1: Ja, de Chocomel wat vaker.
0: Ja?
2: Ja.
1: Maar Fristi niet zo heel vaak, maar ik kan me herinneren op school dat de Fristi eigenlijk uitkwam. Maar toen was de Chocomel er al.
0: Oh, dus jij weet het gewoon nog van toen. Ja, het is echt een soort tweedeling tussen mensen. Hè? Kijk, je hebt iPhone, je hebt Android, je hebt Fristi, je hebt Chocomel. Dat zijn echt type mensen. Je bent echt of... Ja, inmiddels valt het denk ik wel mee. En ik vind warme Chocomel ook iets anders. Maar van die kinderen op de basisschool die een pakje Fristi of een pakje Chocomel te pakken. Ja, dat waren andere soort kinderen.
2: De Fristi-kinderen vond ik wel altijd een beetje stinken naar Fristi.
0: Oh nee, ik vind de Chocomel-mensen... Die hebben nu een Android-telefoon, dat denk ik dan.
2: Echt?
0: Ja, maar ik denk dat dat zo op die manier is... maakt dan wel niet uit.
2: Zet me aan het denken, Bas.
0: Vraag vandaag, wat was eerder, Fristi of Chocomel? En laten we eens beginnen met Fristi. Fristi ontstond als een Nederlandse yoghurtdrank van Friesland Campina. Het drankje werd vooral bekend bij kinderen. Heel populair werd het. Kreeg later allemaal smaken ook. De icoon... allemaal smaken?
2: Zijn er meerdere smaken Fristi?
0: Daar geloof ik helemaal niks van. Fristi is toch de smaak? Je hebt toch gewoon ijs met Fristi smaak? Ik weet niet. De iconische roze kleur van Fristi die komt door geplette schildluizen. Lekker.
2: Je hebt ook perzik.
0: Echt?
2: Zeg ik maar even tussendoor.
0: Oh, nou.
2: Joh.
0: Goh. Leer je nog wat. Dan Chocomel. De drank ontstond als chocolademelk van Friesland Campina. Het merk groeide uit tot een vaste verschijning in supermarkten, en cafés en snackbars. En in België heet het geen Chocomel, maar Sesemel. Of zo. Wat was er eerder? Vertel.
1: Chocomelk.
2: Chocomel komt uit 1936. En Fristi uit 1986. Dus jawel, de Chocomel was eerder.
0: Yeah!
2: Jij wist het, want je had het meegemaakt.
0: Hé, hey, wat goed. Ja. Gefeliciteerd, jij krijgt van ons het 538 prijzenpakket. Dat komt je kant op.
1: Oké, hartstikke bedankt.
0: En nou ja, ook leuk nieuws voor de online winnaar, dat is Kelly. Die heeft gespeeld via 538.nl/kippelvij. Dus ook voor jou een prijzenpakket. Zo lekker. Zometeen in de studio, Isabel Usher.

0: 538 door de X en Sera en Don't Leave. Hey, als je op TikTok zit, of in de streaminglijsten zit, weet je wel dat je af en toe Spotify luistert. Foei. Radio moet je doen natuurlijk even. Maar ik kan me voorstellen, af en toe een klein uitstapje. Dan heb je Isabel Usher ongetwijfeld op zien poppen. Staat nou momenteel op nummer 2 in de Spotify top 50 met deze. En in de studio, Isabel Usher.
1: Hallo.
0: Nou ja, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dit is, kijk, nou ja, je hebt al wat successen en succesjes op je naam staan. Maar de nummer 2 is volgens mij, dat is nieuw, hè?
1: Dat is heel nieuw, ja.
0: Wat voor Isabel zit er nu hier?
1: Het is een soort van bom vol adrenaline en zenuwen, maar ook heel blij.
0: Ja,
1: ja.
0: En had je het verwacht bij het uitbrengen van deze?
1: Nee.
0: Helemaal niet?
1: Ik vond, zeg maar, ik was heel trots op de song. En ik stond er helemaal achter. Ik had het niet verwacht, kort gezegd, nee.
0: Ja. En je bent al een paar keer eerder, een paar jaar geleden, bij 538 geweest. Voor de mensen die je niet kennen, een klein voorstelrondje.
1: Ja, mijn naam is Isabel Usher en ik maak muziek, wil ik zeggen. Maar ja. Ik ben begonnen als songwriter voor andere artiesten. En zo is dat eigenlijk steeds meer door social media is het bij mij een beetje opgeblazen. En nu maak ik zelf, breng ik zelf muziek uit.
2: Maar je hebt nummers voor best wel bekende artiesten geschreven. Zo, ja. Tauran,
1: ja.
2: Billy Dans, volgens
1: mij
2: ook.
1: Ja, Billy ook, Frenna. Chris Cross, Gorny, dus dat was best wel
2: kleinere namen.
0: Ja, maar dat zijn ook zo'n uiteenlopende stijlen. Is dat met schrijven makkelijker dan met zelf performen?
1: Ja, ik vind het gewoon voor mezelf wel echt belangrijk om heel erg dichtbij te blijven van waar ik mezelf heel erg in voel en waar ik zelf naar luister. Om gewoon dicht bij mezelf te blijven. Maar voor andere schrijvers is het veel makkelijker. Want dan kan je gewoon uitstapjes maken. Dus dan kan je voor de ene denken, ik ga dit keer een heel blij house nummer schrijven. En dan kan ik mezelf heel iets anders laten doen. Maar ik zou zelf nooit echt op een hele blije house track gaan staan.
2: Zijn er dan niet nummers waarvan je denkt, nu achteraf, nu het ook zo lekker met je eigen muziekcarrière gaat, al die had ik eigenlijk wel voor mezelf willen houden?
1: Nee, ik denk het niet.
2: Nee?
1: Nee, omdat ik altijd wel... Nee, ik vind die songs gewoon hard voor die artiesten, maar ik heb niet per se een song waarvan ik denk, oh fuck, die wil ik zelf.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat af en toe wel zo werkt. Ik denk dat Yves Berendsen, die heeft toen, wat is dat, Spijt is voor Later,
2: ja,
0: voor Martin Moreiro gemaakt. Dat werd ook zo'n gigantisch hit. Nou zingt hij hem zelf ook graag. Ja. Maar ik kan me toch voorstellen dat hij af en toe wel eens badend in het zweet wakker wordt. Dat hij denkt, had ik dat dan maar zelf uitgebracht.
1: Ja, ja, dat toch? Kan me wel voorstellen.
0: Maar goed, dat is dan als je dus ook schrijft in de stijl, ja, die je zelf ook zingt natuurlijk.
1: Ja.
0: Waarom wil niemand een popster? Zo heet je liedje.
1: Ja, ik denk dat niemand een popster wil... Omdat popsterren vaak, en met popsterren bedoel ik eigenlijk gewoon eigenlijk mensen die zich een beetje te veel voelen. En dat in dit geval gaat het over bijvoorbeeld in een relatie. Het gevoel hebben dat je te veel ruimte inneemt. Dat je te veel, bijvoorbeeld te ambitieus bent. Te aanwezig. En ik denk dat iets is waar heel veel, ik wil zeggen meiden, maar ook vrouwen, mannen, jongens... zich mee kunnen relaten, omdat het zo herkenbaar is. Van je het gevoel hebben dat je jezelf een beetje moet inhouden of zo. En niet kan zijn.
0: Inhouden of juist te veel geven, zeg maar. Dat, bij een popster denk ik juist aan iemand die heel erg... Die heel erg aan het doen is, weet je wel?
1: Nou ja, zeg maar inderdaad. Ik heb het dus expres de titel Niemand wil een popster gegeven. Omdat het in mijn geval heb ik het een beetje op mezelf gericht. En dan zeg ik bijvoorbeeld een popster juist een beetje op zo'n soort cynische manier van... Nou ja, je wil haar, je wil niet mij. Maar goed, niemand wil een popster. Dus maar ook een beetje met expres popster. Zodat het een beetje die lading heeft van... Oké, fuck jou dan ook, want ik ben wel een popster, zeg maar. Dus ik wil dit een soort van wel een heel emotioneel liedje laten zijn, maar ook wel weer met een beetje dat soort van positieve randje van kom op, maar ik ben wel een popster. Ik wilde die boodschap ook geven.
0: Wat is het meest popster wat jij doet in je leven?
1: Popster, ja, maar ik zie het hier dus echt popster, dus niet per se als muziek popster, maar meer soort van als een...
0: Ja, maar dat is gewoon in de breedste
1: zin. Gewoon in alle... Zo.
0: Dat is een moeilijke vraag.
1: Ik weet niet. Ik denk hier bij 538 zitten. Omdat dat echt een popster is.
0: Ja, wauw. Je gaat hem zo meteen live doen hier, in de live stage. Ik kan echt niet wachten. Wil ik even afsluiten met, is er iets wat niemand van Isabel Usher weet?
1: Zo.
0: Gewoon iets waarvan je denkt, dat heb ik nog nooit verteld aan de mensen.
1: Dat is echt een hele...
0: Je mag er ook nu even over nadenken. Vraag. En dat je dan zo meteen voor het optreden, dat je dan antwoord geeft. Dat mag ook.
1: Iets wat niemand van mij weet.
0: Ja, het kan...
1: Ja, ik denk... Ja, heb ik niet vaak verteld. Maar ik was vroeger echt de grootste fan ooit van Nicki Minaj. Zij
0: echt?
1: Was echt mijn idool. Zij was mijn popster.
0: Dat begon bij Starship, zeg maar.
1: Nee, echt daarvoor.
0: Daarvoor. Ja, oh ja, dan was je een echte.
1: Zij was echt die young money, zeg maar. Toen zij in Young Money zat, ik was echt idolaat.
0: Ja, joh?
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Door haar ging ik lyrics... analyseren.
0: Heel goed. Hey, ja, ik zou zeggen, ga lekker naar de live stage toe. We gaan hem zo meteen horen. Niemand wil een popster.
1: Top. Yes.

0: Wente, 3, 2, 1. Je hoort zometeen Isabel Usher met haar nieuwste liedje live vanuit de 35 Live Stage. Bizar, nummer staat ineens op 2 in alle streaminglijsten en zo. Het gaat echt gigantisch hard. Dus dat horen we zo live. Eva, je hebt het nieuws zo.
1: Ja, er is onderzocht wat mensen het eerste meenemen als ze nu hun huis uit moeten. En er zitten opvallende dingen tussen.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: 8 koffers, 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja?
1: Echt serieus?
6: Zo.
1: Oh, wat een geld.
6: 15.000. Potverdikke me.
5: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
16: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
19: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
20: Aquaparken voor een ticket 200 euro, please.
19: Zei jij nou 200 euro?
21: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
19: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
22: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
23: Sportlife. Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
26: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van €50.
28: Kruidvat, steeds voor.
0: Eindelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Deze week in de bonus. AHA rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De vrijdagavond van 538.
4: Bas en Dylan.
5: Zijn we met het nieuws van Eva. Wat heb je?
4: Nou, als je nu meteen je huis uit zou boeten, wat neem je dan mee? Dat is gevraagd aan 1000 Britten. En dan staat met stip op nummer 1 foto's of fotoalbums. Ook de telefoon, sieraden en knuffels scoren hoog. Maar ik was benieuwd, wat zou jij doen?
5: Kat.
4: Poes? Oh ja, als je levende dier is, zeker de poes.
5: Tuurlijk de poes. Ja, 100% de poes.
4: En die van jou gaat zichzelf ook niet redden, dus die moet je wel echt actief meenemen.
5: Nee, die loopt zo het vuur in hoor, als er brand is. Ja, nee, ik... Nee. Ja, de poes en verder... Ja, ik denk toch ook wel mijn laptop of gewoon mijn tas, zeg maar. Dat zit dan gewoon in mijn tas. Met de,
4: ja.
5: Ja, dat denk ik dan toch wel. Dat is wel handig om te hebben. En, maar het ligt er denk ik vooral aan, ja, waar is de brand en waar kun je nog bij en zo.
4: Ja, nee, je moet snel weg is denk ik het idee.
5: Dat is over het algemeen wel echt het idee.
4: Ja.
5: Hoe zou jij te werk gaan?
4: Nou, ik zit nu te denken, kijk, al die apparaten zijn natuurlijk vervangbaar.
5: Ja.
4: Het is heel erg rot als je dat opnieuw moet kopen. Maar ik denk, mijn lievelingsknuffel en een fotoalbum dat mijn oma vroeger gemaakt heeft. Die twee dingen zou ik wel meenemen, want dat wordt nooit meer, dat is onvervangbaar.
5: Maar heb je het op een praktische plek liggen?
4: Ja, nou kijk, Sheldon, mijn lievelingsknuffel, die ligt gewoon naast me.
5: Maar gaat die mee?
4: Die gaat dan wel mee.
5: Ja, die gaat mee.
4: Ik ga lekker zelf weg en laat Sheldon lekker wegbranden, dacht ik. Nou, die is zo synthetisch als de neten, dus die brandt meteen weg.
5: Ja.
4: Dat laat ik even niet gebeuren.
5: Ja.
4: Dat fotoboek, daar heb je gelijk in, dat staat niet op een handige plek. Dus die ga ik vanavond even verplaatsen.
5: Nou. Ja, maar laat het een les zijn, weet je wel.
4: Ja.
5: Maar de dingen die je sowieso wil meepakken, leg ze op een handige plek.
4: Ja, ja.
5: Toch?
4: Ja.
5: Goed, zometeen Isabel Usher live. En ja, we zoeken ook nog een huisje voor een beestje.

0: 538 de Cat's Eye en Animal. En over Animal gesproken, elke week rond deze tijd dan zetten we even een dier in het zonnetje uit Doha in Amsterdam, het dierenasiel. We hebben daar in afgelopen december hebben we daar veel rondgelopen en we vonden dat gewoon zo mooi. Er zijn zoveel dieren die hartstikke leuk en lief zijn. Dus die geven we graag even wat aandacht. En Eva, die heeft er weer even eentje opgesnuffeld.
1: Nou, en het is Poeskie de Poes. Nou, het is dus een poes. Dat doet de naam al vermoeden. En bij een poes denk je meestal denk ik aan een leuk klein ding. Maar dan moet je hier toch even een slagje groter gaan denken. Dit is namelijk een Maine Coon kat. En dat zijn van die hele grote, harige katten. En die kunnen met staart wel 1,20 meter lang zijn.
0: Maar deze toch niet 1,20 meter
1: lang? Nee, deze is niet 1,20 meter. 20. Ik weet niet hoe lang die precies is, want dat staat er niet bij. Maar hij ziet er wat kleiner uit. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Je hoeft niet een aparte kamer voor hem uit te ruimen. Poeskie die is niet zo goed verzorgd bij de vorige baasje. En daardoor was de hele vacht onder de klitten. Die moest er helemaal af. Had ingegroeide nagels, moesten er af. Maar inmiddels is mevrouw opgelapt. En is ze eigenlijk ook wel een kieskeurig poesje geworden.
0: Oh.
1: Ze heeft namelijk hele sterke ideeën over waar de kattenbakken moeten staan.
0: Ja.
1: Want ze wil er meerdere. En die moeten ook echt iedere dag helemaal goed schoongehouden worden.
0: Maar anders, wat dan? Dan weigert ze.
1: Nou, er staat niet bij wat ze dan doet. Maar ik gok dat er dan wat zwaait in de vorm van poepen ergens anders.
0: Oh ja, precies. Ja.
1: Nou ja, er zijn nog een hele hoop dingen over deze vrouw te vertellen. En die hebben we allemaal gedeeld in onze story op 538 Avondshow. Zie je ook een foto van deze mevrouw.
0: Ah, ja, het is een lieve poes hoor.
1: Het is dat ik al ruimte heb voor een poes. Maar dat ik al een poes heb, dus geen ruimte heb voor een poes. Maar leuke.
0: Fantastisch. 538 Avondshow, zo heten we op Instagram. Check het daar, de stories eventjes. En daar zie je een foto van Poeskie. Dus 538 Avondshow op Instagram.
2: De 538 Live Stage.
0: Schakelen we over naar de Live Stage, waar Isabel Usher nog steeds staat. Niemand wil een popster, liedje wat in één keer gigantisch hoog in alle streaminglijsten staat. Nummer 2 in de Spotify Top 50. En je gaat hem hier live doen, hè?
3: Yes.
0: Ja, echt fantastisch. Is dit de eerste keer op de radio dat je hem live gaat doen?
3: Eerste keer.
0: Ja, het is ongelooflijk. Zullen we een gigantisch applaus geven?
1: Ja, laten we dat maar doen.
0: In de studio. Niemand wil een popster. Isabel Usher. Woo!

0: Woo!
1: Ja, wat vet. Ja, echt heel erg cool.
2: De 538 Live Stage.
1: Terecht nummer 2. Ga je die nummer 1 aantikken, denk je?
0: Moet.
1: Ja, toch?
0: Goed.
1: Ja, dat is, maar dat gaat gebeuren. Maar morgen al.
0: Ik hoop het.
1: Je gaat er morgen refreshen, dan ga je het zien. Ja. Er zijn ongetwijfeld mensen die zojuist voor het eerst kennis hebben gemaakt met je. Meisje van het Noorden Tour ben je aan het doen, hè?
0: Ja.
1: Er zijn ook nog tickets. Ik zit even te kijken voor Nijmegen, Eindhoven.
0: En Antwerpen.
1: En Antwerpen. Nou ja, ja fantastisch. Dank voor je komst.
0: Dank jullie wel.
1: En ja, geniet van de eerste nummer 2 plek. En straks van die nummer 1.
0: Dank je wel.

0: Hoor je dat?
1: Ja. Oh, dat is dat getrappel. Dat is... Staat hij al in zijn stalletje klaar?
0: Zeker weten. Het is Jordi Warners en hij staat te popelen op de gang.
1: Jordi, nog even wachten. We willen nog even zelf wat zeggen.
0: Hoe is hij nou gestopt met popelen? Ga eens popelen. Oh ja.
1: Is hij weer gelukkig.
0: Zometeen de weekendmix met Jordi Warners.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukenloods.
8: De hits van 538. Overal in Nederland.
9: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
8: Maak je

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
4: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: Toto.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Hallo,

0: Kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
1: Kippie.
2: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.

0: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
1: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, man, zeker. Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via streamers.nl.
6: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: 538 Nieuws.
8: 9 uur.
9: Een Franse agent is opgepakt omdat hij in zijn land een terreuraanval zou hebben gepland. Volgens de terreurbestrijding heeft hij banden met extreemrechtse organisaties en zou hij met een 3D-printer zelf de wapens hebben gemaakt om de aanslag mee te plegen. De agent werd eind vorige maand al gearresteerd, maar dat wordt nu pas bekend. Pal voor het ziekenhuis in Zwolle is een vrouw verongelukt. Ze werd bij de oversteekplaats aangereden door een auto en overleed. Volgens een regionale krant ligt het ziekenhuis een paar meter verderop, maar was er geen kans meer om de vrouw daar op tijd naartoe te brengen. Tanken in Duitsland wordt goedkoper. De Duitse regering en de deelstaten zijn het eens geworden om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine daalt met 17 cent. Ook komt er een prijsplafond. Bij ons stijgt de dieselprijs morgen juist naar een record. En de topman van de Ierse budgetflyer Ryanair heeft onder grote druk sorry gezegd. Hij had concurrenten omschreven als duurvliegende verkrachters. Dat viel helemaal verkeerd bij belangenclubs voor slachtoffers van seksueel geweld. De Ryanair-baas heeft nu in een video laten weten dat hij die vergelijking niet had moeten maken. Er zijn enkele opklaringen en wolkenvelden. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen is er veel bewolking met lokaal een beetje regen of motregen en in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt een graad of 20. Dit was het nieuws op 538.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
18: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
19: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders ga je mis. Pak het.
8: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
20: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
21: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.
23: Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
23: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: 538 Stemmenjacht.
25: Dit is de stem uit koffer 3.
26: Best wel goed.
25: Weet jij al wie het is?
24: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op €100.000.
25: Druk op de knop in de 538-app.
23: De schip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: 538 Stemmenjacht.
25: Dit is

Vrijdag Weekend Mix, Jordan, Lucas en Steve en All I Know. En morgenavond een speciale Vrijdag Dance Department live vanaf Ibiza. Je hoort dan Armin van Buuren 3 uur lang. En ook een gedeelte van zijn set in de grootste club ter wereld, Universe. Nu de Bauza, Magnetic op 538.

geschreven, heet hij Lodewijk Futtert. Het is maar goed dat hij voor de artiestennaam Bakermat is gegaan. Vroeger heette hij Bakermat, maar omdat hij nu internationaal zo lekker gaat, hebben ze het veranderd naar Bakermat. Samen met Rani hoor je hem I Love Life en nu Jonas Blue, Malieve, hier is Edge of Desire.

mix. Je hoorde Another 54 Ultra en Talk To You. Zaterdagavond, en dat is morgenavond al, hoor je Armin van Buuren live vanaf Ibiza met 5 jaar Dance Department, een Ibiza special, Joris Voorn en Armin van Buuren live vanuit The Universe. Nu verder.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Witte stranden. Palmbomen. Een oase van rust. Totdat de clubs hun deuren openen. In de jaren 70 werd hier wereldgeschiedenis geschreven. En tot op de dag van vandaag bepalen de dansvloeren van Ibiza wat iedere DJ draait.

0: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
21: Echt lekker.
20: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
24: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
23: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
25: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
26: Ja,
1: Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt...
23: Bij meer miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke

0: 10 uur.
1: Vlak over de grens in België is een van de grootste drugslabs van de afgelopen jaren ontdekt. Van de 5 verdachten die zijn opgepakt, komen er 4 uit ons land. In het lab werden MDMA en crystal meth gemaakt. Specialisten hadden ruim 2 dagen nodig om de boel leeg te maken. Een filmpje van een politievlogger in Utrecht zorgt voor ophef. Dat meldt regionale omroep. Te zien is hoe 4 dakloze mannen worden gevraagd om weg te gaan, maar dit niet meteen doen. De agenten waarschuwen voor geweld en slaan bijna direct daarna met een wapenstok. De Utrechtse politiek eist opheldering. De 5 stakingsdagen van schoonmakers zitten erop. Deze week konden mensen de staking merken op Schiphol, in treinen en op grote stations. Vakbond FNV eist een betere cao. Zo zouden de lonen automatisch moeten meestijgen met de inflatie. Mochten de werkgevers niks aanpassen, dan denkt de bond aan nieuwe acties. En winnaars van Nobelprijzen gaan straks naar huis met een grotere cheque. Het prijsgeld is met bijna 90.000 euro verhoogd naar ruim 1 miljoen. De Nobelprijzen zijn er in 5 categorieën en worden al sinds het begin van vorige eeuw uitgereikt. Over zo'n 3 weken horen we wie dit jaar de winnaars zijn. De bewolking neemt toe en vannacht valt in het noorden en westen af en toe regen. Morgen is er opnieuw veel bewolking met lokaal een beetje regen en alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt 19 tot 22 graden en er staat veel wind. Dit was het nieuws op 538.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit.

0: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: 538 Stemmenjacht.
12: Dit is de stem uit.

0: schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
1: Nee.
2: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Ja. Is donderdag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Duitsland.
3: Alle info 538.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
11: Milner.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
15: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
16: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
17: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
18: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
19: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
22: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
23: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
25: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1.
0: Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
3: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
25: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
26: Glashelder. Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
25: Ja.
26: En nu?
25: Door mijn namen kopen.
26: Voor je bedrijf?
25: Ja.
26: Welk bedrijf?
25: Ja, dat weet ik nog niet.
26: Welke domeinen dan?
25: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
26: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
25: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
27: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
28: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via de streamers.nl.

0: thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: teruggeleverde kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 538 Nieuws,
10: 11 uur.
11: Een paar grote Amerikaanse media mogen voortaan geen stap meer zetten in het Witte Huis. President Trump heeft ze geweerd en daar zit ook CNN bij. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws, maar hij levert geen bewijs. Trump haalt vaker uit naar nieuwsorganisaties die kritiek hebben op zijn beleid. Er wordt nog altijd gezocht naar de man die vermoedelijk achter de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner zit. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. Suriname heeft Interpol nu om hulp gevraagd om de verdachte op te sporen. Hij wordt verdacht van moord. Het gehackte medische lab in Rijswijk mag weer bevolkingsonderzoek doen naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans zegt dat de beveiliging weer op orde is. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens gestolen van honderdduizenden vrouwen. Het lab moest de bevolkingsonderzoeken stopzetten en daarom liepen de wachttijden op. En het zijn zware tijden voor PEC Zwolle in de Eredivisie. Na het 7-0 pak slaag van vorig weekend tegen Feyenoord was het op bezoek bij FC Groningen opnieuw een kansloze avond voor PEC. Ze verloren met 3-0 en staan nu 16e. Groningen klimt door de overwinning naar de subtop. Vannacht in het noorden en het westen soms regen. Ook overdag blijft het niet helemaal droog. Verder is het bewolkt met een stevige wind en het wordt 21 graden. En dit was het nieuws op 538.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
13: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
14: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
15: Zei hij nou 200 euro?
16: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
13: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: 538 Stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 3.
23: Best wel goed. Weet jij al die...

0: een allergie voor? Jij mag eerst.
1: Twee, varkensvlees kan ik niet tegen. En tegen mensen die 101 inhalen op de snelweg.
0: 101 inhalen op de snelweg.
1: Ja, daar heb ik ook een mega leuk.

0: luisteren naar Radio 538.
1: Kan je heel veel geld opleveren.
0: En je hoeft alleen maar
1: de juiste stem te raden.
0: De 538 Stemmenjacht.
1: 8 koffers, 8 stemmen.
0: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
1: Doe mee en meld je nu aan.
0: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
10: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
22: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
23: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
24: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Deze trekpleisteractie
0: is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Fell out to the pussy about to.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
6: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
9: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
11: Dank je.
10: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
11: Geen idee.
10: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
11: Ja.
10: Waarin dan?
11: Weet ik nog niet.
10: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Zo.
12: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
9: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Verschoonde

0: Weer?
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
3: Sportlife. Ajax speelt op zaterdag 19 september thuis tegen Excelsior. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 12 uur.
10: De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren opgepakt van Indiase restaurants in onder meer Utrecht, Hilversum, Den Haag en Amsterdam. Ze zouden betrokken zijn geweest bij mensenhandel en uitbuiting. Volgens de NOS verbleven werknemers vaak illegaal hier en moesten ze 60 tot 80 uur werken. Bij eerdere controles bleek al van alles mis. Tanken in Duitsland wordt goedkoper en in ons land juist duurder. De adviesprijs van een liter diesel gaat hier morgen naar een record, bijna €2,82. In Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel juist 17 cent omlaag. En dat blijft ook de rest van het jaar zo. Bovendien komt daar een maximumprijs op brandstof. De Amerikaanse president Trump is helemaal klaar met media die negatief over hem schrijven. En daarom zijn bepaalde grote nieuwsmerken niet langer welkom in het Witte Huis, waaronder CNN en Politico. Een inhoudelijke reden om ze te winnen. De adviesprijs van een liter diesel gaat hier morgen naar een record, bijna €2,82. In Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel juist 17 cent omlaag. En dat blijft ook de rest van het jaar zo. Bovendien komt daar een maximumprijs op.

0: baby bij zich die geen familie van hem was. De mogelijke seriemoordenaar zou zeker aan 16 moorden te linken zijn. Zelf zegt hij dat hij er al 80 gepleegd heeft. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk. En dit was het nieuws op 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 3.
3: Best wel goed. Weet jij al wie het is?
1: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538 app. Lucas en Steve. Radio 538.
4: Yo, welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
5: We hebben een voorprogramma, een nieuwe social request, gloed, nieuwe artist of the week. En natuurlijk ook even een mooie bericht dat AD Edwa aan zit te komen. Wij geven ons feestje een eiland voor de allereerste keer. Ja, en dat doen we op 21 oktober. AD woensdag is dat. We hebben een hele mooie line-up voor je samengesteld. Dus die wil je niet missen. Zorg dat je je tickets hebt. En dan starten we de show met J. Pro.

platen die wij hebben uitgekozen. En het is dan aan jou om te stemmen welke jij wil horen in de volgende Lucas & Steve Radio. Ook deze week hebben we dat weer gedaan. Er is weer veel gestemd. Dankjewel daarvoor. Dit is de Social Request.

0: Wij duiken weer even de platenkasten in voor volgende week. De show van deze week zit er nu helaas op.
1: Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we bij je terug met de nieuwe Lucas & Steve Radio hier op Radio 538. Geniet van je weekend.

0: 8 nieuws.
1: 1 uur.
2: Er is een deal over Groenland. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij met Denemarken gesproken en krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland. Andere landen mogen hun leger niet op Groenland hebben, tenzij ze daar toestemming van de Amerikanen voor hebben. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Bij het oprollen van een gigantisch drugslab net over de grens in België zijn 4 mannen uit Limburg opgepakt. De Belgische justitie denkt dat het grootste lab is van de afgelopen jaren. Er werd MDMA en crystal meth gemaakt. Er lagen genoeg spullen om 100.000 pillen te maken. Het duurde 2 dagen om het allemaal af te breken. Bij Egmond is de kustwacht in actie gekomen vanwege kitesurfers die in de problemen waren geraakt. Door het onstuimige weer dreven ze af. Een helikopter van de kustwacht die toevallig in de buurt was voor een oefening kon helpen. De kiters zijn volgens NH Nieuws uit het water gehaald. Om hoeveel het er gaat is niet helemaal duidelijk. En in Rotterdam is er een plein vernoemd naar Jules Deelder. De bekende nachtburgemeester is daarmee nog meer vereeuwigd in de stad, schrijft Omroep Rijnmond. Deelder, met zijn herkenbare brillen en opvallende manier van praten, stierf 7 jaar geleden. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait behoorlijk. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 3.
3: Best wel goed.
1: Weet jij al wie het is?
0: Speel van

0: It was the David Guetta playlist. Bye bye. See you next week.
1: 58 Nieuws.
2: 2 uur.
3: Amerika gaat voor de veiligheid van Groenland zorgen. Dat staat volgens president Trump in een afspraak die hij met Denemarken heeft gemaakt. Die twee landen lagen lang met elkaar in de clinch over Groenland, wat een strategisch belangrijke plek is. Volgens Denemarken moet de deal de veiligheid in het gebied waarborgen. De Oekraïense president Zelensky is blij dat de Amerikanen veel nieuwe sancties opleggen aan Rusland. Trump tekende de wet die dat mogelijk maakt vanavond. Het raakt onder andere de Russische defensiesector en energiesector. Ook landen die van Rusland olie en gas kopen kunnen flink geraakt worden. Den Haag zet zich schrap voor een dag vol demonstraties. Onder andere actiegroep Wij zijn het volk en een tegendemonstratie staan gepland. En mogelijk gaat milieuclub Extinction Rebellion ook weer van zich laten horen. Lokale politici hebben geen zin in rellen. Wie herrie komt trappen kan beter wegblijven, zeggen ze. Weer een uitglijder voor PEC Zwolle. Kregen ze vorige week er nog met 7-0 van langs door Feyenoord. Nu was FC Groningen veel te sterk. Groningen won met 3-0. PEC zakt daardoor naar de 16e plek. En Groningen stijgt juist naar plek 6. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En dit was het nieuws op 538.